En waren dus Twin Roots, had ik eigenlijk nog niet aangekondigd, met No Love, zo'n iconische 12-inch uit 1977. Iconisch, alweer twee keer inzien, eigenlijk te veel, maar in ieder geval fantastische productie van Lee Scratch Perry uit 1977 en uitgebracht op diens Black Art label. En omdat we nog een klein beetje de studio gaan opruimen, toch nog één laatste Algerijnse reggae nogmaals. Raai, met andere woorden, Shep Hasni.

Oh, my God.

0: eventueel naar het Kralenspel op Radio Centraal 106.7 FM. Het is vandaag dinsdag 25 augustus, denk ik. Zonder Jeroen, maar wel met iemand anders. Wie zei jij?
1: Milan.
0: Ah, de Milan is erbij. Bedankt om langs te komen.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ik heet u welkom en ik heb al ineens een vraag. Waar zullen we eens naar luisteren?
1: Zullen we met deze beginnen, of wat?
0: Ja. Dus, dat u mij hebt aangegeven.
1: Ah ja, voilà. Dat is muziek van Maurice Jarre. Soundtrack van de film Apology. Dat is een film uit de jaren 80. En van ja, Maurice Jarre, dat is de vader van.
0: Van Jean-Michel.
1: Jean-Michel.
0: Is dat dan ook een elektronische manier?
1: Wel, want die is al heel vroeg begonnen met soundtracks. Want die heeft ook voor, door David Lean films, zoals Lawrence of Arabia en Dr. Zhivago.
0: Dat zijn klassiekers.
1: Dat zijn klassiekers. En, maar deze film is van de jaren 80 en daar heeft hem. Dat is veel. Met veel synthesizers.
0: Mm-hmm. Heb je die gezien, die film?
1: Ja, al even geleden.
0: Apology, verontschuldiging.
1: Ja, het gaat over kunstenares die een performance, een decor heeft gemaakt waaraan mensen hun verontschuldigingen naar kunnen sturen. En daar gaat een of andere moordenaar gebruik van maken.
0: Ja, het wordt toch nog spannend.
1: Een beetje spannend, ja. Met dingen, Peter Weller, die dat we ook wel kennen van Robocop.
0: Is dat een regisseur?
1: Nee, de acteur.
0: Ja, de Robocop zelf. Of?
1: De Robocop zelf. Hmm. Ook wel een kop, denk ik. Een gewone kop.
0: Ah ja, ook een BC, hè?
1: Ja.
0: Ja, we zullen eens luisteren naar dat nummer dat je hebt gekozen. Kozen of hebt aangereikt en noemt
1: Nighttime,
0: denk ik. Hè. Op deze dinsdagmiddag. Het is nog vrij zonnig eigenlijk. Hè.
1: Ja.

0: Nighttime van Maurice Jarre. Nu nog wat op de achtergrond. Spannend verder. Ik heb ook iets klaargezet nu op het, mijn eigen schietijzer. Jeroen is er niet bij. Ik heb er zelf eentje meegebracht. En ik heb ook iets vrij nachtelijk klaargezet. Iets, ja, om de zoveel tijd vraag ik je zo, allee, dan tik ik de naam John Carpenter in het schietijzer en dan, ja, vaak komt er dan toch een nieuwe release op. En nu, ja, dat was er eentje, ja, dat is met singles en zo en dan ook een volledig album. Ik heb dat een paar keer beluisterd. Ik ging dat kopen, maar ik heb dat toch nog niet gedaan, want Jeroen heeft me zo'n tip gegeven. Want ik koop eigenlijk geen muziek niet meer. Hij had mij een tip gegeven, als je iets wilt kopen, moet je 24 uur wachten. En ja, dat werkt wel. Want ik heb deze dus al een paar keer willen kopen. Elke keer toen ik zo een kater had of gedronken had. En dacht ik, ja, ik kon hem toch kopen. En ik dacht, oh nee, 24 uur wachten. En dat is zo een paar keer gebeurd. En ik heb hem dus een paar keer niet gekocht. Ik kon hem nu wel op schietijzer afdraaien. Het is een fragment uit Cathedral, noemt de laatste plaat van John Carpenter. We gaan een van de singles draaien, Lord of the Underground. En dacht, voor ik dat nu ga spelen in het kralenspel, dacht ik, ik ga toch eens een keer dat intikken op het internet. Ja, dan komen we toch weer van alles te weten. Het is designed as a fully immersive project. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, is het ook... houdt de muziek verband met een graphic novel. En betreft het dus een verhaal dat gebaseerd is op een droom van John Carpenter. Een soort van cinematische droom die hij had in 2024 over een verlaten kerk in Los Angeles. Met een heel verhaal erbij, waar dan muziek bij is gemaakt door de mannen of de gasten. Wie zijn dat? Dat is John Carpenter zelf met de zoon, Cody. En dan nog Daniel Davis, het petekind, zoon van een van de Kinks. Maar ja, dat boekje, al even het boekje. Ik weet niet of we die een boek of die graphic novel zelf kunnen lezen ergens. Daar heb ik nog niet echt verder over nagezocht. Maar, gewoon eens een stukje luisteren. Hè. Het is eigenlijk een metalplaat.
1: Oh,
0: en, metal op zijn Carpenters. Nou, toch wel heel plezant, vind ik. On écoute Lord of the Underground. John Carpenter, Cody Carpenter, Daniel Davis.

0: Oh, Unbelievable, Lord of the Underground van John Carpenter en Co. uit het laatste album, Cathedral.
1: Ja, dat klinkt nog altijd als John Carpenter, een beetje.
0: Ja, extreem, hè. En de achtergrond Death of the Mapmaker.
1: Wow.
0: Een mapmaker, een kaartenmaker, die komt er meer in voor, in de graphic novel. We hebben The Mapmaker. En dan hebben we ook nog Death of the Mapmaker. Hoe laat is dat nu?
1: Ja, als ik al aan John Carpenter denk, dan kan ik toch nooit niet denken aan de Cronenberg.
0: Ja, als jij Cronenberg zegt, dan denk ik aan Kraftwerk.
1: Wel, dat kan erna dan komen.
0: Ja.
1: Ja, het is een soundtrack van een film dat hij mee gemaakt, gebaseerd op het boek Crash. De film heet ook Crash. Ik denk film uit de jaren 90.
0: Toch, ik denk dat ook, ja. Later 90s.
1: Ja, dingen, hoe heet hem daar? De acteur.
0: Dat is lang geleden, het is 96.
1: 96, ja, ja, oké. Okay. Ja, met een soundtrack van Howard Shore, zoals gewoonlijk bij de Cronenberg, bij van David.
0: Huiscomponist. James Spader.
1: James Spader.
0: Holly Hunter en Rosanna Arquette. Ja. Lang geleden dat ik hem gezien heb. Dat is met seks en zo zeker.
1: Ja, zo car crashes, veel seksuele gevoelens bij het crashen van auto's. De soundtrack is denk ik voornamelijk gitaar, wat ik ook niet echt altijd gewoon ben van Howard Shore.
0: Ja, 6 gitaren denk ik dat zijn of zoiets, maar met nogal een helder geluid. Hè.
1: Ja. Ja.
0: En dan denk ik dat er ook wel wat lage, denk dat er wel blaasinstrumenten bij zijn misschien, zo klarinet of zo.
1: Hier en daar zijn wat fluiten,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, dat is alles wat ik ervan weet eigenlijk.
0: Ja, maar, ik zie dat je dat daar ook allemaal gewoon zegt. Je hebt geen briefje bij of zo.
1: Denk,
0: zonder te spieken vind ik dat al veel, zeg. Gaan we eens luisteren?
1: Ja.
0: Super cool. Soundtrack vind ik. Kralenspel classic. Howard Shore. Nummerke 1. Want dat van het municipal draaien, dat is gewoon getiteld Crash uit Crash.

0: Crash Out Crash, Cronenberg Shore.
1: Heel wat anders dan The Lord of the Rings, hè?
0: Ja, die gitaren waren meer over. Allee, ja, waren niet zo clean als ik mij herinnerde. Ja,
1: ze hebben wel een clean indruk.
0: Ja, kil.
1: Kil en blauw.
0: In de achtergrond is het ook akoestische gitaren op precies.
1: Of zo harpachtig of zo precies.
2: Harp.
0: Ja, dus Cronenberg. Wie Cronenberg zegt...
1: Kraftwerk.
0: En wie Kraftwerk zegt... Oh ja, die zegt veel waarschijnlijk. Hè. Dat kan met van alles te maken hebben. Hè. Kraftwerk. We hebben die nog gezien live, hè, denk ik. Een jaar geleden of zo.
1: Ja,
0: in Frankrijk.
1: Frankrijk. Op La Route du Rock.
0: Ja. Is dat rockmuziek eigenlijk?
1: Daar hebben wij zelfs nog een pingpongballetje tegen.
0: Ja, dat zijn ze van die... Dat zijn... Dat was ik niet, hè. dat is meer... Ja. Qua jongens... was per ongeluk, hè.
1: Was per ongeluk.
0: Dat je iemand geraakt hebt, hè, van Kraftwerk met een pingpongballetje.
1: Ja, ja, die kwamen voorbij terwijl we aan het pingpongen waren in de backstage. En... Ik denk dat er iemand vroeg, ga Kraftwerk niet beginnen? En ik kijk op zij en ik zie die lopen en ik slaag er niet. Ah, ik slaag erop, maar naast de tafel. Op een van de...
0: Ja, die
1: al dan niet originele leden van Kraftwerk.
0: Ja, die waren... die waren vermamd, hè.
1: Ja. Ja.
0: Vond jij dat goed, met optreden?
1: Dat weet ik niet zo goed niet meer. Zo, in mijn herinnering vind ik Kraftwerk altijd goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat er toch iets...
0: Het was ook buiten, hè. Dan qua klanken zetten. Het was wel goed. Maar
1: wel
0: goed.
1: Heel hi-fi.
0: Ja. Ja, dat was ook zo'n moment dat vond ik wel plezant. We waren dan daar en dan was de... Dan ben je er zo ingezoomd op de kaart. Op die lichtshow. Zo via een satelliet of zo. En dan kwamen we terug waar we dan waren. Dat vond ik wel plezant. Ja.
1: Juist.
0: Ik heb iets, allee, dus ik heb iets klaarstaan op mijn schietijzer. Het is niet Kraftwerk zelf. Het betreft iemand die daar wel bij gespeeld heeft op een gegeven moment. Mijn vader die had zo'n bootleg live plaat van Kraftwerk. En dat was met Michael Rother op gitaar.
1: Mm.
0: En daar gaan we eens een keer naar luisteren. Naar een van zijn solo albums. Die zijn in samenwerking, denk ik altijd, met Jackie Liebezeit van Can. Heel toegankelijke instrumentale gitaarmuziek. We gaan luisteren naar een nummer getiteld Carousel uit Vlammende Hersen. Dat is uit 1977.

0: Carousel van Michael Roter, de gitarist, componist van Nooi en vroeger ook bij Kraftwerk. Duitse muziek uit 1977. Ja, wat voor, dat is eigenlijk een heel typisch gevoel dat er zo in die muziek zit, of een beeld. Wat is dat eigenlijk? Is dat geluk? Is dat euforie? Is dat melancholie?
1: Ja, een beetje van alles. Automuziek.
0: Ook, ja, inderdaad, ja, dat de, met die drums erbij en zo.
1: Ja.
0: Ja, ik heb die allemaal, denk ik, die platen eigenlijk. Van die,
1: ja, die is ook op de achtergrond een heel goed nummer, vind ik.
0: Ja, dat is ongelooflijk, hè. Die Feuerland noemt dat.
1: Feuerland.
0: Dat wou ik eerst spelen, maar dat is wel een beetje triestiger eigenlijk, hè, op een ja. manier. Dat... Ja, dus zijn er in de Sterrentaal, Katzenmuziek, Vlammende Herzen, dat zijn de platen denk ik.
1: Ah, ja. Ook bij Harmonia, denk ik, gitaar.
0: Ja, ja.
1: Dat is dan ook ineens de link naar het volgende liedje.
0: Mm-hmm.
1: Want Dieter Möbius speelde ook bij Harmonia, denk ik.
0: Ja.
1: Als ik mij niet vergis.
0: Boah, dat zal wel. Tenminste bij Harmonia Deluxe. Dat Harmonia wel paar Deluxe. Of is dat nu... Ja, nee.
1: Ja, die zijn allemaal wel wat verwend.
0: Ja.
1: Rond dezelfde tijd.
0: Want Cluster, dat is ook familie daarvan, zeker. Of?
1: Ja, dat is Möbius en Rudelius.
0: Ja, voilà.
1: Maar misschien dat Michael Roter er ook nog iets bij heeft gedaan.
0: Ja.
1: Maar dat was dan misschien Harmonia.
0: Mm-hmm.
1: Ja, een hele scene.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus wat ik bij heb is Dieter Möbius, een plaat Tonspuren. Dat is een beetje later uitgebracht in 1983. Ja, dat is een solo productie van Möbius zelf.
0: Het een hoofdinstrument in Möbius?
1: Ik denk... Vooral elektronische instrumenten. Mm-hmm. Maar toch altijd wel iets meer gebaseerd op toch experimentele klanken vergeleken met zijn compaan in Cluster, Rudelius. Mm-hmm. Rudelius is altijd wel vaak meer orgels en synthesizers. Mm-hmm. Toch vrij melodieus wel nog altijd.
0: Ja, ik ken die plaat niet dat je hebt meegebracht, maar dat zijn wel zo stukjes van 4 minuten en zo. Allee, dat zijn dus, qua tracklisting zie je het eruit als een popplaat.
1: Het is ook nog wel een beetje, vrij catchy. Het liedje heet Transport, 3 minuten op de kop.

0: Ah, oh, maar dat was goed. Oh, ik heb mijn eigen ook wel juist hartstikke gedaan. Eens kijken of het
1: de stage diven hè, zie.
0: Nee, dat is net. Dat is wel toegankelijk, maar nou, er is niks kapot. Ik heb een schaaf gevonden op mijn knie en ik stootte die tegen het solide meubeltje van Radio Centraal. Studio meubel. Oh, mijn. Ja, dat klinkt wel heel goed, vind ik. Huursig. Precies van toe voor toe of zo. 1983,
1: ja. Op Sky.
0: Ah ja. Ja, dat is een label waar ik ook platen op heb. Die groter ondertussen, onder andere.
1: Ja, inderdaad. En ja, Cluster ook, denk ik. En Roderius.
0: Mm-hmm. Ja, wel van die Dutch, ja, van die single, als je zegt. Ik heb nog iets bij, ook op vinyl. En dat een beetje, ja, dat is ook elektronische muziek. Van iemand, van een aantal mensen die ook zo ja, ze zijn met tweeën. Die zo, ja, meer in de abstracte kant van de elektronica zaten. En ja, dat is in 1973, dus dat is 10 jaar eerder, in Amerika, denk in Los Angeles. En het betreft een Nick Pascal Rajcevic. En dat is een plaat die ik eigenlijk, die is uitgegeven op het Barcelonese Wawa Records. En die, ja, die heeft heel lang in de kast gezeten zonder beluisterd geweest te zijn. Ik vond dat nogal dus moeilijk. Alleen dus dat zijn zo een aantal langere nummers. En dat is direct van. Alleen zo space muziek eigenlijk. Ah, ja. En space in, op verschillende manieren. Dus space van ja, het heelal, maar ook space in uw kop, denk ik. Door middel van gebruik van. Ja, hoe noemt dat ze? Van die geestesverruimende middelen, zeggen ze dan. Plakt ook een sticker op. Dat was origineel zo. En dat hebben ze hebben er hier ook een bijgestoken in de heruitgave. Do not listen to this album if you are stoned.
1: Oei, oei, oei.
0: Ja. Waarom dan? Het is niet nodig waarschijnlijk. Zo spacey is het allemaal. 6 nummers. We gaan een iets langer spelen, getiteld Dance of the Supernatural. Dat is ook wel een vrij toegankelijk nummer op een manier. En er staat ook nog een naam op die hoes die ik soms precies tegenkom op flyers in het Antwerpse. Gypsy Fleming, zeggen jullie dat iets?
1: Ja.
0: En die speelt hier in 1973 dan Special Effects en Orgel.
1: Zou het hem zijn? De nichten?
0: Ja, ik heb er wat over opgezocht. Of is dat iemand dat we kennen, uw Gypsy Fleming?
1: Ik denk dat dat is dat niet een Erwin.
0: Ja, ik dacht dat ook eigenlijk. Ja. Die zal die naam gebruikt hebben dan waarschijnlijk. Ja. Want ik heb erover opgezocht en het was redelijk betrouwbare bronnen op internet. Alhoewel, nee, er waren geen betrouwbare bronnen. Maar misschien heeft een Erwin zich wel genoemd naar... Die figuur hier, hè? 1973. Of het is een Erwin van Loveren, is misschien wel een reïncarnatie.
1: Zou van, kunnen.
0: Dus ik denk dat dat nog de meest plausibele uitleg voor vandaag zal zijn. Wil je eens luisteren?
1: Ja, graag.
0: Dance of the Supernatural van Nick Pascal met Gypsy Fleming. Uit Magnetic Web. Dat is uit 73 en... Ja, we gaan eens luisteren.

0: Voilà.
1: Dance of the Supernatural, denk ik dat dat was. Ik pak de hoes er even terug bij. Dance of the Supernatural, ja. Nick Pascal, 1973. Recorded in Hollywood, California. Er is dikwijls warm, hè?
2: Ja. Ja. Zeker. Nick Pascal.
1: Pascalke.
2: Pascalke, de Nick, Pascalke, de Nervin, Gypsy Fleming. Ja, terug naar de Duitsers, maar tegelijkertijd ook blijf ik in Californië. Want...
1: Ik kan dat.
2: Tangerine Dream. Dat is een Duitser, denk ik. Hè?
1: Ik weet dat niet. De naam klinkt Engels. De muziek klinkt wel Duits.
2: Chris Franke, Edgar Froese, Johannes Schmoling.
1: Ja, ja.
2: Tangerine Dream Management in Berlijn. Ja, voilà. We zijn er. Dit is een soundtrack. Ook weer van 83. Maar het speelt zich af in Californië.
1: Gelijk de... Dat verhaal van de graphic novel van John Carpenter.
2: Juist, ja. En ook Nick Pascal, hè. Het is een film, het gaat over aliens.
1: Het is filmmuziek.
2: Het is ook wel supernatural.
1: Mag ik eens kijken?
2: Hier.
1: Wavelength. Dat is echt zo... Bijna zo de... Bijna een alien dat erop staat. Het is een mens, maar ja, die schedel is zo wel weg.
2: Het is een soort, buitenaards wezen.
1: Ah ja, amai. Interessante foto's op de achterkant ook.
2: Ja, het is al lang geleden dat ik hem heb gezien. Maar
1: ik heb hem gezien.
2: Ja, het is dus over mensen die ergens in de woestijn in Californië een soort van ondergrondse laboratorium vinden, waar dat ze... denk ik, heel lieve buitenaardse wezens gaan redden.
1: Ze zien er heel lief uit hier op de hoes. Het zijn zo wat kinderen, precies. Ja.
2: Echt brave mannetjes.
1: Ja. Ik heb een zelf een... Het is, er waren ook allemaal korte stukjes. Jij zegt de woestijn. Ik zie hier staan Mojave End Title. Dat is een woestijn zeker, hè? Mm-hmm. Mojave woestijn. Veel stukjes muziek. Ik heb er eentje mogen kiezen van Milan, die hier te gast is in het Kralenspel, Radio Centraal 106.7 FM. En ik heb eentje gekozen, een korter stukje, nog eens met een ritmetje. Breakout. Een ritmetje.

0: Maar dat was kort, hè.
1: Wow. Dat is een gitaar, deze, hè? Gebruik die ook gitaren ergens, die een Tangerine Dream, of...
0: Dat is minder gemakkelijk. Misschien nog een interessant weetje, hè. Dus die breakout beat dat we net hebben gehoord, een ritmetje.
1: Dat is iets anders dan een breakbeat.
0: Dat breakout ritmetje dat we hebben gehoord, dat herken ik van een andere soundtrack van de film Kamikaze, waarin de Fassbinder meespeelt. Dus niet een film van Werner Fassbinder zelf, maar hij speelt er een soort van dronken flik, een beetje science fiction zo.
1: In welk land is dat dan?
0: Ik denk in Duitsland.
1: Duitsland, Kamikaze. En hoe weet jij dat?
0: Omdat ik eigenlijk die soundtrack ook ooit had gekocht, omdat ik wel zo vooral in Tangerine Dream nogal fan ben van Edgar Froese en producties. Mm. En in die film, in die soundtrack, gebruikt dus Edgar exact dezelfde beat als als wat we net hebben gehoord.
1: Je zal dat hebben liggen thuis, die beat, op een tape toen waarschijnlijk.
0: Ja.
1: En die regisseur die zegt van, we hebben hier wat tempo nodig.
0: We hebben hier wat meer ritmetje nodig.
1: Ja, en dan altijd die tape boven. Ik heb hier iets.
0: Ik heb hier nog iets.
1: Zo stel ik mij dat dan voor. Ik kan nog eens iets afspelen. Nog iets compleet anders nu. Jeroen is er niet bij. Die is er vorige week niet. Deze week niet. En waarschijnlijk de komende twee weken ook niet. Maar die houdt me af en toe wel op de hoogte van sommige dingen van muziek. En zo is er 8 september een optreden te doen in Kortrijk in de DVG-club. Heb jij er al eens van gehoord?
0: In Kortrijk?
1: Ja.
0: Nee, nog nooit.
1: Het betreft zware metalen muziek. Een groep uit, ik denk, New Jersey, USA. Zo'n beetje de buurt van Incantation. Een groep die al een 20-tal jaar bestaat, of misschien wel langer. Genaamd Funebrarum. Ik kende het niet. Ik heb de laatste plaat wel al een aantal keer beluisterd. Allee, op de achtergrond in verschillende omstandigheden. De ene keer toen ik administratie aan het doen was en dan de andere keer toen ik thuis Pilates aan het doen was. En het werkt wel bij beide. We gaan een fragmentje luisteren uit de laatste plaat waar ze mee op tour zijn, veronderstel ik. Die plaat is... Nu ben ik een beetje op mijn schietijzer aan het kijken. Ik hoop dat ik in... geen zootje van maak hier dan. Nou, ik ben al bezig. Ah ja, het album is uit 2026, dus dat is echt wel recent, hè?
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ze daarmee gaan spelen. We gaan daar nummers uit beluisteren. Redelijk, het album heeft iets magistraal wel, moet ik zeggen. Het is allemaal vrij zwaar, alleen zo in een lagere tonaliteit ook, gelijk death metal. Klassiek in dit metal van de jaren, begin jaren 90, zou ik maar zeggen. Met nogal een, wat voor een bus, met een beetje een buszaalgitaar geluid, à la Entombed, maar dan ook wel wat symfonisch en de gitaarsolo's zijn meer zo, gelijk Joe Satriani of zo, zou ik maar zeggen, of zo wat meer klassiek tint. Mooie synthesizers ook en akoestische gitaren, ja. Die zin sluit het wel aan ook op Tangerine Dream. We luisteren naar Sa Nagba Amaru van Funebrarum.

0: Dat waren Funebrarum. Met het nummer Sa Nachba Amaru. Voilà, 8 september in Kortrijk. Ik denk 7 september in Utrecht of zoiets. En een drummer die ik al een paar keer live heb gezien. Toch wel een van de beste drummers dat ik al gezien heb. Ik kan even niet op zijn naam komen. Het is niet Corky Lang van Mountain. Maar het is, kunnen daar dan eens kijken eigenlijk zo. Als je zo naar het schiethuis muziekcredits bekijken. Meestal gebeurt dat niet. Hè. Artiest bekijken. Dat is hopeloos. Ik zou zijn naam vergeten, maar... Die drumt live bij Incantation de laatste jaren. En ja, zeker de moeite om eens te gaan zien, denk ik.
1: Zal de Jeroen wel geweten hebben, hè?
0: Normaal, ik weet het van hem, denk ik. Ja. Als ik het mij
1: nog zal doen. Ik zal het trapjes opzoeken om dat van mij.
0: Wie dat er drumt?
1: Ja.
0: Ja, ik ben wel benieuwd, want ja, dat is dus niet Corky Lang, de drummer van Mountain, maar het is wel iets met een kurk of zo, denk ik. Ja.
1: Ja, wacht, hè, want dat van mij, dat gaat hier niet fluit staan.
0: Dat is niet erg. We pakken onze tijd hier. Ja. We hebben nog tot 3 uur.
1: Searching.
0: 56.
1: Charlie.
0: Corin. Ja. Charlie Corin. Ja, dus niet Corky Lane, maar Charlie Corin.
1: Dat klinkt wel quasi hetzelfde. veel drummers gaat precies. 99, Dario Dirne.
0: De Funebrarum?
1: Ja. En dan daarna tot 2001 Brian Jimene. 2003 Justin De Torre.
0: Pardon?
1: Justin De Torre.
0: Ja, dat is natuurlijk wel vermoeiend, hè, zo'n muziekdrummen. Rap vervangen, moet er dikwijls vervangen.
1: Ah, ja, session drummer voor de 7 Inch alleen maar. Dormant Hallucination.
0: Session drummer. Bizar, hè, zo... In zo'n genre, want dat is toch allemaal... Dat kunnen toch allemaal niet op 1, 2, 3, denk ik. Hè? Zo in die structuren
1: allemaal. Technisch, hè, die mannen. Ja.
0: Zijn computers.
1: Zijn computers, die kunnen dat allemaal. Ja, ik kwam al langs een hele plezante foto tegen van mij en de Jeroen.
0: Ah, ja.
1: En een t-shirt kwam ik dan ook nog eens tegen de week daarna. Een t-shirt van Saint Vitus, gezien in oktober 2017. Dat kwam ik dan te weten na de tourdata op die t-shirt te lezen van de band Saint Vitus.
0: Heb jij daar een t-shirt van?
1: Ja, toen gekocht op Desert Fest in Trix.
0: Chic.
1: En dan krijg ik altijd de vraag van, ja, met welke zanger was het dan? Dat weet ik dan niet, maar... We hebben wel dan een hele plezante foto met... Dave Chandler, de gitarist, getrokken. Dat hem op zijn krukken leunt en zijn armen kruist. Twee rock handgebaren doet.
0: Ja.
1: En wij allebei met onze propere nieuwe t-shirt van Saint Vitus.
0: Ik denk dat ik daar niet bij was.
1: Dat kan ik mij niet herinneren. Dat denk ik ook niet. Maar ja, plezant, want dus blijkbaar gaat hij de gitarist dan, Dave, gaat na elke show eigenlijk rechtstreeks naar de bar.
0: Dat heb ik al wel gemerkt, de keren dat ik ze gezien heb, ja. Socializen. Ja, dat moet rap gaan ook daar, hè, want de keren dat ik die gezien heb, dan spelen die zo 30 shows op een maand of zo.
1: Oh,
0: ze moeten rap naar de bar, want voor het vet zitten weer terug in die...
1: Hij was ook niet goed te been, vandaar die krukken. En dan, ja, die komt dan op met krukken en dan ligt hij aan de kant en dan gewoon een uur lang scheuren. Op ook een heel eigenzinnige manier.
0: Ja, ik vind dat ook wel... Dat is eigenlijk een van mijn favoriete gitaristen, ja, live toch.
1: Ja. Heel rudimentair eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus ja, vandaar heb ik het liedje Clear Window Pane van Saint Vitus gekozen.

0: Saint Vitus, prachtige muziek vind ik zelf. Ja, de achtergrond Dying Inside, dat is echt zo doom, hè?
1: Ja.
0: Ja. En die clear window pane, daar hoorde ik nog wel zo wat stoetjes in of zo, misschien ook met die wawa-gitaar. Hè, zo.
1: Ja. Opener van het album, wel een goeie om mee te beginnen.
0: Mm-hmm. Ja, ik heb die ook een paar keer gezien. Heel zwaar van onder de indruk altijd. Ja, vooral de eerste keer. Dat was echt. Dat was ook in een trick trouwens. Maar dan in die zaal boven. Ja, fantastisch. Wat heb ik hier nu? Ja, misschien wel. Je zegt dat, Dave Chandler, de gitarist. Het ondertussen enige vaste lid, denk ik. Die gaat dan naar de bar. Ik heb er ook een t-shirt van trouwens, van Saint Vitus, of twee misschien. En een daarvan is dan zo het logo van een bekend whiskymerk of bourbonmerk. En dan staat daar zo, in plaats van Tennessee bla bla bla, is het dan California Doom of zo.
1: Ah, ja.
0: Maar ze zijn ook van California. En ja, die hebben wel iets met drinken precies. Of die een Dave toch. En wie heeft er nog iets mee drinken? Ja, veel mensen. Ik heb hier een paar weken geleden of nog iets gespeeld van een Belgische groep genaamd Capital Scum. Nummer getiteld Mr. Alcohol. En vandaag is het nog eens een keer de beurt aan Visions of War. Ook een deels Belgische groep. En die hebben zo een leuze. Ja, misschien eerst even kijken. Dus een titel van deze plaat is The Lost Tapes, A Bottle Too Far.
1: Wow.
0: Session Renoised. En die hebben ze ook zo. Ah ja, voilà. Die hebben een logo of zo, of een jeton of wat is dat. Er zal zeker een pin van bestaan of een patch. Visions of War, een doodskop. En dan eronder de leuze Poser, Loser, Boozer. Dus ja, we kunnen vorig jaar gaan kijken en ja, dat was wel een zwaar alcoholisch. Goh ja, we kunnen het nog een feest noemen. Ik weet het niet. Dat in ieder geval wel impact. Impact genoeg om mij er nog een plaat van te doen kopen ook. Een fragmentje luisteren. Getiteld Stop It Yourself. Visions of War.

0: Stop It Yourself uit The Lost Tapes, A Bottle Too Far, Session Renoise 2002, dus opnames uit 2002. En die zijn hier uitgebracht hier en gefixt voor een persing in 2023. Nog iets uit hetzelfde genre, misschien wel. Pak het. Hoesje erbij, dat eigenlijk niet meer uit één deel bestaat. Het is een EP met 6 nummers erop. Wij gaan er eentje draaien van Hiatus, een groep die naar het schijnt ook live in Antwerpen was onlangs, maar ik kon daar jammer genoeg niet bij zijn. Confusion Inside My Head, en dan hebben we het over een opname niet in Amsterdam gemaakt, zoals die van Visions of War, maar in Utrecht Studios in augustus 1990. En dat is toch wel even geleden. Ja, dus.
1: I think most of these groups would be vastly improved by sudden death.

0: Hopla, hiatus waren dat met Confusion Inside My Head op het Be Yourself Records of Bonds of Friendship record. Op de achtergrond Indian Dream. Niet Tangerine, maar Indian. Ja, zit jij gaan kijken naar hiatus in de Noord, Milan?
1: Nee, ik ben daar niet geraakt.
0: Veel in de Noord geweest van de zomer?
1: Ja, misschien maximum 4 keer.
0: Ja, dus.
1: Dat is toch wel iets.
0: Dus proper. Is het in orde?
1: Ja, ja. Ja, ik had tickets voor het slotfeest, maar ja, de avonden ervoor was het al een beetje stevig geworden bij mij. Qua een beetje te lang blijven bommelen altijd. En,
0: met de mannen van Visions of War op stap gegaan.
1: Bijvoorbeeld. En dan, ja, ik voelde dat ik zo... Het was dan ook een beetje frisser geworden. En ik dacht van, ja, ik wou misschien wel eens ziek worden.
0: Uw energielevel was een beetje lager geworden.
1: Ja, dat is toch... En dan, ja, dan dacht ik van, ja, ik kon skippen. Maar dan ja, ben ik die avond toevallig ergens anders op een terras beland. En dan, ja, het was niet gelukt, maar voor de rest wel er geraakt.
0: Check.
1: Ja, plezant. Het is goed weer. Goed weer geweest. Ja. En zijn jij er geraakt?
0: Ja, de opening ben ik geweest, denk ik.
1: Ja, daar zijn we samen naartoe gegaan, denk ik, op een manier.
0: Ja, we kwamen te voet, hè.
1: Te voet. Met een tussenstop in...
0: Een echte hond, denk ik, hoor, of was dat in de muziek?
1: Wat, hè? Een hond.
0: Hoorde jij een hond? Oké. Het zal wel fantasie zijn.
1: Niks gehoord. Misschien was dat... Nee, geen handjes.
0: Dat is zo. Woe! Echt zo. Maar ja.
1: Zit er hier onder in de buurt eigenlijk?
0: Niet dat ik weet.
1: Misschien het zou kunnen, hè. Interessante weetjes. Staat namelijk echt op deze plaat van achter. Een plaat van The Fabulous Ventures.
0: Ken ik.
1: De liner notes beginnen met Here are some interesting statistics.
0: Ah.
1: The average American today eats 1,455 pounds of food, which is 161 less than in 1909. 6 out of 10 men and 3 out of 10 women smoke. 1 in every 3 American families with teenagers has purchased at least 1 long play album by an instrumental quartet named The Ventures.
0: Ja, ik dacht al dat. Dus ik heb een ander plaat van The Ventures en dat begint ook zo met statistieken, maar dan over echt gewoon over hoeveel platen dat ze over heel de wereld verkocht hebben en zo. Nu, ik dacht al, dat gaat hier over eten en zo, maar nee, ik kom er toch weer terug bij de...
1: Ja, want daarna volgt het mij, want er zijn nog meer weetjes, hè, want The album you now hold in your hand is the 15th by The Ventures. Ja, voilà.
0: En dan noemt hij een album?
1: Dan moet ik even omdraaien. The Fabulous Ventures. Ja.
0: Ja.
1: Met dan gewoon alle titels erop en een tekeningetje met... 2 gitaren, een drum en een bas, wat dat de bezetting ook is.
0: Klinkt goed. Ja, ik heb die van mij noemt met al die sales talk, of met al die statistieken van verkoop, die noemt $1 million weekend of zoiets.
1: Oh, wow. Dat is niet goede koop, hè. Ja, een liedje dat ik al langs de keer zelf heb willen spelen, maar dat is er nog niet van gekomen. Maar
0: zelf op gitaar wilde dan zeggen, of ja. Op plaat in het kralen spelen?
1: Nee, gewoon zelf op gitaar.
0: Ja.
1: Een liedje dat heet Only the Young, 2 minuten 20. Ja, van tussen haakjes Seals.
0: De zeehonden.
1: De zeehonden, die hebben dat dan geschreven.
0: Only the Young.

0: Nee, dat vond ik, dat is echt prachtig. Dus, ja, ik ken dat van ergens, maar ik denk dat ik het ken. Ik denk dat die beat is gekopieerd geweest in een of andere library plaat, denk ik.
1: Ja.
0: Heel schoon.
1: Ik ken er ook nog een andere versie van, maar ik ben ook niet zeker of dat dan gewoon een andere op een andere Ventures plaat staat. Of misschien The Shadows of zo.
0: Ja, heel schoon. En zo pom, pom, pom, pom, pom.
1: Ja, zo vrij majeur, maar daarom niet toch een beetje melancholisch ook.
0: Ja.
1: Ik heb nog een plaatje hierbij, met ook op de hoes, 4 gitaren. Guitar City, mm-hmm. van Country Rock and Blues Instrumentals by Ronge Radley.
0: Nog nooit van gehoord.
1: The Sound of the 50s. Maar dan, de plaat is wel van...
0: Ah ja, je hebt die al eens een keer meegebracht, denk ik.
1: Maar dat is heel lang geleden, denk ik.
0: Ik ken de hoes van, en ik kan bijna niet van iemand anders zijn dan van u, denk ik.
1: Ooit is ook eens er eens gevonden, denk ik, ergens op een rommelmarkt. Ook met goede verkoopspraatjes op de achtergrond. You've probably never heard of Ronge Radley, unless you've been hanging around the dingy bars and dance halls where Ronge has spent the last 15 years playing. Roush is dan ook verkeerd geschreven al.
0: Mm-hmm.
1: Life on the road isn't easy and the crowds can get pretty rough sometime. In order to survive, Roush has to play everything from blues to country rock. He does it all on this album. Ja, dat is verkocht, hè. Een liedje heet Motherless Children.
0: Klinkt goed.

0: Guitar City.
1: En welke stad is dat juist?
0: Geen idee eigenlijk.
1: Gewoon de gitaar.
0: Werd gebracht op Redita Records in Den Haag.
1: Ja. We gaan over naar nog zo wat oude gitaarmuziek, obscuur, heruitgegeven door The Numero Group in 2023. En dat is Los Angeles, Chicago en Londen. Hier is een compilatie, If There's Hell Below, heet die, drie puntjes. En op de achterkant zat er dan nog wel, We're All Gonna Go. Ja, daar plakt een sticker op. Die ken ik altijd wel eens. Ik heb die eraf getrokken. Ik heb die er aan ingestoken. Thirteen Watt Drenched. Ja, hier gaan we weer. Het is niet brain melting, maar acid fried. Hendrix worshipping, blown out, free love, fueled black rock jams. That'll freak out your parents. Ik denk dat dat in mijn geval niet echt het geval was. Maar we gaan eens luisteren naar... even kijken naar... Ah ja, er doen serieus wat ijzer mee op die platen. Hij heet Iron Knowledge. We hebben ook eens een keer iets gedraaid van een kind. Little Ed en de Soundmasters Band. Die drumt dan... Oh, dat is echt heel... Wel redelijk wat kan-achtige dingen op in mijn fantasie. En vandaag gaan we luisteren naar Iron Force met Sweet Poison.

0: Ja, dat hoor ik ergens, hè. Zo weet, dat is een compilatie met allemaal zo obscure singeltjes. In de jaren stilletjes. Ik heb er ook gezien van. En dan moet ik nu eens iets van u vragen, want Jeroen die denkt altijd dat ik. Allee, denkt. Of die wijst me er soms op dat ik rare dingen hoor, gelijk een deurbel in de muziek en zo. Hoorde jij hier zo de pedaal van de basdrum piepen?
1: Ja, hier wel een beetje, ja.
0: Ja, oef.
1: Of allee, hetgeen dat, wat er nu speelt, hè?
0: Of zeg je dat voor mijn plezier te doen?
1: Nee, maar... Ja. Allee, dat hoor ik nu wel, maar...
2: Ik heb altijd de indruk dat je er wel niks hoort, of er wel dingen hoort dat er misschien niet zijn. Dat kan, hè. Wat zei het hem?
0: Nog iets op nummerogroep, maar dan zo, ja, die doen heruitgaven, wat zijn dat, crate diggers of zo. Maar deze zit veel recenter. Die brengen ook zo dingen van recenter groepen uit. Vaak wel als ze van Chicago, ik kon dat gepiep afzetten. vaak als de groepen uit Chicago zijn, denk ik. Nu heb ik het over codeïne. We hebben die samen in de auto wel eens gehoord, al dan niet bewust. Op Schiethuizer was dat dan, denk ik. Hier is het op. Ik heb dat dan toch nog eens op vinyl gekocht. Mijn vader had dat op cd. Het is een EP van codeïne. En dat vind ik er misschien ook wel goed aan. Dat is nogal trage muziek. Alleen zo wat zwaarder, alleen zo wat lijzig, zwaar. En dat dat maar 6 nummers zijn. Maar dat er dan nog 1 wordt gespeeld door David Grubbs op piano. Ik heb het over een... Well, ze noemen dat ook weer. De sticker plakt er hier nog op. Ik denk dat ze dat wel een klassieker zullen durven noemen. Dat is uit 1992. Even naar het woord klassiek zoeken hier op het stickerke. Ja. Barely Real is the slowcore classic your therapist warned you about.
1: Wow.
0: Dus mag je daar niet te veel aan luisteren, dan ga ik weer allemaal dingen horen die er niet meer zijn. Allee, nog nooit geweest zijn misschien. W-puntje, dat is uw achternaam.
1: Misschien wel, hè.
0: Maar dat is dat nummer dat David Grubbs op piano speelt.
1: Hij zat daar op nummer 2, Junior.
0: Ja.
1: Je eerst. Zal wel Junior zijn, hè.
0: Ja, wel van die W, dat is die een David Grubbs op piano. Ik heb dat dan ja, met het internet kunnen van alles te weten komen tegenwoordig. Blijkt een nummer te zijn van Codeïne, dat hij heeft ingestudeerd op piano.
1: Ja.
0: Ja, dat maakt wel sens. Dat klinkt effectief wel zo eigenlijk, die muziek. Het past er heel goed in, vind ik. We gaan dat deze keer eens niet luisteren. We gaan echt zo'n goeie, traag, codeïne nummer met full band van toen luisteren. Getiteld Hard to Find.

0: Ja. Codeïne, ik was ondertussen nog iets aan het klaarzetten op het munitiedepot. Ja, dat is wel... Moet ik even zien nog, want dat is iets dat jij had gevraagd. Ik kan even een andere versie pakken, want...
1: Ja, het is wel een demo, eigenlijk, denk ik.
0: Ah, hè.
1: Allee, ja.
0: Ja, dat is ook op de plaat, hè.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ik heb hier een paar wel. Eentje van 8 minuten 20. En eentje van 2 minuten 34.
1: Ik denk dat van 2 minuten 34.
0: Well, daar kon ik dan toch nog een andere versie van pakken. Oei. Ja. Ja. Omdat, ja, ik had dat even in de koptelefoon gehoord en dat was wel zeer agressief. Ja, wat is dat? Munitiedepot gelaten, MP3 of zo. Gewoon zien. Zeg het eens, als je het ziet zitten. Hè.
1: Ja, dus ja, toch die jaren 90 sound zo'n beetje deed mij ook direct denken aan een nummer dat ik onlangs nog eens heb beluisterd. Van iets dat ik eigenlijk niet zo super goed ken, maar dat heet My Bloody Valentine. Wel heel bekend in de shoegaze wereld.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit nummer is meer, denk ik, een ouder nummer van hen.
0: Ja, 87 zie ik hier staan. Voilà. Een 12 inch.
1: Ja. Maar toch zo, ja, voelt zo'n beetje de inspiratie van zo'n 60s song, zegt. Maar
0: ja.
1: Toch al richting wat dat ze later gingen zijn.
0: Ja, ik vind die wel goed eigenlijk, die periode. Ik heb dat leren kennen in een auto tijdens het rijden in de winter, al zo in de sneeuw. En dat past dat toch ook al wel.
1: Ja.
0: Dus we gaan wel luisteren, hoor.
1: Ja.
0: My Bloody Valentine, Strawberry Wine.

0: serieus wat doorgetoren, hè?
1: Amai. Wel, als je er wat door kunt luisteren, een mooi liedje, hè?
0: Mm-hmm. Kijk goed, vind ik.
1: Ja, in de 90s zijn helemaal back, hè, de shoegaze.
0: Ja, veel, ja, kun je dat nog altijd? Ja, waarschijnlijk
1: wel. Ja, toch nog wel, heb ik de indruk. Toch, de gitaren zijn allemaal terug.
0: Ik heb die broek van mij die kapot is trouwens, en die ik, allee, de vriendin van mij niet van heeft besteld. Allee, dat is eigenlijk ook een oude, en dat noemt 1991 dat model.
1: Echt?
0: Ja, dat is zo'n beetje een breer broek. Zo. Dat is wel grappig.
1: Ja, dat is allemaal terug. Zoals deze band dat we nu gaan luisteren.
0: Mm-hmm.
1: Die zijn daar toch ook wel vrij hard door beïnvloed, heb ik de indruk.
0: Ja, het is een jonger, hè, dan. Hoe gaat het zijn? Ja, die zijn jonger als ik toch, denk ik.
1: Ja, ik denk misschien begin 40 of zo. Misschien net 40. Ja, een band in het Dive, die hebben we onlangs ook eens een keer live gezien.
0: Ja, een paar keer al zeker, hè?
1: Ja, en ze hebben blijkbaar een nieuwe plaat uit, maar die heb ik nog niet beluisterd. Maar die vorige, daar was ik wel fan van. En die heette, was dat Frog in Boiling Water?
0: Mm-hmm.
1: En het nummer heet ook Frog in Boiling Water.
0: Tegen Milan.
1: Ja.
0: En die gaat dat direct, zouden we misschien naar die single eens durven spelen?
1: Ik ben wel eens benieuwd of dat is horen.
0: Mag het?
1: Ja.
0: Oké, let's go.
1: Ik wist niet wat dat kon, hè.
0: Een niet voorbeluisterd nummer draaien, ja, dat is spannend natuurlijk. Hè. We gaan eens horen. The Fountain noem het. 6 augustus, wow. Zeer recent.

0: Voilà, dat was de nieuwe, toch wel de nieuwe single, hè, van Dive. D-I-I-V geschreven, in plaats van Dive, vanwege de gelijknamige artiest Dive uit België, Dirk Ives. En die mannen hebben dat gewoon, want het zijn Amerikanen, hè, Brooklyn of zo.
1: L.A., denk ik misschien.
0: Die hebben dat zelf aangepast, zonder dat dat met rechtszaken en zo, echt van, dat bestaat al. Dan gaan wij onze naam anders schrijven.
2: Dief.
0: Ja, D-I-I-V. Voilà, nog 8 minuutjes te gaan. Even denken. Hè. Ik had hier al iets klaarstaan. Maar ik mag altijd van gedacht veranderen. Hè.
1: Dat is waar. Ja. Veel pedaletjes, hè? Wel.
0: Die van Dive. Ja, ik heb dat gezien. En niet alleen pedalen. Dan ook nog, elk gitarist of instrumentalist had ook nog zo een apparaat bij, een groot apparaat met allemaal lichtjes. Waarin dat, wat is dat dan, versterkers konden worden gesimuleerd, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Dus alles wat mogelijk is van technologie wordt gebruikt om een soort van moderne shoegaze sound eigenlijk te brengen. Hè, waar ik zo, die ook wel een beetje een meerdere jaren 90, waarin Britse en Amerikaanse geluiden worden gecombineerd. Ja. Dat zou zeggen. Dus ik kan kiezen een liedje van. Wel, komt hier goed uit. Vorige week heb ik van Blitzega, ken je dat?
1: Ja.
0: Dus met 2 zetten. Heb ik een nummer gespeeld van de nieuwe plaat. Die nog moet verschijnen in september. Die heet Fizz Dip. Ook met 2 zetten. En vorige week heb ik daar 5 nummers of zo uitgespeeld, waaronder het nummer Moana Pozzi. Dat kende jij ook. Die kende jij ook.
1: Ja.
0: Daar heb ik dan ook vorige week gedraaid, dus ook met 2 zetten. En dan had ik zo zitten lachen met die 2 zetten. Die komen in alle nummers voor. Die 2 zetten in alle titels. En dan tijdens dat je diezelfde dag, ik heb dan ook nog ZZ Top verwezen, zonder het te draaien. Dat
1: moet ik juist ook aan denken.
0: En die een drummer is overleden. Die dag dat ik dat kralenspel aan het maken was. Dus dat is een beetje zeer toevallig, of niet. Ondertussen, dit gezegd zijn, wacht, nog een aantal minuten over. Milan, merci.
1: Bedankt.
0: Voor langs te komen. Volgende week is het kralenspel weer. Denk weer zonder Jeroen. En dat is op dinsdag tussen 1 en 3. Zometeen krijgt u Kiss My Jazz. En ondertussen, ik heb een keer een goede nummer. Dat van timing perfect aansluit. No Jazz heet dat nummer van Blitzega.
1: Ook met 2 zetten.
0: Ja.
1: Dat is allemaal met 2 zetten.
0: Ja, No Jazz. Tot volgende week, sommigen.
1: Dag.

van de LP An Electric Storm, White Noise, Firebird. En dit is in het Duits dan weer Das Feuer van Holger Hiller. Ooit nog een lied van Palais Chambord. En we draaien het water.

Park. Op het Motown label. Happy Fire van G. Ducrot. En dat komt uit een album Freedom Power.

G. Ducro, Happy Fire. En nu liggen we het vuur aan de schenen met een hotter fire, The Observers.

Volgende productie is er eentje van Ai, ook wel bekend onder de naam Unai. En volgens mij is dit nooit officieel uitgebracht. Het nummer heet Firesoul van Ai.

Een cd'tje genaamd In Aero van I, het nummer Fire Soul. En we gooien olie op het vuur, Oil on Fire, Rare Moods.

uit het Peace in the Neighborhood album Oil on Fire, Rare Moods. En Piero Umiliani die doet de Danza del Fuoco, de vuurdans.

ondertussen Black Fire van Mandingo. Hiervoor Kate Tempest Firesmoke.

Uit het album The Primeval Rhythm of Life, Mandingo, Black Fire. En dit wordt Pele, Fire Goddess, Webley Edwards.

Fire and Brimstone, Link Wray. En na Link Wray, Googie Renee, Firebird. En dat is al de tweede Firebird in dit programma Klankenbergen.

Larry Young, Fuel for the Fire. Uit de LP Larry Young's Fuel. Het zijn de Commodores. Rapid.

tot slot doen we nog eenmaal de Fire Dance met Wanderwelle. Dat is dan ook het sluitstuk voor dit programma. Binnen 2 weken een nieuwe Klankenbergen en zo dadelijk een Final Frontier met Walter aan de knoppen.

0: Foi. Aí é por isso que é aí.
1: Ja, ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer do

Look.

Yeah.

0: Mm.
1: Oh.
2: Oh.

Thank you.

Ici.

Scheiße.

Ja.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM stereo. Centraal op DAB Plus met digitaal radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws op 6 uur, nieuws met biologische inslag. Onderzoek geleid door professor Carl Sayer van het University College London Geography ontdekte dat verlaten landbouwgebied natuurlijk kan herstellen en zich ontwikkelen naar een diverse wildbloeiweide. Dat doet vragen rijzen over sommige conventionele methoden die gebruikt worden in habitatherstel. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in Restoration Ecology. Het onderzoek volgt de veranderingen in plantenleven in de loop van 11 jaar, van 2011 tot 2022, in een 2 hectare veld in Norfolk. De landbouwactiviteit op deze plaats eindigde nadat de laatste oogst werd binnengehaald in 2005. Naast een traditionele jaarlijkse maaiactiviteit werd het veld voor grote mate toegelaten zich te herstellen zonder ingrepen. Binnen 10 tot 15 jaar zag men dat het vroeger bebouwde land zich ontwikkeld had in een soortenrijke wildbloemenweide. Het aantal en variëteit van planten nam toe in de loop van de tijd, waaronder lokale zeer zeldzame orchideeën. Soorten en orchideeën. De resultaten stellen dus de algemene hypothese in vraag dat het herstellen van soortenrijk grasland noodzakelijk een commerciële zaadmengsels of andere dure maatregelen nodig hebben. In plaats daarvan suggereert het onderzoek dat het de natuur zijn ecologische processen te laten inwerken, dus biodiversiteit kan herstellen, terwijl ook de genetische diversiteit van planten die reeds aangepast zijn aan het lokale gebied worden bewaard. Carl Sayer, professor, is professor limnologie en zoetwaterecologie, zegt: de studie toont dat dus het niet gaan bezaaien van zo'n te herstellen gebied en het de natuur toelaten om de leiding te nemen, dat dus waard zou zijn, beter zou zijn om dat te testen in plaats van dus andere activiteiten in het herstel van wildbloeiweide. Natuurlijke plantherstel gaat beter de genetische diversiteit bewaren dan het uitzaaien van commerciële mengsels en verzekert dat lokale soorten het goed doen, wat ervoor zorgt dat het de weide minder algemeen wordt, maar specifiek voor een bepaald gebied. Naarmate het op dit moment gaat, heeft het Verenigd Koninkrijk nood aan natuurlijk herstel op een zeer snelle manier, op grote schaal. In dus het beleid dat deze die doel tracht te bereiken, stelt dus deze studie de vraag: zouden we gewoon niet geduld moeten hebben in plaats van gewoon aan de slag te gaan met zaadpakketjes? De bevindingen komen dus terwijl beleidsmakers over heel de Verenigd Koninkrijk en Europa op zoek zijn naar efficiënte manieren om die biodiversiteit te herstellen over grote gebieden van vroeger landbouwland. Soortenrijke graslanden zijn vaak belangrijke leefgebieden voor bestuivende insecten, vogels en zoogdieren. Ze kunnen ook de weerstand van ecosysteem versterken en helpen de landschappen zich aan te passen aan klimaatsopwarming. Lange termijn ecologische studies die dus de natuurlijke herstel van graslanden bestuderen zijn niet zo
zijn niet zo vaak aanwezig, omdat ze afhankelijk zijn van het consistent gaan meten over vele jaren. De studie heeft zich toegespitst op Sayers Meadow in Bottom, North Norfolk. Het land is in het eigendom van de vader van professor Sayer en een van de andere onderzoekers die dan de studie heeft meegeschreven, Derek Sayer. Elke 2 tot 3 jaar hebben professor Sayer en zijn medewerker Pete Robinson gedetailleerde vegetatieoverzichten opgesteld. Ze hebben elke plantensoort geïdentificeerd aanwezig op de weide en veranderingen opgevolgd binnen permanente stukjes land die ze dus zeer nauwgezet opvolgden. Durende de studieperiode zag men het gemiddelde aantal plantensoorten in elk van de onderzoekslapjes grond verdubbelde. Het aantal zag men stijgen van ongeveer 10 soorten in 2011 tot ongeveer 20 in 2022. Naarmate de weide zich ging ontwikkelen, zag men dat duizenden orchideeën zich van nature uitkwamen vestigen. Ook bijvoorbeeld andere soorten gingen zich zag men toenemen. Allemaal indicatoren van succesvol herstel van weides. Onderzoekers denken dat sommige van de zitten meer ongewone planten zelfs zijn aangekomen zonder menselijke assistentie. Mogelijk gedragen of verspreid door het wildleven zoals herten. Een verschijnen belicht de habiliteit, de mogelijkheid van landschappen om zich te herstellen wanneer natuurlijke ecologische processen voldoende tijd en ruimte gegeven worden om zich hun werk te doen. Het veld, zegt professor Sayer, is in eigendom van zijn familie. En na een, dus de laatste oogst van raapzaadolie in 2011 werd de landbouwactiviteit stopgezet omdat het land moeilijk te draineren was. Hij wilde dus inderdaad een wildbloeiweide ervan maken en al advies dat hem werd gegeven was om daar dus zaadmengsels voor in te schakelen. Maar hij heeft deze verleiding aan zich laten voorbijgaan. Hij is altijd zelf geïnteresseerd geweest in de eigen mogelijkheden van de natuur om zichzelf te herstellen. Wanneer de eerste orchideeën starten te verschijnen in de overzichten, waren ze zeer opgewonden. En nu is dus de diversiteit van die weiden ongelooflijk divers. Duizenden orchideeën die de lokale bewoners in de dorpen tot plezier zijn verschenen. De studie tonen wat bereikt kan worden bij met een traditionele hooien van het land benadering gecombineerd met de briljante mogelijkheden van de natuur. Een bezoek aan zijn weide is alsof men dus terug in de tijd gaat naar hoe het

De stijgende niveaus van koolstofdioxide in de atmosfeer, en dus broeikasgas CO2, zou een invloed hebben op de menselijke biologie. Nieuw onderzoek heeft lange termijn veranderingen geïdentificeerd in de bloedchemie die gelijke tred zouden houden met de stijgende atmosferische CO2-concentratie. Dat doet heel wat bezorgdheden ontstaan, dat een belangrijke bloedmerker de bovengrens van zijn gezonde bereik, of gezonde dus toegelaten concentratie zou kunnen bereiken binnen enkele tientallen jaren. De bevindingen zouden in het bijzonder belangrijk zijn voor kinderen en tieners, omdat hun lichaam zich nog aan het ontwikkelen is, zullen jongere generaties waarschijnlijk de grootste levensduur blootstelling aan verhoogde atmosferische CO2 kennen. In een studie gepubliceerd in Air Quality, Atmosphere and Health hebben onderzoekers van het Kids Research Institute Australia, Curtin University en de Australian National University meer dan 20 jaar van gezondheidsgegevens van de Verenigde Staten onderzocht. Ze ontdekten dat er persistente veranderingen zijn in verschillende metingen van de bloedchemie die nauw de opwaartse trends volgen in de atmosferische CO2. De onderzoekers gebruikten informatie van het National Health and Nutrition Examination Survey van de Verenigde Staten, waarin bloedtestresultaten van geanalyseerd worden van ongeveer 7000 mensen met 2 jaar intervallen tussen 1991 en 2020. Sinds 1999 is de gemiddelde serum bicarbonaatniveaus toegenomen met ongeveer 7%. Bicarbonaat is een bloedmerker die nauw geassocieerd is met de koolstofdioxide in het lichaam. Durende dezelfde periode ziet men dat de gemiddelde niveaus van calcium en fosfor zijn afgenomen. Deze biologische trends treden op naar gelang dus de atmosferische koolstofdioxide opgeklommen is van ongeveer 369 delen per minuut, per miljoen tenminste in 2000, tot meer dan 420 deeltjes per miljoen op dit moment. Professor Alexander Larcombe, een van de studieauteurs, zegt dat de resultaten erop wijzen dat het lichaam zich op dit moment reeds aan het aanpassen is aan veranderingen in de samenstelling van de atmosfeer. Wat we zien is een graduele verschuiving in de bloedchemie, die dus de stijging in de atmosferische koolstofdioxide weerspiegelt. Die stijgende atmosferische koolstofdioxide die de klimaatsopwarming drijft, zegt professor Larcombe. Bicarbonaat is essentieel voor het reguleren van de zuur-bazenbalans van het lichaam. Naarmate CO2 toeneemt, kan het dus het lichaam bijkomend bicarbonaat vasthouden om het te helpen de bloedzuurtegraad stabiel te houden. Hoewel deze respons ervoor zorgt dat de balans blijft, is het in stand houden van deze balans over langere perioden mogelijk gepaard met fysiologische effecten. Als de huidige trend voortgaat, dan wijzen modellen erop dat de gemiddelde bicarbonaatniveaus de bovenlimiet van de geaccepteerde gezonde bereik van de CO2-concentratie gaat bereiken binnen 50 jaar, zegt professor Larcombe. Calcium- en fosfaatniveaus zouden de lage grenzen van hun gezondheidsniveaus kunnen bereiken deze eeuw, iets later dan. De mens is geëvolueerd toen de atmosferische CO2-concentratie ongeveer 280 tot 300 deeltjes per miljoen was. Gedurende de laatste 10 jaar hebben de atmosferische concentraties zijn die gestegen met een gemiddelde van ongeveer 2,6 deel per miljoen elk jaar. In 2024 was er alleen al een toename van 3,5 deel per miljoen.
een van de andere auteurs, Phil Beerwith, een gepensioneerde milieugeowetenschapper, benadrukt dat de studie niet een direct verband, oorzaak en verband, oorzaak en gevolgrelatie weerspiegelt. Maar hij zegt dat de consistentie van de veranderingen over een grote populatie toch aandacht vergen. Ik denk dat wat we zien is dat het lichaam eigenlijk niet zich aan het aanpassen is, zegt Dr. Beerwith. Het lijkt dat de mens dus eigenlijk aangepast is aan een concentratiebereik van CO2 in de lucht dat op dit moment dus niet meer aanwezig is, dat overschreden is. Het normale bereik gaat een delicate balans tussen hoeveel CO2 in de lucht is, ja, de bloed-pH, de ademhalingssnelheid en de bicarbonaatniveaus in het bloed in stand houden. Naarmate CO2 in de lucht nu hoger is geworden in concentratie dan de mens echt ooit heeft ervaren, lijkt het zich op te stapelen

maakt dat men atmosferische niveaus van CO2 gaat beperken. De onderzoekers zeggen dat de resultaten suggereren dat de stijgende atmosferische CO2 een vorm van klimaatverbandhoudend risico met zich meebrengt die nog verschilt van deze die reeds vertrouwde bedreigingen zoals hittegolven, extreem weer en de stijging van de zeeniveau met zich meebrengen. Volgens professor

bezorgdheid voor de omgeving, maar ook als een lange termijn publieke gezondheidsfactor die opgevolgd moet worden. Het is niet zo dat mensen op een bepaald moment allemaal onwel zullen worden wanneer een bepaalde grens wordt overschreden, zegt hij. Maar het suggereert dat er gradueel fysiologische veranderingen zullen gaan optreden op een populatieniveau. Dat is iets dat men moet in het oog houden als deel van toekomstige klimaatswijzigingbeleid. Onderzoekers raden aan de samenstelling van de atmosfeer op te volgen samen met biologische merkers over populaties. Het opvolgen van reeds vaststaande klimaatindicatoren naast dus die CO2-concentratie in het bloed zou wetenschappers kunnen helpen bepalen hoe dus trage milieuveranderingen een effect hebben op de menselijke biologie in de loop van tientallen jaren. Het terugdringen van de CO2-uitstoot blijft essentieel voor het beperken van de globale opwarming. De bevindingen zien dus ook de mogelijkheid dat het verlagen van de uitstoot een bijkomende rol zal hebben in het beschermen van lange termijn menselijke gezondheid. Onderzoekers argumenteren dat potentiële fysiologische effecten van het stijgende CO2 daarom moeten in

oudere volwassenen die een gordelroosvaccin hadden ontvangen nadat ze werden opgenomen in een verzorgingstehuis, hadden minder kans om gediagnosticeerd te worden met dementie in de loop van de volgende 4 jaar volgens een nieuwe studie. Onderzoekers ontdekten dat gevaccineerde volwassenen 24% minder risico hadden op dementie in vergelijking met deze die het vaccin niet hadden ontvangen. De analyse is gebaseerd op Medicare-gegevens en gezondheidsgegevens van meer dan 500.000 volwassenen op de leeftijd van 66 jaar en ouder. Die worden opgenomen in verzorgingstehuizen voor ofwel korte of lange termijn zorg. Onderzoekers vergeleken patiënten die tenminste 1 dosis van het recombinante gordelroosvaccin hadden gekregen, bekend als Shingrix, met patiënten die niet gevaccineerd waren. Shingrix werd in 2017 geïntroduceerd en is voorlopig dus het enige gordelroosvaccin op de markt in de Verenigde Staten. Een heleboel voorgaande studies met gelijkaardige resultaten waren gebaseerd op een ouder vaccin, zegt studieauteur Kaylee Hayes, een geassocieerd professor van Brown University School of Public Health. De studie keek naar het nieuwste vaccin, alleen in een oudere, kwetsbare volwassen populatie, die dus niet in orde waren met hun gordelroosvaccinatie. En op een zeer speciaal, zeer duidelijk klinisch punt in hun zorg, wanneer ze dus een verzorgingstehuis binnengaan. De resultaten zijn consistent met verschillende vroegere studies, waarin vroegere gordelroosvaccins werden onderzocht, waar men ook een associatie vond tussen de vaccinatie tegen gordelroos en een verminderd risico op dementie. Dit past in een grote puzzel die ondertussen samen begint te vallen, dat de vaccins die efficiënt zijn in het voorkomen van gordelroos ook andere neuroprotectieve voordelen blijkt te hebben, zegt Hayes, die ook geassocieerd directeur is van farmaco-epidemiologie voor Brown Center for Gerontology en Healthcare Research. De studieresultaten werden gepubliceerd in Annals of Internal Medicine. Onderzoekers van de Universiteit Brown, Universiteit of Delaware, de Providence Veterans Affairs Medical Center en nog enkele andere instituten. Onderzoekers gebruikten een techniek genaamd DOEL, Trial Emulation, om de gegevens te analyseren. Deze benadering tracht om sommige van de omstandigheden te recreëren van een random klinische test in situaties waar zulke test opzetten niet praktisch is. De studie maakte gebruik van Medicare gegevens en elektronische gezondheidsgegevens van patiënten die werden opgenomen in meer dan 5000 verschillende verzorgingstehuizen over heel de Verenigde Staten tussen 2017 en 2022. Van de 509.926 mensen die betrokken werden in de analyse, hadden slechts 8.843 het gordelroosvaccin ontvangen. De deelnemers moesten dus geschikt zijn voor het ontvangen van het vaccin en mochten geen voorgaande diagnose hebben van dementie. Na 4 jaar van opvolging zag men dus dat volwassenen die tenminste 1 van die doses van het vaccin hadden ontvangen, substantieel minder kans hadden om een dementiediagnose te hebben gekregen. Dementie ontwikkelde zich in 18,8% van de gevaccineerde deelnemers in vergelijking met 24,6% van de personen die niet waren gevaccineerd. Dit betekent dat ongeveer 1 op 17 dementiegevallen potentieel voorkomen zou zijn. Een belangrijke beperking is dat onderzoekers niet kunnen bepalen met zekerheid of dus het vaccin zelf
verantwoordelijk was voor de lagere mate van dementiediagnose. Mensen die het vaccin hadden ontvangen, hadden de neiging om lichtjes jonger en gezonder te zijn dan deze die ongevaccineerd bleven. Verschillen die ook zouden kunnen bijdragen aan de lagere dementierisico's. De onderzoekers hebben hun analyse dan aangepast om deze factoren in rekening te brengen en ontdekten dat dus de associatie niet volledig daaraan te wijten kan zijn. Additioneel onderzoek, waaronder klinische testen, zullen nodig zijn om te bepalen of het gordelroos vaccin direct het risico om dementie te ontwikkelen vermindert. Onderzoekers zeggen dat de bevindingen suggereren dat een reeds wijd toegankelijke preventieve maatregel potentieel zowel fysieke als cognitieve gezondheid ten goede zou kunnen komen. Onze kennis staat eigenlijk in verband met onze algemene gezondheid. En wat ons dus fysisch overkomt, zegt Hayes. Het is echt verbazingwekkend om te zien dat iets dat verondersteld wordt om een fysische ziekte te voorkomen, ook kan helpen in de gezondheid van de hersenen.

De onderzoekers vermelden ook nog dat dus de rookfondsen werden voorzien voor de studie door de producent van het vaccin, maar dat dit bedrijf geen enkele controle had over het ontwerp, de opzet, de analyse of de beslissing om de bevindingen te publiceren van deze studie.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over wat de natuur zal in huis heeft. Met uitsluitend gerecycleerde muziek.

Mensen die uitzonderlijk oud worden, hebben waarschijnlijk een immuunsysteem dat zich blijft aanpassen aan nieuwe bedreigingen. Onderzoekers hebben ontdekt dat de super-eeuwelingen, mensen die meer dan 110 jaar oud worden, dat die ongewoon hoge niveaus van gespecialiseerde immuuncellen dragen. Immuuncellen die CD4 cytotoxische T-lymfocyten worden genoemd. Deze cellen, daarvan werd vroeger reeds aangetoond dat ze in staat zijn om tumorcellen te gaan doden in bepaalde kankers. Gedurende ziekte kunnen ze ook zich zeer snel reproduceren door een proces dat clonale expansie wordt genoemd, waardoor ze het immuunsysteem kunnen helpen te reageren op de infectie. Nieuw onderzoek gepubliceerd in de Cell Press, tenminste in het Cell Press tijdschrift Cell Reports, suggereert dat ditzelfde type immuunactiviteit geassocieerd is met gezonde veroudering in mensen die ouder worden dan 110 jaar. Immuunveroudering is niet eenvoudig een proces van afname, zegt Kosuke Hashimoto, geassocieerd professor van de Universiteit van Osaka in Japan. De selectieve expansie van bepaalde T-cellen suggereert dat zelfs in extreem oude leeftijd het immuunsysteem zich kan blijven aanpassen aan met de leeftijd verband houdende uitdagingen. De CD4-CTL-cellen zijn opgetreden als een afzonderlijke cellulaire eigenschap van super-eeuwelingen. In de nieuwe studie ontdekten onderzoekers aanwijzingen dat deze zeldzame cellen niet alleen meer algemeen zijn in extreem oude volwassenen, maar dat die zich blijven uitbreiden en aanpassen. De CD4-CTL's zijn atypisch en relatief zeldzame T-celpopulatie, zegt Hashimoto. Door hun opmerkelijke toename in die super-eeuwelingen kan belangrijke aanwijzingen bieden hoe het immuunsysteem in stand wordt gehouden op extreem oude leeftijd. Het team bestudeerde bloedsamples van 28 volwassenen, verdeeld in 3 groepen, 70 tot 99, 100 tot 109 en 110 en ouder. De mediane proportie van die CD4-CTL's steeg gestaag over deze groepen van 4% in de jongste groep naar 9,6% in de middenste groep, 100 tot 109 jaar, en 17,6% onder deze die 110 of ouder waren. De bevindingen wijzen erop dat de expansie van deze cellen zou starten ongeveer op de leeftijd van 100. Maar dit patroon was niet beperkt tot de eeuwelingen of super-eeuwelingen. Eén in een bijzonder persoon jonger dan 100 had de hoogste proportie van CD4-CTL's die werd waargenomen in de studie. Om te verstaan waarom deze cellen zo overvloedig aanwezig gaan zijn, hebben de onderzoekers de T-celreceptoren bestudeerd van de deelnemers. De analyse wijst erop dat clonale expansie een belangrijke rol speelt. Wanneer het immuunsysteem een bedreiging gaat ontmoeten, gaan de CD4-CTL-cellen kopieën van zichzelf maken. Over de studiedeelnemers ziet men dat de grootste individuele klonen een gemiddelde van 33,3 vertegenwoordigen van alle CD4-CTL's. Deze concentratie suggereert dat sommige oudere volwassenen dus in stand gehouden reacties gaan opwerpen tegen blijvende immuunuitdagingen. Het effect was opmerkelijk in één eeuweling, die in een bloedsample van deze persoon was één enkele kloon tot 83,8% van alle CD4-CTL's aanwezig. Onderzoekers hebben dan de receptorsequenties van elke deelnemers dominante CD4-CTL-kloon vergeleken met sequenties opgeslagen in publieke gegevensbank. Na nog 3 dozijn overeenkomsten waren te vinden van mensen gediagnosticeerd met kanker, in het bijzonder long-, borst- en leverkankers. Geen van de eeuwelingen of super-eeuwelingen in de studie was gediagnosticeerd met deze kankers. Onderzoekers denken daarom
dat de expansie van deze immuuncellen vroege reacties zou kunnen reflecteren van abnormale of mogelijk kankerverbandhoudende doelen. Sommige CD4-CTL's kunnen dus kankerverbandhoudende doelen herkennen, hoewel een exacte doel nog altijd ongekend is, zegt Hashimoto. De bevindingen gaan niet echt kunnen aantonen dat hoge mate van CD4-CTL-cellen beschermen tegen kanker of mensen helpen ouder te worden. De studie bestudeerde T-cellen die in het bloed circuleren en onderzoekers weten niet exact wat deze cellen elders in het lichaam aan het doen zijn. Hashimoto zegt dat de volgende stap zal zijn om te onderzoeken hoe de CD4-CTL's zich gedragen in menselijke weefsels. Naarmate de mens ouder wordt, gaan abnormale cellen, waaronder verouderende en kankercellen, meer algemeen worden, zegt Hashimoto. De bevindingen suggereren dat immuunaanpassing aan deze veranderingen zou kunnen bijdragen aan uitzonderlijke lange levensduur.

Sommige virussen kunnen in het menselijk lichaam achterblijven gedurende jaren in die zogenaamde dormante of slapende staat. Daaronder bijvoorbeeld het Epstein-Barr-virus, het cytomegalovirus en het herpesvirus. Die zijn extreem algemeen aanwezig in de populatie. In vele mensen veroorzaken ze geen symptomen en lijken ze onschadelijk te zijn. Maar er is steeds meer aanwijzing dat wanneer deze dormante virussen terug actief worden, dat ze een rol spelen in auto-immuunziektes en andere langstandhoudende gezondheidscondities. Nu hebben onderzoekers van Boston Children's Hospital en samenwerkende instituten ontdekt dat COVID-19 bepaalde

dokter wetenschapper Ofer Levi, directeur van het Precision Vaccines Program van Boston Children's Hospital, heeft dus opgetreden als een belangrijke onderzoeker voor het Nationaal Instituut voor Gezondheid, die dus het fonds heeft van geld voorzien. De studie heeft 1154 patiënten gevolgd over 20 biomedische onderzoekhospitalen in de Verenigde Staten en was ontworpen om biomerkers te identificeren geassocieerd met COVID-ernst en patiënten hun reactie op de ziekte of ziekteverloop. Onderzoekers hebben genoomsequentie gebruikt om te zoeken voor tekenen van dormante virussen die terug actief zouden geworden zijn. Virale infectie die reeds lang uit het lichaam zijn verdwenen in actieve staat kunnen soms terug optreden, terug verschijnen wanneer het lichaam onder stress is.

coördinatiecentra. Binnen de eerste 40 dagen nadat een patiënt wordt opgenomen in het hospitaal, konden de onderzoekers 11 gereactiveerde virussen identificeren. De meest frequent

De bevindingen zijn dus zeer bijzonder. Reactivatie van Anneloviridae, een weinig gekende familie van virussen die typisch latent blijven in ongeveer 90% van de populatie, toont dat er een prominente associatie is met lange termijn fysische storingen en long-covid. De associatie met long-covid is een interessante bevinding, naarmate dus miljoenen mensen over heel de wereld van deze chronische ziekte lijden, zegt Levy. Het hebben van nieuwe inzichten, als de moleculaire en virale associaties met long-covid, zouden kunnen wijzen

Bloedsampelanalyse bracht ook een onverwacht patroon aan het licht in zaken het Epstein-Barr en de citalomegalovirus. In plaats van dat ze lijken te gereactiveerd te worden omdat het immuunsysteem onder druk staat, blijken deze virussen dus actief te worden als reactie op ontsteking. Onderzoekers zeggen dat de bevindingen wijzen naar een verrassend mechanisme en uitdagingen voor de standhoudende idee dat chronische virale reactivatie dus meestal optreedt omwille van dus onderdrukking van het immuunsysteem. Of dus activiteit van het immuunsysteem, waardoor het misschien geen aandacht meer kan hebben aan die latente virussen. Resultaten tonen dat dormante virussen frequent kunnen reactiveren in mensen die dus functionerend immuunsysteem lijken te hebben gedurende ernstige ziekte, bijzonder wanneer systematische ontsteking verhoogd is. Hoewel vele mensen niet langer over COVID denken als een probleem, zag men dat bijvoorbeeld in 2025, 50.000 Amerikanen gestorven zijn van COVID. Sommigen schatten dat dat ongeveer 10 miljoen volwassenen in de Verenigde Staten non-COVID hebben. Men moet deze patiënten een herstel bieden met de beste uitkomst. Meer, vroeger of later, kan er een andere corona.

stop.

Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker, zomereditie

zwanen. Zwanen zien er altijd zo nieuw uit. Zo zondags. Zo pas in bad geweest. Maar spelen of spetteren in het water, dat doen ze niet. Zwanen zijn niet vrolijk. Ze willen ook altijd weg. Daarom wiegen zij met hun lange hals als met een witte zakdoek. En zo droevig dat ze kijken. Zwanen kunnen geen tranen laten. Maar zwemmen, dat kunnen ze. Statig drijven, altijd recht vooruit als witte bootjes met onzichtbare roeispanen. En opeens verandert alles van kleur als zij hun vleugels openslaan en zich languit rekken in de spiegel van de vijver. Dan kraait het water van plezier en klapt in zijn handen.

vrede. Op een zwoele zomeravond, zweetdruppels op mijn warme huid, valt vrede me plotseling in. Als een briesje aait ze me, stil, maar vol aandacht en leven. Onzichtbaar, maar zo intiem. Overal herkent ze zichzelf. Glimlachend streelt ze alle dingen. Ze vergeeft daar waar twee of meer nog telt. Haar zachtheid verandert alle vormen in een melodie van eeuwigheid. Mensen, dieren, vogels, vissen, ze zegent ze in het ogenblik. Licht en zacht als de zon is ze, die fel in kracht het ware oplicht tot één groot herstel. Oneindig deelt ze het oneindige uit. Op een zwoele zomeravond valt vrede over de wereld en alles wordt tot een dankbaar amen. Verdeelde delen komen in haar tezamen.

over utopische tuinen. Ooit was ik een boom, begon mijn stoel vandaag tegen mij te vertellen. En ik ben een berg geweest, gilde mijn granieten keukenblad. Wie moet ik vertellen dat de gierzwaluwen zijn aangekomen? Ik woon 7 hoog en verlang naar een tuin om dit nieuws te delen met de egels en de eekhoorns. Beneden tikken bumpers aan. Het is mijn absolute voornemen een bemoedigend essay over bomen te schrijven. Meubelmaker Johan Kromphout uit Galmaarde plantte 2500 bomen, esdoren, eik, linde, kerselaar, wilde kastanje, om zijn bovenmatig gebruik van hout te compenseren. Ik heb uit de krant gehaald. Afgelopen nacht droomde ik van een moestuin waarin rijen met honderden kleurpotloden boven de grond piepten als een regenboog van wortels. De Poolse componist Krzysztof Penderecki liet naast het aanplanten van 1700 verschillende bomen ook nog 2 doolhoven aanleggen, zodat hij tussen het musiceren door kon verdwalen. Ik ben een voormiddag zoet met het googelen van satellietbeelden van zijn landgoed. Op een oudejaarsavond plantte ik met mijn oom 2 dozijn fruitbomen, waar ik nog steeds niet de peren van proefde. Op dit moment zijn wilde tuinen en voedselbossen in de mode. Weekendmagazines vestigen onze aandacht erop. Kunstenares Katie Patterson plantte in 2014 een bos dat precies 100 jaar later wordt gerooid. Het zal in papier voorzien om de in een kluis bewaarde boeken van 100 auteurs te drukken. Ik lees deze zinnen 1 keer voor en dan moet u het maar onthouden hebben. Eigenlijk zou mijn tekst moeten gaan over het verlangen om in een blokhut te wonen. Zie Heidegger, Thoreau, Le Corbusier's Cabanon, de paalhut van Cyril Buysse. Ik heb het ooit opgezocht, maar nooit bezocht. Chateaubriand woonde in een monumentaal arboretum in de rand van Parijs dat hij La Vallée aux Loups noemde. Ontwierp kunstenaar Jan Verkruijsen niet een aantal lusttuinen die nooit werden gerealiseerd? Aangaande uw subsidieaanvraag om een maïsdoolhof aan te leggen in de vorm van het woord spook. Negatief besluit. Een activist, vastgeketend aan een boom, verschijnt in het nieuws. Zijn collega's hangen als vlaggen aan de takken en bouwen platformen in de kruin. Het is een levende sculptuur. Er is een dag dat we bomen als mensen zijn gaan behandelen. Of moet die nog komen? In mijn poëzie kweek ik de luidruchtigste bloemen. Moet ik dan ook uit het niets een vaas boetseren? Misschien bevredigt het beeld van een vaas voldoende. Elke voorbijganger toon ik de verwilderde tuin in mezelf.

Tot zover dan in de kijker zomereditie. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige dag gewenst in het gezelschap van Radio Centraal.

Een goedemorgen, luisteraars van Radio Centraal 106.7 FM of de DAB Plus of wie weet www.radiocentraal.be of wie weet de podcastversie van deze Nooit Nooit Show. Welkom dus bij de Nooit Nooit Show. Ik ben Nooit Nooit, uw gastheer. We hebben vandaag flink wat ingestuurde poëzie van bekende mensen en nieuwe mensen. En we hebben ook heel veel muzieken. We hebben ook El Invitado, waarover straks veel meer. En ja, zoals ik al zei, heel veel muzieken. En het eerste stukje muziek dat wij op u los willen laten, dat komt van Paranoid en Analog Sentimentalism.

Oké, wij denken dat iedereen wakker is nu en daarom is het altijd voor de eerste long drink, want het is weer lekker zwoel warm in deze Antwerpse stad. Wij hebben werk opgestuurd gekregen van Manu Gabriels, waarvoor dank. Rolstoelmeisje is jouw gedicht en wij gaan dat mengen met Lorena Alvarez en Alejandro Palacios en Famatima.

Rolstoelmeisje, ik gooi mijn glimlach weg voor mijn voeten. Ze splijten bij elke stap. Naakt in mijn metalen lichaamsdeel rijd ik op de droogte met een stem van een naakte hond. Mijn prins streelt de aandacht, doofstom voor het geruis van mijn ziel die de zee toebehoort. Hij verkiest de hartslag van de dans, het refrein van Dijen in het lied van de lakens. Piept de pret. Ik staar naar de schuimende golven, bol de dijk af, zing om niet te sterven.

0: Tot de laatste noot luisterden wij naar Zahara. Ik zeg omdat het drie zetten zijn. Zahara, and she don't want me to exist. Wie wij willen dat bestaat, is onze El Invitado vandaag. Even kijken of ik zijn microfoonschuif open krijg. Niemand minder dan Andertaler. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Andertaler, jij bent een, als ik dat mag zeggen, een singer-songwriter.
1: Mm-hmm. Dat klopt.
0: Maar wel van het betere luisterlied in het Nederlands.
1: Dank je wel.
0: Uh-huh. En wij zijn blij dat jij vandaag enkele gitaar hebt meegebracht.
1: Ja. Ik ben heel blij dat ik hier vandaag mag spelen. Ik heb er lang naar uitgekeken. Het was lang op voorhand gepland.
0: Ja. Nee, wij zijn blij dat jij hier komt spelen. Dus iedereen onze blijheid die gaat toch nog een stukje verder dan jouw blijheid.
1: Afgesproken.
0: En blijheid is vrijheid. We hebben jou dus meermaals aan het werk gezien op diverse podia in binnen- en buitensteden. Tot in Hasselt, als ik me niet vergis. Mechelen.
1: Spreken ezels Hasselt.
0: Brussel, Antwerpen, waar nog allemaal?
1: Lier.
0: Lier ook nog, ja.
1: Morgen in Lommel.
0: Mm-hmm. Dus altijd wel ergens te horen. Ik moet dat aan onze luisteraars vertellen. Wij hebben hier een meter van het publiek. Met eventjes spieken op de computer. En ja, dus bij het begin van het programma zaten we aan 49.833 luisteraars. En nu met die El Invitado aan de beurt zitten we al op 87.121 luisteraars.
1: Kijk eens aan.
0: Dus dat is een breed publiek. En wij willen jou uitnodigen, Andertaler, om eens te laten horen hoe dat dan klinkt, een singer-songwriter werk op een zaterdagochtend.

0: Mm-hmm. Mitch Benn met de Nigel Farage Will Say Any Old Shit. En daarvoor Charlotte Jacobs met Three van haar nieuwe album. Nog steeds bij ons in de studio, Andertaler.
1: Mm-hmm.
0: En dat zien de luisteraars niet. Maar ik heb toch een vraag over het vorige nummer dat jij gebracht hebt, De Molen.
1: Mm-hmm.
0: Heb jij in een kerkkoor gezongen vroeger?
1: Ik heb nooit in een kerkkoor gezongen.
0: Want je hebt een geweldig sterke falsetstem in de ochtend, dus het had gekund.
1: Dat zijn van die leuke dingen dat in de ochtend ook lukt.
0: Ja, en De Molen, en dus ja, wat ik wou zeggen, dat de luisteraars niet konden zien dat jij ondertussen van gitaar gewisseld bent.
1: Eigenlijk nog niet. Ik heb nog dezelfde gitaar, ik heb ze enkel herstemd.
0: Ja, maar dat is dus een heel ander instrument geworden.
1: In zekere zin.
0: Dus de illusie van de luisteraar, wat er zich allemaal afspeelt in een radiostudio, dat is heel apart. Andertaler, of mag ik Stef zeggen?
1: Allebei. Ik treed op onder Andertaler, dat is mijn artiestennaam.
0: Ja, dus Stef Andertaler. Jouw naam prijkt hier trouwens op het informatiebord van Radio Centraal.
1: In prachtige kleurige letters.
0: Mm-hmm. Ja. Heb jij nog een song die jij wilt delen met ons publiek dat eventjes pieken nu op 99.999 staat? Kom, trek die 100.000 over de streep.
1: Met Zuiderzon.

0: Tot de laatste noot, want die had Brown gecomponeerd, ingestudeerd, ingezongen en gespeeld in de studio, opgenomen en uitgebracht met Miracles. En dan gaan wij dat niet onderbreken. We zijn toe aan het voorleesuurtje en dat wordt vandaag verzorgd door niemand minder dan Diane Broekhoven, die een fragment uit haar werk Eens kind, altijd kind zal voorlezen, opgenomen bij haar warme thuis.
1: Op een avond in maart kwam ze van haar werk en zag haar moeder aan de tafel zitten met een man. Hun bovenlijven waren naar elkaar toegebogen onder een plas geel lamplicht. Heel even dacht Flora dat het haar vader was en dat joeg haar een kleine siddering over haar rug. Ze hing haar winterjas aan de kapstok en trok haar pantoffels aan. Ze aarzelde met de klink van de deur in haar hand voor ze de kamer binnenging. Mon gaat de koepel bouwen, zei haar moeder, zonder omwegen, en veegde daarmee het magische moment in de vergeethoek. Flora zou zich echter altijd blijven herinneren dat ze aan haar vader had gedacht toen ze Mon de eerste keer zag, wazig door de stof van de vitrage. Hij had een gemis belichaamd waarvan ze zich nooit bewust was. Oud was Mon niet, maar ook niet meer echt jong. Iets tussen haar moeder en haar in. Hij was de neef van de maat van de zoon van die van twee deuren verder, of zoiets. Flora nam zich voor zich zo weinig mogelijk in te laten met de commotie rond de verbouwing. Haar saaie baan op het postkantoor vergde veel van haar krachten en nadat ze thuis haar bijdrage in het huishouden had geleverd, lag ze het liefst op haar bed. Tussen waken en slapen in leverde ze zich over aan haar pijntjes en ongemakken, met twee handen haar landkaart beschermend. Mon sprak met Jean af dat hij, ijs en wederdienende, voorlopig op woensdagavond en zaterdagmiddag zou komen. Als het glas gemonteerd moest worden en het erom ging spannen, zou hij nog twee werkmakkers meebrengen. Maar tegen die tijd botten de bomen en staan de kalfjes en de veulens al in de wei, had hij gezegd. Dat vertederde Flora. De mannen die ze kende, haar nonkels en een enkele collega of buurman, vertaalden hun zomerzotheid niet in termen van bloesem en jong leven, maar van minder antraciet en van het einde van hun rochelende hoestbuien of stijve knieën. Op de eerste woensdagavond dat ze Mon verwachten, aten ze wat vroeger. Dan heeft hij de keukentafel vrij voor zijn plannen en zijn materiaal, zei Jean. Alsof hij een gediplomeerd architect was in plaats van een schrijnwerker die wat bijverdiende na zijn uren. Ze schraapte de restjes aardappelen en rode kool bij elkaar in een pannetje, voor morgen. Op hetzelfde moment hoorde Flora iets tegen de buitenmuur schuren. Ze trok de achterdeur open en zag hoe Mon van zijn zware mannenfiets met zwartlederen handbeschermers stapte. Het is koud, kindje, laten we maar gauw naar binnen gaan, zei hij. Zijn woorden dreven op witte adembolletjes in haar richting. Dat kindje bleef boven haar gezicht hangen als een mistbank toen ze op haar bed lag om haar eten te verteren. Ze hoorde de stemmen van haar moeder en Mon beneden en ze schrok op uit een half slaapje toen hij ergens met een hamer opsloeg. Toen de winter op zijn einde liep, merkte ze dat ze hem miste op de dagen dat hij er niet was. Een volstrekt nieuwe sensatie die zich lokaliseerde ter hoogte van de kreeftskeerkring op haar buik. Ze had nog nooit iemand bewust gemist in haar overzichtelijke leven. Met haar vader was dat anders. De eerste maanden na zijn dood had ze hevig verlangd en zelfs gebeden dat ze op een avond thuis zou komen en dat hij weer op zijn vaste plek in de keuken zou zitten.
2: Fadine de la tristesse oubliée, le bruit du cœur brisé faibli et la cendre blanchit la braise. J'ai bu l'été comme un vin, j'ai rêvé pendant ce mois d'août dans un château rose en Corrèze. Fadine de la tristesse oubliée, le bruit du cœur brisé faibli et la cendre blanchit la braise. Qu'était-ce qui faisait soudain un sanglot lourd dans le jardin?

0: U hoorde Le Joueur Français van Zone Libre featuring Feu Chatterton. Nog steeds bij ons in de studio bij de Nooit Show. Andertaler.
1: Hallo.
0: En is het waar dat jij nu wel degelijk wel van instrument bent veranderd?
1: Nu is het wel degelijk een feit.
0: En u hebt het ook gestemd, dus het is een dubbele switch.
1: Het was een dubbele switch, ja.
0: Oké. Okay. Het vorige nummer werd gezongen in het Frans, maar jij beperkt je tot het Nederlands. Is dat een bewuste keuze?
1: Dat is een heel bewuste keuze, ja.
0: Kan je die wat duiden?
1: Ik zing graag in het Nederlands. Ik vind het woordkunst in het Nederlands heel fijn om mee bezig te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En ik kan mij beter uitdrukken, genuanceerder, verfijnder uitdrukken in het Nederlands. Mm-hmm. Dan in de andere talen die ik spreek.
0: Ja, ja. Ah, dat is een zeer goed argument, zou ik zeggen. Jij bent al aan bod gekomen in dit programma. Het is te zeggen, we hebben al een keer muziek van jou kunnen draaien, mm-hmm. die wij gevonden hebben op het internet.
1: Dat klopt.
0: Op jouw Vibe-pagina, als mm-hmm. ik me niet vergis. Mm-hmm. Maar jij wil iets tastbaarder nalaten aan het grote publiek, is dat waar?
1: Dat klopt. Ik ben bezig met de opname van een full album.
0: Mm-hmm.
1: We zijn ongeveer halverwege.
0: Ja.
1: Dus binnenkort gaan we terug inpikken. Ik hoop, en ik weet niet of dat realistisch gaat zijn, dat het tegen november, december, mm-hmm. dat in mijn handen zou kunnen liggen. Dat is een fysiek object.
0: Ideaal. En die jaarsgeschenk, goed gezien. Mm-hmm. Marketing zit ook in je bloed, blijkbaar.
1: Die zit strak, ja.
0: Is er een albumtitel al?
1: Nee, die heb ik nog niet.
0: Spannend, spannend. Ja. En het volgende lied dat jij gaat brengen, gaat dat ook op dat album terechtkomen?
1: Ja, dat klopt. Het liedje heet September. En daar gaat een hele sobere, uitgeklede, akoestische solo-versie op de plaats staan.
0: We zijn benieuwd.

Regen in september. Zo glijdt de zomer van mij af. De zon, de zee, de bergen. De allerlaatste korrelstrand. Zo dwarrelen de bladeren in september. Zo gaan de kleuren van mij weg. Het blond, het bruin, de sproeten, het wit horloge in mijn vel. Enkel in mij blijft de afdruk van een ander land.

Zo koelt een overhit gemoed door zoeken en door zorgen. De grote afstand was een vloek. In mij vervaagt de afdruk.

U hoorde Thies van Matwats, van wie deze week een postuum album verscheen. Zeer mooi. En daarvoor nog Hella en Gabriel's Cry. We zijn toe aan een cocktail van werk van ingezonden een tijdje geleden, maar wij zijn gaan grasduinen in onze saves en zo. En wij hebben daar gevonden van Seppe Gisquière de volgende gedichten, zoals De Zee, Sterfbed, Verborgen Vrijheid en Weg van Mij. En we gaan die in de cocktailmixer gooien met Some Became Hollow Tubes. En When It's Done, They Will Find Your Body Hanging Upside Down in 15 Martyr Square.

Zoals de zee. Zoals de zee zwijgt in al haar talen, schreeuwen wij over onze tegenwoordigheid. Als zandkorrels die zandkastelen op stranden zuchten. Grauw van wind en grijs als hout kermen we een uitgewonde wanorde tussen haar tijdsgolven. En als vogels popelen we om zang op haar water te zaaien, maar de zee zwijgt, zwerft door de stilte van haar wateren, zoals alleen de zee.

sterfbed. Ik heb je niet verlaten. Enkel mijn woorden hebben zich genesteld in de afdruk van mijn kussen. De erfzonde van ego is op kouse voeten de kamer uitgeslopen. Heeft zich ondergedekt met een kleurrijk tapijt van tijd. Ik heb je niet verlaten. De stille nachtmuziek van een ziel temt het kruis in je kop. De krop in je keel. Ik heb je niet verlaten. Enkel dit schrijven heb ik verzwegen. Het wegen en tellen van woorden heb ik nooit aangeraakt.

Verborgen vrijheid. Ik denk dat leven iets is als water dat bedachtzaam tussen vingers glipt. Zoals je nu naast me zit, ik later van je houden zal. Zoals je jammer, maar dat is wat woorden met emoties doen. Zo vrij als dolfijnen duiken in het bodemloos. Zo makkelijk, langzaam.

weg van mij. De avond zingt in woorden. Het gras hoog van regen en donkergroen van nacht ritselt een voorzichtige stilte door mijn hoofd. Wind waait langs als bladwijzer. Hoe regelrecht toch dat enkelvoud van geluk? Ik trek het gordijn weg en verleg het geraaskal van de schreeuw. Misschien heeft avondval wat weg van mij. Blind van gewoonte met ogen vol windkracht. Adem van zuurstof die zwijgt. En poëzie die blijft.

0: Ons laatste uur lijkt geslagen. Nee, dit is gewoon 11:30. Nog steeds bij ons, El Invitado Andertaler. Was het jou opgevallen dat er soms gratis begeleiding komt uit de Onze Lieve Vrouwentoren?
1: Dat is me zeker opgevallen. Dat is heel charmant en soms dissonant.
0: Ja, ja.
1: Dus met wat ik speel, hè.
0: Mm-hmm. Ja. Jij wou nog een dienstmededeling doen omtrent jouw uitkomen staande album?
1: Een dienstmededeling? Ja, ik vermeld heel graag dat de producer Stoffel Verlakt fantastisch werk aan het verrichten is. Mm-hmm. In Stokkies ER. Mm-hmm. In het Stuivenberg, het vroegere Stuivenberg ziekenhuis.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Fantastische plek, fantastische mens en ongelooflijke producer.
0: Mm-hmm.
1: Daar moest ik zeker nog bij vermelden.
0: Ja, oké, dat is bij deze gedaan. We zijn de 100.000 overgestoken, die grens, die imaginaire grens. Ja, het is niet makkelijk, maar sommige artiesten slagen daarin als Invitado. 111.111. Ja, nu, de eentje is even naar het toilet, dus 10. Dus die moet jij dan proberen terug te halen.
1: Heb die jij zal nog er in gedachten wel bij zijn.
0: Een nummer voor onze luisteraars.
1: Ja, helden heet het.
0: Mm-hmm.

zijn er voor jou. Onze kippen van achter in de hof.

0: U hoorde achtereenvolgens in omgekeerde volgorde Machine Listening in Gorilla Tropics. Daarvoor Behoed Me van onze invitado Andertaler. Daarvoor dan weer Jonathan Richman en Keith. En daarvoor nog eens Machine Listening in But They Weren't Perfect. Een speciaal moment in deze Nooit Nooit Show. Wij hebben een nieuwe cocktail. De eerlijkheid gebiedt ons dat wij die zelf niet hebben gemaakt. Nee, supersterren als daar zijn Johan Sebastian Stuur, Flip Koolier en Tommy van Sesamstraat hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben, ja, ik mag wel zeggen, dit pareltje veroorzaakt.
1: 12 stielen. Ooit in een ver.

Toen trok ik naar de hoofdstad en werd uitvoerend bediende op een francofoon bureau waar ik geen klap heb uitgevoerd. Persoonlijk was ik niet van mening dat ik het verdiende, maar al na een dag of zeven werd ik buiten gebonjourd. Ik heb niet veel succes geboekt als bibliothecaris. Ik kon mijn haat voor stempelkussens niet zo goed verstoppen. En in de bieb wordt Luc gestempeld als een feit dat waar is. De ironie ontging me niet toen ik weer moest gaan loppen. Daarop besloot ik om als mannekei mijn kans te wagen, meer bepaald als etalagepop op de Turnhoutse baan. Hier een confectiezaak die mij al spoedig heeft ontslagen. Ik stond mooi in mijn eend, maar toch trok ik het mij niet aan.

Vervolgens was ik korte tijd als cartoonist actief. Ik dacht dat ik dat kon en had mezelf al rijk gerekend. Dat die ambitie faalde was bepaald illustratief. Als ook geen schetsend, maar het heeft mij verder

ten lange liste werd vervangen door AI. Ik heb al schermgezicht, zoals u ziet, nooit willen deugen. De kijker zat de weg zodra ik op tv verscheen. Geen hond die van mijn echtgenoot laat staan met volle teugen. Men danste in de straten toen ik van het scherm verdween. Ook als cabaretier werd ik niet o serieus genomen. Ze dachten dat mijn comedy maar om te lachen was. Toen ben ik in de marginaliteit terechtgekomen, a.k.a. Café de Joker, nooit zat ik zo krap bij kas. Van armoe werd ik messias, maar zonder kans op slagen. Als Jezus-imitator ben ik schromelijk mislukt. Het klopte dat die tegenslag een kruis was om te dragen, maar ik ging er, als ik eerlijk ben, niet echt onder gebukt. Als freelance bedelaar draaide ik nauwelijks break-even. Mijn operationele cashflow was nogal gering. Ik wist met mijn tarieven onvoldoende te achieven, tot ik mijn bedelstaf tenslotte aan de wilgen hing.

0: Ook hey, Mark Lotterman met Tim en Mieke. En daarvoor Lucy, en dan haar achternaam Dekkers. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Verschoning mocht het fout zijn. En I Don't Wanna Be Funny Anymore. En daarvoor dus die superhit van Johan Sebastian Stuur, Flip Kaulier en Tommy van Sesamstraat en 12 Stielen. Wij hebben nog onze El Invitado, Andertaler, Stef. En hij wil nog wat een laatste boodschap delen met onze 188.720 luisteraars.
1: Willen jullie graag meer horen, meer zien, mij blijven volgen? Dat kan via mijn Vibe-profiel. Andertaler, dat is met TA. Andertaler. Of via de aankondigingen op Instagram.
0: Oké, dank u voor deze laatste woorden. Wij hebben nog één oproep in het algemeen voor mensen die poëzie maken of andere textualiteiten. Wil u uw werk aan bod laten komen in de Nooit Nooit Show? Wel, schrijf het neer. De klokken luiden, het is dus waar. Spreek het in, luister er zelf naar. En als u tevreden bent van de kwaliteit, stuur het dan naar nooit_nooit@icloud.com. En wie weet komt u aan bod in een van de volgende uitzendingen. En wij gaan er vandaag uit met Gore Slut.

0: Where am I? In the village. What do you want? Information. Whose side are you on? That would be telling. We want information.
1: Information. Information.
2: Informatie.
0: You won't get it. By hook or by crook. We will.
2: Goedemiddag, luisteraars van Radio Centraal. Joris, goedemiddag.
3: Ja. Hallo, Is.
2: Ja.
3: Ik hoor u, maar ik zie u niet.
2: Nee, dat is... Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Oké. Iets van vroeger. Goed, we hebben eigenlijk 2 interviews tot nu toe. Hè?
3: Mm-hmm.
2: Ik ga beginnen met opbellen naar Katrien Vuilsteken. Dat is een sinologe, ook journaliste. Ah, ja. Veel voor de morgen geschreven. Doet ook nog andere dingen. En die weet alles dus over China. Want er is daar, dat heb ik al een tijd geleden gezien, maar zij zat in China, dus ik kon haar niet interviewen. En ik vond ook niemand anders. Maar er is in China een nieuwe wet, een etnische eenheidswet gestemd. En dat is een beetje akelig.
3: Ja.
2: Voilà, dus vooral ook dat zogezegd ook in het buitenland kan opereren. Mm-hmm. Oké, en wie ga jij bellen?
3: John Maas van Natuurpunt.
2: Ah, ja.
3: Naar aanleiding van wetten of regelgeving, Vlaamse wetgeving, die zou gestemd worden. Of ja, gemaakt worden. Ja, in principe is dat eigenlijk het parlement die dat stemt. Maar in de praktijk zijn dat de ministers die dat eigenlijk ook bekokstoven. En dan het parlement dat dan gewoon goedkeurt. Dus de wetgevende macht geeft geen wet. Maar bon, dus... Maar die wetten die zouden gestemd worden, dat betreft natuur. En zo is er bijvoorbeeld een regeling die zou bepalen dat dus de natuurorganisaties, zoals Natuurpunt, een voorkooprecht krijgen als er landbouwgrond verkocht wordt.
2: Ah, ja, ja, ja.
3: Dus dat klinkt heel goed, maar dat is het blijkbaar... Volgens Natuurpunt toch niet, dus daar gaan we hem over bellen. Ja.
2: Ik ben benieuwd. Ja. Ja. En dan was er nog een derde ding, maar dat ging dan niet. Misschien toch wel. Dus dat zullen we dan tussendoor nog wel zien.
3: Ja.
2: Oké, dus je hebt een muziekje klaarstaan?
3: Ik heb een muziekje klaarstaan,
2: denk
3: ik.
2: En dan kom ik u vervoegen in de grote studio.
3: Jo.

Voilà, zomerse klanken nog eventjes. Goedemiddag, Katrien Vuilsteken. Hallo? Oh-oh, er is blijkbaar bij de doorschakeling iets niet helemaal in orde. Oké, ja, dan gaan we terug naar de muziek zeker, hè? Ja.

0: Mag dat al dicht, Is? Ze is nog bezig.
1: Zo, ja. Ondertussen vanuit de kleine studio. Katrien Vuilsteken? Ja?
2: Goedemiddag.
1: Ah, kijk, voilà, hier is het dus gelukt. Goedemiddag. U bent sinologe?
2: Ja.
1: Dus dat betekent dat u Chinologie hebt gestudeerd, zullen we maar zeggen. Zoiets.
2: Ja, ik heb Chinees gestudeerd toen de dieren nog spraken in de jaren 80. En ik ben dit jaar, exact 40 jaar geleden, voor de eerste keer naar China gegaan als beursstudent naar Shanghai. En ik ben er deze zomer uiteraard opnieuw naartoe geweest. En ik heb, dus ik ben sinoloog van opleiding, maar ik heb 25 jaar voor De Morgen geschreven en daarna heel veel interviews en stukken gemaakt voor KNAK. En ik heb ook twee boeken over China geschreven. Volksrepubliek van Verlangen en Het Gewicht van Hemelse Vrede.
1: Ah ja, dus niet echt toeristische gidsen, zullen we maar zeggen.
2: Nee. Ik heb nooit toeristische stukken geschreven.
1: Nee, dat ging dan maar over hoe dat de maatschappij daar functioneert, neem ik aan.
2: Ja, absoluut. Het eerste boek, Volksrepubliek van Verlangen, gaat eigenlijk over alle thema's die op dat moment in China belangrijk waren, gaande van de seksuele revolutie over het eenkindbeleid tot de minderheden, wat er politiek aan de hand was, hoe het zat met de autoritaire staat. En het gewicht van Hemelse Vrede is natuurlijk Tian'an, dus de slaande op het Tiananmenplein. En was eigenlijk een kijken, exact 20 jaar na datum, hoe het gesteld is met vrijheid en verzet sinds Tiananmen. Dat was ook de ondertitel van het boek. En in dat kader ben ik toen ook naar Dharamsala geweest, waar de gevluchte Dalai Lama en zijn regering in ballingschap in India wonen en werken.
1: Ah ja, en hebt u die man ontmoet of niet?
2: Ik heb die man niet in Dharamsala ontmoet, maar ik heb hem wel helemaal in het begin van mijn journalistieke carrière heb ik een interview gehad van een half uur met de man. En ja, zoals u misschien nog weet, hij is op een bepaald moment relatief vaak naar West-Europa gekomen voor een soort van bid en of boeddhistische bijeenkomsten, ja. In elk geval, waar op dat moment vele duizenden mensen op afkwamen. En bij een van die bijeenkomsten, voorafgaandelijk daaraan, had ik de kans om met hem te spreken. En ik weet nog hoezeer ik onder de indruk was, maar tegelijk ook hoe weinig ik in dat korte bestek eigenlijk kon vragen en hoe weinig ik met hem kon praten.
1: Ja, een half uur is niet lang, hè? Nee. Dus mag ik nog eens even nieuwsgierig zijn? Waarom bent u Chinees gaan studeren? Wat trok u daar zo aan?
2: Ja, het punt is, ik wilde sowieso schrijven. Ik wilde journalist worden, dat wist ik al van toen ik 7 was. En toen dacht ik, dan moet ik eigenlijk een taal leren. Ik moet een taal leren die heel veel mensen in de wereld spreken.
1: Ja, en die wat ongebruikelijk is zo, ja.
2: Ja, en die hier door weinig mensen wordt gesproken. Want dat geeft mij dan een soort concurrentieel voordeel. Hè. Dat zal maken dat mensen toch mijn stukken zullen willen. En zo is het eigenlijk ook gegaan. Ik ben in 1987 voor de eerste keer na een jaar in China teruggekeerd. En inderdaad, op dat moment was het zo dat mensen hier nog heel erg veel spraken over de culturele revolutie. Terwijl die campagne eigenlijk al gedaan was van 1976. Dus we waren op zich 10 jaar later. Maar wat er op dat moment al gebeurd was, namelijk het begin van de hervormingen, de opendeurpolitiek van Deng Xiaoping. Velen stonden daar een beetje weigerachtig tegenover en dachten, wat zal dat worden? Misschien niet zoveel. Dus in die zin vond ik dat er vanaf het begin toch wel veel te vertellen viel. En vooral dan ook vanuit, en dat was voor mij heel belangrijk, vanuit een niet-ideologisch perspectief. In die zin, ik ben niet naar China gegaan omdat ik overtuigd communist was. Ik had eigenlijk geen duidelijke politieke kleur. Ik ben naar China gegaan, zoals ik zei, omdat ik die taal wilde oefenen en met dat volk, met die mensen wilde spreken. En ik heb mij altijd laten leiden in mijn opinies door wat zij zelf zeiden. En ja, toen eigenlijk bleek dat de communistische partij, ondanks het feit dat ze tot op heden aan de macht is, eigenlijk niet zo ontzettend veel fans had. En nu heeft ze natuurlijk wel die stedelijke middenklasse achter zich. Maar in de jaren 80 was dat helemaal niet zo. Wel, door hun ideeën, de ideeën van de mensen, het feit dat die partij niet populair was, ja, dat leek mij het belangrijkste ook om te vertellen. Want wie zou ik zijn om iets te propageren wat diegenen die eronder moeten leven eigenlijk niet zo sterk steunen.
1: Mm-hmm. Ja. Nu, het is een ik kan mij niet herinneren dat er een periode was dat China niet bestond. Dat is, ah ja, natuurlijk wel, maar dat is toch een van de oudste doorlopend bestaande staten, hè?
2: Ja, absoluut. En wel in verschillende opzichten eigenlijk. Dus je zou kunnen zeggen, ja, het keizerrijk, hè, de elkaar opvolgende dynastieën, die zijn geëindigd in 1911, hè, dus ondertussen toch ook alweer meer dan een eeuw geleden, maar zijn begonnen in 220 voor Christus. En hoewel dat gaat om heel verschillende heersers, soms zelfs over wat de Chinezen destijds noemden barbaren, hè, de Mongolen of de Jurchen, hè, allemaal volkeren die eigenlijk niet Han-Chinees waren, in deze twee gevallen, zien we toch een zeer grote continuïteit. En die continuïteit betekent niet dat de grenzen altijd dezelfde zijn geweest, maar een continuïteit waarin we een aantal filosofische en levensbeschouwelijke strekkingen hebben gezien die zich altijd hebben voortgezet, namelijk het Confucianisme, dat dateert uit de 5e eeuw voor Christus, het Taoïsme en het Boeddhisme. Aangevuld door nog een paar dingen zoals het legalisme, maar eigenlijk zien we die manieren van kijken naar de wereld en kijken naar het bestuur, zien we die voortgezet in die hele Chinese geschiedenis, ook door volkeren zoals de laatste dynastie, die van de Manchus, die in halverwege de 17e eeuw aan de macht komen. Ook zij zullen proberen om Chineser te zijn dan de Chinezen en zullen dat doen door precies dat boeddhisme te omarmen, dat Confucianisme te omarmen. Dus eigenlijk zien we toch een hele duidelijke continuïteit. En minstens even belangrijk is, China is ook een van de allereerste staten dat een bureaucratie heeft ingesteld en dat eigenlijk een heel ambtelijk apparaat heeft uitgebouwd om het land te besturen. En ook die zien we voortbestaan. Dus in die zin, dat ambtelijke apparaat bestaat al van voor onze tijdrekening en zal natuurlijk worden hervormd en zal in de loop der eeuwen enigszins worden aangepast aan de noden van het moment, maar zal wel blijven bestaan en zal er ook voor zorgen dat eigenlijk de weg naar rijkdom en naar een sociale emancipatie, die verloopt in China doorheen de dynastieën via het deelnemen en het slagen voor het ambtenarenexamen. Dus eigenlijk de rijke klasse in China is niet louter gebaseerd op diegene die grond bezit, zoals dat in West-Europa het geval was, maar op diegene die geslaagd was voor het ambtenarenexamen, eerst op lokaal niveau, dan provinciaal niveau en dan op centraal niveau. En daaruit voortvloeiend een positie als controleur van zout bijvoorbeeld, of een douanefunctie, of dus allerlei ambtelijke functies. En dus dat zijn allemaal constanten doorheen de eeuwen.
1: Ja, je hebt dus een soort van staatsapparaat dat zichzelf in stand houdt, ook als daar andere etnische elementen die komen. Zo'n beetje, in het oude Egypte is er toch ook een tijd een dynastie geweest van, ja, Berbers eigenlijk, hè? De Libiërs die dan ineens daar een aantal farao's hadden geleverd. Ja. Mm-hmm. Dus dat is al heel lang. En die zijn ook nooit gekoloniseerd. Want ik dacht, Indië bestaat ook al wel lang, maar die hebben een tijd onder de Britten gezeten. Hè? China niet, hè?
2: Ja. Nee, zij het natuurlijk dat relatief is. In die zin, de 19e eeuw is algemeen de eeuw van het imperialisme en heeft voor China ook wel betekend dat de Britten, gesteund door de Fransen, twee opiumoorlogen hebben gevoerd. Hè, want uiteindelijk, wat zien we, We zien dat er een handelsonevenwicht bestaat. We zien eigenlijk dat er vanuit Engeland veel meer wordt geïmporteerd uit China. En met name de thee speelt daar een heel belangrijke rol in. Dan dat er wordt geëxporteerd naar. Er was met andere woorden heel veel wat we uit China wilden, maar heel weinig wat China uit Groot-Brittannië wilde. En om dat handelsonevenwicht te herstellen, had Groot-Brittannië er niet beter op gevonden dan opium vanuit de Britse kroonkolonie, vanuit de Britse kolonie, India, in te voeren, wat natuurlijk helemaal niet naar de zin was van de Chinese keizer. Hè, want stel je voor, als 5% van jouw bevolking, met name die rijke, die ambtenarenklasse, als die allemaal opiumverslaafd worden, wat de impact daarvan is voor het bestuur van een land. Hè?
1: Ja, dat is toch eigenlijk wel een bizarre strategie. Hè? Zo het doelbewust aan de drugs helpen van bepaalde bevolkingsgroepen waar je liever vanaf bent.
2: Absoluut. Het is niet alleen bizar, het is een misdadige. En vanuit de 21ste eeuw bekeken is het een totaal onacceptabele strategie. En dus, dat heeft geleid tot twee opiumoorlogen, want dus de keizer verzette zich daartegen. En die twee opiumoorlogen, 1842, 1860, 1859, 1860, die twee die zijn allebei door China verloren. En de consequenties daarvan, en dat is de reden waarom ik dit verhaal vertel, consequenties daarvan is niet een kolonisatie van China, maar wel het afstaan van gebied. En dus in die zin, dat komt wel heel dicht in de buurt van kolonisatie, want het is op dat moment dat China verplicht wordt om Shanghai af te staan. En Shanghai wordt eigenlijk tot in 1943, wordt dat een soort extraterritoriaal gebied waar de Britten de plak zwaaien. Evengoed als zes verschillende andere steden, als ook Hongkong. En daar komt dan ook Kowloon bij. Dus met andere woorden, het is niet, China is niet als dusdanig gekoloniseerd, maar heeft wel te lijden gehad onder dat westers imperialisme en heeft daardoor ook wel territorium verloren, wat eigenlijk neerkwam op handelsposten die Groot-Brittannië en ook andere westerse landen in staat stelden eigenlijk om tegen hun eigen voorwaarden handel te drijven.
1: Mm-hmm. Ja. En in de huidige vorm van, hè, territoriaal zullen we maar zeggen, hoe lang is het nu in deze vorm? Is dat al sinds de val van de keizer? Dat het nu zo hetzelfde geheel is?
2: Nee. Op zich is er, dus als we kijken naar de minderheidsgebieden, dus ik denk het eerste punt dat we moeten maken is dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Sovjet-Unie destijds, hè, China een relatief homogene natie is. En wat bedoel ik daarmee? Meer dan 90% van de inwoners van China zijn etnische Han-Chinezen. Dat betekent niet dat daar geen onderlinge verschillen tussen bestaan. Hè. Op zich is het een ontzettend groot land. En er zijn ook er is één taal. Maar natuurlijk zijn de regionale dialecten heel verschillend. En als ik zeg heel verschillend, dan bedoel ik daarmee, daar begrijp je, zelfs als je standaard Chinees kan, begrijp je daar in veel gevallen niets van.
1: Ja, nee, dat is zelden als dat je hier standaard Nederlands hebt geleerd en je komt in West-Vlaanderen of in Limburg, dan kun je ook helemaal niks beginnen natuurlijk.
2: Ja, maar het verschil is nog groter. Om maar een voorbeeld te geven, in het standaard Chinees zeg je wo, ik. In het Shanghainees zeg je elle.
1: Dus ja, dat is wel iets helemaal anders.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, China is ook iets groter dan België natuurlijk.
2: Inderdaad. Maar dus, meer dan 90% van die bevolking zijn Han-Chinezen. Met nog regionale verschillen uiteraard in zo'n groot land. Maar dus, dan heb je die minderheden die eigenlijk een heel kleine groep uitmaken en die uiteenvallen in op zich ongeveer 56 verschillende groepen. Die zitten enerzijds in het zuidwesten, in de provincie Yunnan, provincie Guizhou, Guangxi, de zuidelijke en eigenlijk zuidwestelijke provincies. En zijn heel vaak relatief kleine groepen. Bijvoorbeeld in Yunnan, een van de groepen waar, wat wij zijn nu naar Yunnan geweest, daar heb je de Bai. De Bai, dat is 2 miljoen mensen. Voor ons lijkt dat relatief veel, maar in een land met 1,4 miljard mensen is dat natuurlijk totaal peanuts. Hè. Daarnaast, dus naast die kleine groepen zoals de Bai, de Nasi, en zo heb je er nog tientallen, heb je natuurlijk de drie volkeren waar de voorbije decennia wel problemen mee zijn geweest, namelijk de Oeigoeren in Xinjiang, de Mongolen in binnen Mongolië en de Tibetanen in
1: Tibet.
2: Nu op zich autonoom Tibet is, maar eigenlijk is het historische Tibet veel groter dan wat nu het autonome gebied Tibet is. Dat is ook een van de manieren waarop je een volk natuurlijk kan controleren. Dat is door delen van zijn gebied bij andere provincies in te delen waar de Han-Chinezen in de meerderheid zijn. He, dus eigenlijk maakt hij van dat gebied een veel kleiner gebied door delen elders in te delen. En dus met zowel die Tibetanen, omdat de vraag was van is dat sinds het einde van het keizerrijk al één rijk geweest? Nee. Die Tibetanen die zijn eigenlijk in de loop van de geschiedenis is dat altijd een soort grensgebied geweest, dat soms veel groter en soms veel kleiner was. Een, op zich ook een theocratie met een duidelijk religieus, politiek karakter. Wel, die Tibetanen die zijn eigenlijk pas bij China gekomen. Ze zijn in de geschiedenis op verschillende momenten bij China deel geweest van China, maar zijn nu in de recente tijd, zijn zij eigenlijk in 1952 bij China gekomen.
1: Ah ja, dat is vrij recent, ja.
2: Absoluut. En in 1959 is de Dalai Lama gevlucht omdat hij ondanks de beloftes van Mao in de jaren 40 op verregaande autonomie eigenlijk zag dat daar niets van in huis zou komen. Als we dan kijken naar Xinjiang, Xinjiang, dat betekent eigenlijk nieuwe grens of nieuw territorium. Dat is dat is een vijfde van het hele land, dus dat is heel groot. Tegelijk dun bevolkt, want daar zit ook de Taklamakan-woestijn. Dus dat is eigenlijk voor een groot deel onherbergzaam gebied. Waar trouwens niet alleen Oeigoeren wonen, maar ook Kazakken.
1: Ah, dat is Oost-Turkestan, noemen zij dat, hè?
2: Inderdaad. Dat zijn eigenlijk, zijn dat, als we het een beetje naar Europa trekken, ze herinnert u zich de Ottomanen, die in het midden van de 15e eeuw naar Europa zijn gekomen. Wel, de broers en de zusters die zijn achtergebleven van die Ottomanen in Centraal-Azië. Dat zijn de huidige Oeigoeren, Oezbeken, want dat is een Turkstalig moslimvolk.
1: Ah, dus dat is eigenlijk, dat zijn de oerturken, zo gezegd.
2: Ja, en die kunnen elkaar ook verstaan.
1: Ja, en dat klopt. Ja, want ik heb
2: concentratie is van Oeigoeren in Turkije.
1: Ja, en in mijn klas, als er een Oeigoer in mijn klas zit en een Turk, dan kunnen die vlot met elkaar praten. Ja, ik geef Nederlands aan volwassenen, dus ja. Zeg, maar ik denk dat we toch, want het is al bijna 12:30. Onze volgende gast verwacht een telefoontje om 20:40. Dus ik denk dat we even naar de wet moeten. Want we hebben nu een algemeen beeld van China en zo de drie grote minderheden daar. Wat is nu, er is een nieuwe wet gestemd, een etnische eenheidswet. En wat houdt die precies in?
2: Ja, dus de wet is aangenomen in maart van dit jaar en is in voege getreden op 1 juli van dit jaar. En eigenlijk houdt die in, is het een verderzetting. Want het is niet een breuk met een eerder beleid. Het is een verderzetting van een beleid dat eigenlijk al bezig was. En dat erop is gericht om assimilatie te verkrijgen. Assimilatie, dus met andere woorden, het verchinezen van al die minderheden. En natuurlijk, assimilatie gaat altijd en overal over dezelfde dingen. Waarbij natuurlijk een van de allerbelangrijkste vehikels taal en onderwijs zijn.
1: Ja.
2: We hebben gezien, daarom zeg ik het is een continuering van wat al bezig was. We hebben gezien dat eigenlijk in de jaren 80, onder Deng Xiaoping, was er de bereidheid om verdergaande of verregaande autonomie te verstrekken aan al die minderheden. Tiananmen, het bloedbad van 89, heeft eigenlijk aan al die op zich liberale, progressieve plannen een einde gemaakt. Is eigenlijk de overwinning van de conservatieven en de greep op de macht en het uitschakelen van alles wat ook maar enigszins anders was. En sindsdien hebben we gezien dat bijvoorbeeld had je destijds universiteiten waar je ook in het Tibetaans of in het Oeigoers of in het Mongools bepaalde onderwerpen kon studeren, dat is systematisch afgebouwd.
1: Ah ja.
2: Ja, En dus dat is, eerste universiteiten zijn weggevallen en men had de zogenaamde minderhedenuniversiteiten. Dat is systematisch afgebouwd. Het volgende dat is afgebouwd zijn de middelbare scholen.
1: Ja, hè? Ja, ja.
2: Gevolgd door de lagere scholen. Hè? Dus wat betekent, en dus op zich de redenering daarachter voor de overheid is de vaststelling dat eigenlijk mensen die niet in staat zijn om Chinees, standaard Chinees te kunnen lezen en schrijven, hè, en daar vloeiend in zijn, die kunnen eigenlijk niet functioneren in de hedendaagse maatschappij in socio-economisch opzicht.
1: Ah, ja.
2: Dus met andere woorden, wil je een job, dan moet je Chinees kunnen. Hè. Je moet Chinees kunnen lezen en schrijven. Dus in die zin, het is niet helemaal ondenkbaar en onlogisch dat men zegt, ja, het kunnen van Chinees is toch wel heel belangrijk. Hè? Want die hele grote economie steunt daarop. Hè? Maar er is natuurlijk een verschil tussen zeggen van ja, je moet Chinees kunnen en je mag niet meer in het Tibetaans leren. Want natuurlijk, zoals altijd, de taal is een vehikel van cultuur. En in dit geval ook een vehikel van religie. Hè? En ook dat is een ander element dat heel belangrijk is. En dat heb ik ook nu gezien in Yunnan. Dat staat bij elke tempel, moskee, religieuze plek. Het is verboden voor kinderen onder de 18 om zich met religieuze activiteiten in te laten.
1: Pardon?
2: Ja, en dat betekent natuurlijk, stel u zelf voor, gesteld dat u een bepaalde religieuze overtuiging zou hebben en u mag dat uw kind of kinderen alleen maar bijbrengen vanaf de leeftijd van 18 jaar, ja, dan is de kans eigenlijk zeer gering dat u nog veel succes hebt. Hè? Want religie is per definitie iets wat heel vroeg al wordt meegegeven als identitair bouwsteen. Hè? De kinderen worden daar vroeg bij betrokken. En dus wie dat niet respecteert en wie dus wel probeert om aan religieuze opvoeding te doen van de kinderen, bijvoorbeeld in Xinjiang, die riskeert te worden beticht van terrorisme. Hè? In die zin heeft China zijn karretje heel handig vastgehaakt aan de War on Terror,
1: ja,
2: van Bush destijds, van 2001, 11 september.
1: Ja, een tikje ruim geïnterpreteerd dan.
2: Zeer ruim, zeer ruim. En dat heeft dus gemaakt dat men op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd om die Tibetanen van dat lamaïstische boeddhisme af te snijden en van de Dalai Lama en van de kloosters die allemaal partijelementen verplicht in hun bestuur en ook in de mensen die wonen in tempels. En daar zijn een deel, een bepaald percentage zijn partijleden die dus moeten controle uitoefenen, die het allemaal in de gaten houden. Hè. En dus overal, ook in die tempels, dat is mij nu ook weer opgevallen, zie je heel veel propaganda, die je natuurlijk als westerling misschien niet zou opmerken, omdat het er alleen in het Chinees
1: ja,
2: gaat.
1: Dus je weet niet of dat een devolte tekst is, of dat dat iets is wat tegen de lokale cultuur ingaat.
2: Ja, ja. Ja. Maar het is overal, en het is mij heel erg opgevallen, veel meer dan vroeger, hè, ook overal dat verboden voor minder dan 18-jarigen. De meeste tempels hebben zelfs een plaats waar de minder dan 18-jarigen moeten wachten.
1: Ah, ja.
2: Hun ouders eventueel komen een offer brengen voor de overleden, het overleden familielid. Hè, en komen wierookbranden voor, dan die kinderen mogen niet mee.
1: Ah ja, dat is zoals dat wij een hond moeten vastbinden buiten de winkel en zo, ja.
2: Inderdaad, zei dat het misschien een beetje oneerbiedig is in termen van vergelijking, maar inderdaad. Hè. En dus taal, de taalreligie, zeer grote aanwezigheid en controle hè, in de tempels die, of in de moskeeën, die op zich natuurlijk hele belangrijke centra van identiteit zijn. Voor die mensen. Hè. En dus daar is tegen geprotesteerd. In 2008, 2009 zijn er zowel in Xinjiang als in Tibet, in 2020 ook nog in Mongolië, grote protesten geweest tegen precies hè, wat men ervaarde als een afbraak van de eigen cultuur. Maar daar heeft de overheid alleen maar met meer surveillance en meer controle op gereageerd. Herinner u ook de verhalen over de miljoen Oeigoeren die allemaal in heropvoedingskampen zijn beland. Dus dit is eigenlijk gewoon een volgende stap, waarbij, zoals u zelf ook aan het begin van de uitzending zei, heel sterk opvalt dat het nu ook mogelijk is om mensen die in het buitenland actie voeren, om die aan te pakken. Wat eigenlijk concreet neerkomt op het niet terug kunnen. Wie in een Amerikaanse, aan een Amerikaanse universiteit een steungroep voor Ilhan Tohti, de beroemde Oeigoerse professor economie die nog steeds zit opgesloten, waarvan niemand weet wat die man ooit heeft misdaan, want het was in elk geval geen separatist. Als je lid bent van zo'n steuncomité, wel, dan stel je een voor China strafbaar feit.
1: Mag ik u nog eens even onderbreken? Want ik denk dat wij ongeveer naar onze volgende gast moeten bellen. Maar kan ik u daarna nog terugbellen? Want ik vind het verschrikkelijk interessant en ik denk dat we nog... Of hebt u geen tijd meer daarna?
2: Ik heb om 1 uur een afspraak, dus na 1 uur...
1: Ah, nee. Oké. Okay,
2: misschien voor een volgende gelegenheid.
1: Ja, ik denk dat we dan volgende week u gaan terugbellen om
0: Is, hoor je mij?
1: Ja,
0: je kunt wel nog 5 minuutjes doorgaan, denk ik. Zo.
1: Ja, ik weet niet of dat we het op 5 minuten afkrijgen, maar... Oké, okay, ja, dus de wet maakt het nu mogelijk ook voor China om mensen in het buitenland te... Nu, op zich, ik zag dat alles wat de... In principe zegt die wet, alles wat de etnische eenheid in ons land ondermijnt, is strafbaar. Nu, of wat etnische verdeeldheid zaait. Nu, dat is in Niger ook. Ik ben veel in Niger geweest. En je mag daar niet een organisatie oprichten die zich profileert als zijnde een Touareg-organisatie of een Wadabe-organisatie. Dat mag niet. Je mag zeggen, wij zijn nomadische herders, maar je mag niet die etniciteit profileren omdat zij zeggen van ja, dan krijg je onderlinge spanningen. Dat mag niet. Dus dat is daar ook wel. Maar ik denk dat het in China nog wel ietsje verder gaat, hè?
2: Absoluut. Het gaat ook uiteraard over economische macht en politieke macht. Als je kijkt naar wie het, zowel in Xinjiang als in Tibet, als in Mongolië, wie daar politiek de macht heeft, hè, wie de lokale partijbonzen zijn, hè, dat zijn etnische Han. Hè. Hetzelfde met ga naar Lhasa, de hoofdstad van Tibet, en kijk de economie, door wie wordt die gedomineerd? Door etnische Han. Dus in die zin, het gaat ook over wie kan het laken naar zich toetrekken. En met dit soort maatregelen wordt dat alleen maar versterkt en krijg je een verdere marginalisering van de betrokken minderheden.
1: Ja, dus nu nog eens even over die buitenlandconsequenties. Hè? Dus de consequenties van die wet voor mensen in het buitenland, dat geldt niet enkel voor mensen van Chinese komaf.
2: Nee, als iemand, de mensen van Human Rights Watch bijvoorbeeld, die de rapporten schrijven, hè, die zijn uiteraard niet welkom in China. En als ze toch naar China gaan, dan riskeren zij daar worden vervolgd voor hun activiteiten.
1: Allee, maar niet in, ik zou maar zeggen, waar zitten die mensen van Human Rights Watch? Zitten die niet in Londen? Dus, want ik heb ook wel eens gehoord dat China een soort van politiecellen zou hebben in het buitenland, die dan, er is een Oeigoerse activist, die is naar hier gekomen, en die mensen dan hier in de gaten houden en zelfs lastigvallen en soms gedwongen repatriëren. Zijn dat sterke verhalen of klopt dat?
2: Dat is in elk geval al gebeurd. Dus, en inderdaad, plaatsen als Londen staan erom bekend om een hele grote concentratie te hebben en om wat zij noemen United Front Activities. Dus dat zijn eigenlijk, men zet zogenaamd bevriende Chinezen in om andere mensen in de gaten te houden. Dat is in Australië heeft dat geleid tot een enorm schandaal. Want toen bleek dat geen enkele uitgeverij nog durfde kritische boeken over China te drukken, omdat alle uitgeverijen hun werk lieten drukken in China en zich geboycott zagen.
1: Ah ja. Het is niet fatsoenlijk, maar het is wel begrijpelijk natuurlijk. Je gaat in je eigen land geen boeken drukken die dan nefast zouden zijn voor je eigen land. Maar ja, een beetje openstaan voor kritiek is natuurlijk ook wel iets gezond voor een maatschappij.
2: Ja, dat is niet... Dat is niet het geval met de Chinese communistische partij.
1: Zeg maar, hoe zit het dan met het internationaal recht? Je kunt toch niet zomaar in een ander land gaan opereren? Enfin, er zijn andere landen die dat ook doen natuurlijk.
2: Dat, ja, op zich kennen we dat even goed van Iran, kennen we dat ook van Israël.
1: Ja,
2: Turkije. De regimes hebben mensen in het buitenland gekidnapt, eigenlijk, ja. Want daar komt het op neer, dat staatskidnapping. Natuurlijk wordt dat in elk van die gevallen ontkend. He, dus in die zin, ja, China zal dat altijd in alle hevigheid ontkennen. Want uiteraard strookt dat niet met de internationale wetgeving. Maar ja, het punt is, je moet het voldoende kunnen bewijzen. En zoals ik zei, in Australië is dat uitgelopen op een ongelooflijke diplomatieke rel. He, want wat China dan doet, is meteen de producten, de import van producten uit dat land boycotten.
1: Mm-hmm.
2: En dat is natuurlijk, aangezien het een grote markt is, is dat wel een wapen met enige slagkracht.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Oké, ik denk dat we het hier dan kunnen afronden. Beetje jammer, maar ik ga u zeker nog wel eens bellen, want er valt nog wel veel meer over dat land te zeggen natuurlijk. En er gebeurt ook regelmatig iets wat toch wel van belang is voor ons hier. Hè?
2: Ja,
1: okay,
2: met plezier.
1: Heel erg bedankt, Katrien Vuilsteken. En nog een prettig weekend, hè?
2: Ja, u ook. En uw luisteraars ook.
1: Dank u wel. Dag.
2: Ja.

0: Hallo, John? Nee, ik hoor je niet. Nu eens luisteren. Hallo, John? Nee. VoIP. Als het niet lukt, dan zal ik het via de gewone telefoon moeten proberen. Ah, hallo, John? Ja,
1: Ja,
0: nu hoor ik u.
1: goeiedag.
0: Nu hoor ik u. Ja, er zitten hier veel
1: Ja,
0: knopjes op die mengtafel. En het is allemaal logisch, maar
1: ja,
0: deze logica
1: geen
0: is
1: probleem.
0: gecompliceerd. Goed, je bent van
1: Ja.
0: Natuurpunt. Uitstekend.
1: Ja.
0: We bellen je omdat er dus bepaalde wetgeving. Dus je woont zelf in de buurt van Antwerpen. Je bent van de kant van Ranst, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Maar we bellen je omdat er op Vlaams niveau dan wat wetgeving in de pijplijn zit. Daar staat wat over te lezen op natuur.be. En we willen het
1: Ja.
0: daarover een beetje hebben. Het zijn eigenlijk drie zaken waarover het gaat. De eerste is de voorverkoop. Dat gaat eigenlijk vooral over natuur, de hoeveelheid natuur die beschikbaar is, hè. En de
1: Ja.
0: eerste is over het recht van voorverkoop van gronden. Leg eens uit waarover dit gaat. Wat is dat, die voorverkoop? Waarom is dat belangrijk? En wat staat er te gebeuren?
1: Ja, ik ga eerst even terug een beetje in de tijd, hè, want er is toch wel wat geschiedenis aan verbonden. Onze landbouw die staat geweldig onder druk. Dat heeft te maken met de globalisering, daardoor de verplichte schaalvergroting voor onze bedrijven en intensivering, waardoor ze veel moeten investeren, waardoor het inkomen onder druk komt te staan. Ook onze landbouw is eigenlijk voor ja, een groot deel gericht op vleesproductie, waarbij ze 70% van onze landbouwoppervlakte wordt gebruikt voor veevoeder. En we moeten dan ook nog eens veevoeder importeren uit het buitenland, plus al onze kunstmeststoffen komen ook van buiten Europa praktisch. En als je weet dat voor kunstmeststoffen te produceren 1 ton stikstofmeststof kunstmest vereist 1 ton aardolie-equivalent. Dus dat is een enorm
0: En dat
1: ja,
0: veroorzaakt verschillende
1: CO2-uit.
0: tonnen uitstoot van CO2 dan ook, hè?
1: Ja, natuurlijk. De Universiteit Gent heeft berekend dat voor 1 calorie voedsel dat geproduceerd wordt in onze landbouw er 14 calorieën nodig zijn van fossiele brandstoffen. Dus dat is enorm die impact, ook CO2, stikstofuitstoot enzovoorts. De Vlaamse regering wist dat er iets moest gedaan worden aan de uitstoot naar natuur enzovoorts die er nog is. En heeft dan een stikstofakkoord bereikt. Dat was in de vorige legislatuur, maar dat heeft wel wat deining veroorzaakt in de landbouw. Ik wil
0: U
1: hier ook
0: zegt de Vlaamse
1: duidelijk
0: regering
1: stellen.
0: was er zich van bewust, maar dat was toch ook onder druk van Europa dat wetgeving
1: Ja,
0: oplegde.
1: natuurlijk, omdat we in 1995 ongeveer is de habitatrichtlijn uitgevaardigd, waarbij dat er een aantal Natura 2000 gebieden werden afgebakend in elke lidstaat. Ook Vlaanderen heeft dat gedaan en Wallonië ook, waardoor dat er een verplichting was om een goede staat van instandhouding van de aanwezige natuur te verwezenlijken en na te streven. Maar men heeft dat jarenlang voor zich uitgeschoven en dan is er onder druk van een rechtspraak was men verplicht van een stikstofregeling uit te werken. Dat heeft nogal wat kwaad bloed gezet bij veel landbouwers. Ja, omdat ze zeggen, ja, jaren is er niks meer, moesten we niks doen. En ja, hun inkomen staat wel echt onder druk. En ik moet ook wel zeggen, ik heb heel veel respect voor de problematiek van de landbouwers waarin ze zich nu bevinden, hè. Er zijn

0: weet niet onder welke druk, is plots een schuldige gezocht. En plots waren wij als natuurpunt de schuldige. Wij zouden namelijk landbouwgronden inpalmen. Wij verhinderen dat bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen in de buurt van Natura 2000 gebieden. Wel, dat heeft er toch wel ingehakt. En ook de politiek heeft dat een beetje, misschien onder druk van wat stemmingmakerij, is dat eigenlijk geëscaleerd. En heeft de huidige regering bij de vorming een regeerakkoord gemaakt. In dat regeerakkoord stond natuurpunt of er mag geen bijkomende grond naar natuur gaan in landbouwgebied.
1: Oké, want er is een strijd om grond, dat is eigenlijk de bottom line. En, dus, en jij zegt dan, u zegt dan, John Maats van Natuurpunt, dat eigenlijk die, dat er een, het conflict tussen, voor die grond tussen de boeren en de natuurbewegingen vals is.
0: Wel, absoluut. In Vlaanderen is 2,3% van de landbouwgrond, ik bedoel dan wat op het gewestplan geel gekleurd is. Dat is in de jaren 70 vastgelegd. Toen was er nog geen sprake van een klimaatcrisis. Toen was er nog weinig aandacht voor natuur. Wel, en dan heeft men ongeveer 780.000 hectare landbouwgebied vastgelegd. 2,3% daarvan is nu onder natuurbeheer. En ik durf met de hand op mijn hart zeggen dat het misschien hier en daar een paar hectare niet, maar het grootste deel zijn marginale landbouwgronden met een hoge potentiële of huidige natuurwaarde. Ja. Dus die voor de landbouw niet interessant zijn. Maar er zijn ook veel gronden die toen op het gewestplan groen gekleurd zijn, dus eigenlijk bestemd voor natuur, die nog altijd onder landbouwgebruik zitten. En dat is wel 21% van de groen gekleurde gebieden, dus 1/5 daarvan is nog altijd onder actief landbouwgebruik. Dus ik draai de rollen hier om.
1: Nu, want er is wel degelijk een probleem, dus dat de grondprijzen voor de boeren stijgen. Ik hoor laatst het cijfer van, werd er zelfs gesproken over 100.000 euro per vierkant, per hectare. Wat een aantal jaren geleden misschien maar 20 was. Maar dus dan is de vraag, hoe komt dat? Want dan moet het zijn dat er eigenlijk meer vraag is naar grond. En als dus de natuurgebieden daar maar een klein stukje van pakken, dan wordt er ofwel meer geboerd, ofwel wordt die grond voor iets anders, door iets anders opgekocht. Wat is het probleem?
0: De meeste grond die uit landbouwgebied, uit productie gaat en naar een andere bestemming, dat gaat over industrie, maar dat gaat ook over wonen, recreatie, slechts heel weinig zit naar natuur. Wat is het probleem dan? Plus, nu stelt men dat als Natuurpunt gronden koopt met subsidies van de overheid, wel, dat kunnen wij alleen maar op plaatsen die vooraf met die overheid besproken zijn. Het globale kader. En dan nog op basis van vrijwilligheid. Dus wij hebben overal aankopers, die kunnen gaan onderhandelen met iemand die zegt, ik wil mijn grond verkopen. En als ze tot een akkoord komen, wel, dan kunnen wij dat indienen als wij daar een natuurgebied van maken.
1: Ik zie hier zo net toevallig eigenlijk vandaag, dus op LinkedIn, Jelle van den Bergen, deskundige omgevingsbeleid. Ik ken die man niet, maar dat sluit waarschijnlijk aan wat hij hier schrijft, wat bij u zegt. De wetgever heeft bij het schrijven van een natuurdecreet en naar uitvoeringsbesluit beslist dat voor landbouwbestemde gronden slechts onder specifieke omstandigheden kunnen worden erkend als natuurgebied.
0: Dat is wat ik hier zeg. Ja. Dat is alleen als daar een potentiële natuurwaarde aan vasthangt of een hoge natuurwaarde.
1: Maar dat is al wetgeving.
0: Ja.
1: Nu, dus, maar wat is dan het probleem met de bijkomende wetgeving? Nu die, want er wordt, dus wat er bericht wordt, is dat dus de er voorkooprecht van gronden zou zijn. Dat klinkt goed, namelijk dus natuurpunt krijgt

0: de voorkeur om, als er gronden te koop staan, om die te kopen. Maar zo simpel
1: nee,
0: is het
1: nee,
0: niet.
1: Nee, nee, nee, nee, het is omgekeerd. Laat het ons even duidelijk ja. stellen. Excuses. Als er nu, er is een voorstel van decreet dat alles wat in geel gebied ligt, dus op het gewestplan uit de jaren 70 in landbouwgrond. En ja, ik ben aankoper en er ligt een stukje, een weilandje te koop in de Schijnvallei, in Wommelgem of Weinigem. Ik blijf in de buurt van Antwerpen. Goed, en ik heb met die eigenaar een afspraak van, kijk, jij wil die grond aan Natuurpunt verkopen, want het ligt echt in een valleigebied, daar is al veel natuur, en om die vallei optimaal te laten functioneren, willen we dat stukje bijkopen. Goed, dan treedt er, volgens het voorstel van decreet, een heel administratief proces in gang, dat die grond moet aangeboden worden aan alle landbouwers van de omgeving, tot hiertoe van de provincie, misschien zelfs van aanblendende provincies. En die kunnen aan de schattingsprijs van de overheid die landbouwgrond dan kopen.
0: Mm-hmm.
1: En dan kopen wij die niet, want er is een landbouwer die zegt, ja, ik ben daar wel in geïnteresseerd.
0: Dus het zijn de boeren vanuit wijde omgeving die het voorkooprecht hebben?
1: Ja,
0: ja.
1: Het zijn de boeren die het voorkooprecht gaan krijgen.
0: Oké, okay, daar is in principe ook niets mis mee, want het is voorzien als landbouwgebied, het is geel gebied, zegt u.
1: Voorzien als landbouwgebied. Maar in mijn geval staat daar, op dat gele gewestplan, staat daar ook een groene streep door. Dat wil zeggen, het is ecologisch waardevol landbouwgebied.
0: En wordt dat dan, gebied dan momenteel gebruikt als landbouwgebied
1: ja,
0: of niet?
1: Dat kan een paardenweide zijn, dat kan een schapenweide zijn, dat kan een hooiweide zijn.
0: Ja, maar niet, niet om voedsel te genereren.
1: Ja, dat kan ook. Hè. Het kan een maïsveld zijn waarvan de landbouwer die stopt zegt van ik wil dat maïsveld kwijt en ik bied dat te koop aan en ik kom daaraan. Ja, goed, oké. Okay. Maar wat is uw vraagprijs, meneer? Ah, ik vraag 10 euro, zoals u daar straks zegt, ja. 100.000 euro per hectare. Ah, dan haken wij al af.
0: Maar zijn dat dan altijd boeren? Want u hebt over paarden en schapen die daar staan. Zijn dat dan altijd landbouwers die die gronden uitbaten als het effectief als landbouwgebied gebruikt worden? Of ze kunnen dat ook bij wijze van spreken mensen zijn die er een paarden...
1: Ja, absoluut. Er kunnen allerlei vormen van gebruik zijn.
0: Maar die als landbouw dan geclassificeerd zijn?
1: Ja, maar die zijn gewoon heel op het gewestplan. Goed.
0: Om niet te onderbreken, maar ik stel de vraag omdat een manege toch iets anders is dan een graan- of maïsveld natuurlijk, in de zin van de economische drive die erachter zit.
1: Ja, maar een manege die gebruikt wordt ook om paarden te kweken, wordt als landbouwactiviteit beschouwd.
0: Oké.
1: Okay. Een manege die enkel gebruikt wordt om paarden te berijden of paarden te stallen, wordt niet als een expliciet als landbouwactiviteit beschouwd. Maar dat is een andere wetgeving.
0: Ja.
1: Dat is,
0: dus kortom, simpelweg gezegd, als er dieren of voedsel gecreëerd, of vlees of granen gekweekt worden, dan is het landbouw. Oké.
1: Okay. Goed. Maar, kijk, die vraagprijs, die man zegt, ik vraag 10 euro. Wij bij Natuurpunt kopen in deze streek maximaal aan 5 euro. Punt uit. Want wij krijgen niet meer subsidies dan 5 euro. Dan is zelfs bij 5 euro is de subsidiepot op. Er is het namelijk een systeem uitgewerkt dat hoe goedkoper de grond, hoe hoger het subsidiepercentage.
0: Mm-hmm.
1: Dus als ik aan 2 euro per vierkante meter een stuk natuur kan kopen, wel, dan krijg ik ongeveer 80% subsidie. Is het 2,5, dan gaat het naar 70%. 3 euro is nog 60%. Enzovoorts. En bij 5 euro is het 0. Dus in dit geval, die vraagprijs 10 euro, ik haak af.
0: Ja. Maar wat is het probleem? Als het,
1: zou
0: als
1: een
0: het,
1: andere landbouwer moeten onderhandelen, ja. Maar dan kunnen wij niet voort.
0: Oké, maar wat is het probleem? Maar wat is het probleem daarmee? Want het was als landbouwgebied ingekleurd. Het was, in veel gevallen wordt het als landbouwgebied gebruikt.
1: Ja.
0: Dus dat het verder als landbouwgebied gebruikt wordt, zou niet noodzakelijk een probleem moeten zijn, denk ik dan. Maar klopt dat dan niet?
1: Het kan een probleem zijn, omdat wij zien dat heel veel landbouwgrond in die valleigebieden, waar dus ook ecologisch waardevol op staat, toch veranderen in een niet-landbouwgebruik, of zelfs, men noemt dat dan landbouwkundige verbetering, maar dat komt erop neer nog een halve meter grond erbij op, zodanig dat niet te nat is in dat valleigebied. Ik heb zo verschillende hectare zien omvormen. En nadien staan daar paarden op en is het hoe dan ook toch buiten de landbouw dat het terechtkomt. Dus,
0: maar die activiteit wordt dan wel geclassificeerd als landbouw? Hè?
1: Ja, dat kan. Mm-hmm. Dat kan. Dus, maar eigenlijk draagt het niet bij aan de voedselproductie ook. Hè. Plus, mm-hmm. wat we nu zien met de klimaatverandering, stellen wij dat er toch heel wat gebieden zijn die in de tijd, in de jaren 70, geel gekleurd zijn, dat daar dan toch nog een aantal gebieden zijn die zo waardevol zijn om onze natuur te behouden die we hebben. En die ook nodig is om als klimaatbuffer te dienen. Wij moeten onze valleien vernatten. Wij moeten water ophouden. Het credo van water moet van punt A naar B zo snel mogelijk, dat is voorbij. Nu moeten wij zeggen van waar het water valt, moet het blijven, zo lang mogelijk. Zodanig dat het in de grond kan dringen. En daar willen wij aan bijdragen door in die valleien die gebieden verder te ontwikkelen. Maar omdat de landbouw zo onder druk staat, moeten zij een maximale opbrengst per hectare nastreven. Moeten zij percelen samenvoegen. De ruggengraat van ons landschap is volledig verdwenen of is aan het verdwijnen. Houtkanten, ja, we geven nu wel subsidies via de Vlaamse Landmaatschappij om terug houtkanten te krijgen. Maar op de meeste plaatsen zijn ze gewoon verdwenen de laatste 10 jaren omwille van die schaalvergroting, omwille van die intensivering. Wij moeten terug echt natuur in ons landschap krijgen. En er is te weinig natuur. Er is in Vlaanderen geen 10% onder natuurbeheer. Terwijl dat we nu een Europese natuurherstelwet hebben die zegt een land moet minstens 30% onder natuur.
0: Hoeveel
1: hebben.
0: Is dat in Nederland? Want het argument is natuurlijk, Vlaanderen is zeer bebouwd en geïndustrialiseerd. Hoeveel is dat in Nederland dan? Dat is misschien een beetje te vergelijken. Of in, is dat, want die 30% is misschien een Europees gemiddelde.
1: Even, maar ik denk dat Nederland ook, zoals Vlaanderen, de echt beschermde natuur ook niet zo heel...
0: Ook niet zo denderend.
1: Niet voldoet aan de Europese natuurherstel.
0: Ja, maar ik wil even... Dus wat u eigenlijk zegt, als ik het goed begrijp, u hebt dus die als landbouwgebied ingekleurde zones volgens de gewestplannen van de jaren 70. Wat u zegt dan, denk ik, is dat er zou eigenlijk daar een keer een doorlichting van moeten gebeuren en het zou geen taboe moeten zijn om bepaalde gebieden daaruit toch naar natuurgebied over te hevelen. Ook al omdat waarschijnlijk de schade op landbouw misschien beperkt zou zijn, omdat in vele gevallen ze overgeheveld worden naar niet-echte landbouw. Dat is het tweede aspect dan. Activiteiten zoals mensen die dan maar beesten daar laten lopen, bijna hobby dingen zijn in plaats van echt kweken van voedsel.
1: Dat is eigenlijk een deel van mijn stelling. Een ander punt is dat wanneer Natuurpunt toch landbouwgronden verwerft, en ik kan hier in de regio bijvoorbeeld in Ranst, Oelegem en Ranst zelf hebben wij 20 hectare landbouwgrond. Die 20 hectare hebben wij in gebruik gegeven aan landbouwers, waar zij gratis gebruik van kunnen maken voor hooien en beweiding. Dus eigenlijk werken we wel samen, maar wat wij doen dat is ook de natuur daardoor beschermen. Voor hen is het gratis. Anders hadden ze ongeveer een 500 euro pachtprijs per jaar moeten betalen. Die valt weg. Ze kunnen het ook aangeven in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waardoor ze nog eens hectaresteun krijgen. Dus in feite is dat niet slecht voor hen. Ja. En er staan landbouwers echt op de rij om te mogen die gronden te gebruiken. Ja. Ik heb daar al jarenlang goede samenwerking mee. Dus... En op die manier kunnen wij nog een beetje wat de natuur in Vlaanderen verloren gegaan is, toch een beetje redden. Ik geef één voorbeeld. Dat is de veldleeuwerik. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is die met 96% achteruit gegaan. Gaan we toelaten dat de laatste 4% ook uit Vlaanderen verdwijnt? Wel, daarvoor hebben we echt een natuurherstelplan nodig. En daarvoor willen wij mee aan de kar trekken. Mm-hmm. Maar met het huidige recht van voorkoop voor landbouwers, met dat systeem, dat gaat zo onnodig zwaar zijn qua administratie en voor de overheid en voor de verkopers en de planlast om een schattingsprijs te maken. En ik ben er zeker van dat wij op die manier geen enkele hectare natuur dat toch nog aanwezig is in die gele gebieden kunnen veiligstellen. Geen enkele. Dus minister Broens zegt, we gaan toch niet toelaten dat landbouwers weggeconcurreerd worden uit hun landbouwgebieden en prijsverhogend werken door aankoop voor natuur. En dat wil ik ten stelligste bestrijden. Ons, wij kopen altijd onder de marktprijs.
0: Ja. Omdat maar als ik u daar, dus wat u zegt eigenlijk, maximum 5 euro per vierkante meter, dat is 50.000 euro per hectare. Er zijn maximum dus, want soms bieden jullie maar 20.000. Maar er zijn dus prijzen die hoger gaan. Dus dat ligt dan alleszins niet aan Natuurpunt natuurlijk, aangezien jullie nooit 100.000 euro gaan geven. Dus dat ligt dan aan die andere activiteiten die waarvoor dus meer geld gegenereerd wordt. En misschien zijn dat mensen die dat paarden willen installeren. Maar ik wil nog, om te gaan eindigen, we moeten gaan beginnen afronden. Ja. Nog eventjes terugkomen op... dus u zegt eigenlijk, er moet toch een keer bekeken worden of er bepaalde stukjes van die als landbouwgebied ingekleurde zones als toch niet echt als natuurgebied, omdat ze dus waardevol zijn, zeer selectief, dat moeten moeten veranderd worden. Dat is de jaren 70. We hebben ondertussen wat geleerd dat er overstromingsgebieden en zo nodig zijn, enzovoort, enzovoort. Maar natuurlijk, je ziet al ze direct op hun paard gaan klimmen dan, of hoe zeggen ze dat? Maar anderzijds gaf u al aan dat er zijn als natuurgebied ingekleurde zones die voor landbouw gebruikt worden. 20%, 21% van de als natuurgebied ingekleurde zones worden door landbouw gebruikt. Bent u dan ook bijvoorbeeld bereid om te zeggen, een deel van die gebieden gaan we ook formeel dan als landbouwgebied gaan beginnen inkleuren, ter compensatie bij wijze van spreken, gewoon om die retoriek van jullie pakken landbouwgebied af te counteren. Snapt u wat ik bedoel?
1: Die gebieden zijn niet voor niks ingekleurd als natuurgebied, hè? Omdat
0: maar ze worden gebruikt als landbouwgebied, dus die boeren moeten daaruit.
1: Wij gaan daar echt een heel langzame transitie. Landbouwers moeten perspectief hebben en moeten weten waar ze aan toe zijn. Niet van het een jaar op het ander zeggen en nu stopt jij. Daar zijn wij niet voor. Mm-hmm. Maar er moet, wij pleiten ervoor om de natuur die er is te behouden. En die landbouw in dat natuurgebied, die is eigenlijk even zone vreemd als men ons verwijt dan. Hè? Terwijl dat wij wel natuur beschermen in dat gebied. Allee, in die gebieden die wij kopen. En dat is maar 2%. Hè? En we spreken hier over 20%. Hè?
0: Ja, ja.
1: Aan de andere kant.
0: Maar ja, maar zou dat geen compromis zijn? Stel dat jullie zeggen van ja, er zijn een paar percenten van dat landbouwgebied die echt wel waardevol natuurgebied zijn en zo zouden moeten ingekleurd worden. We gaan dan van een deel van die gebieden die nu in de natuurzones liggen en die landbouwgebied zijn, maar eigenlijk niet veel kwaad doen, gaan we dus effectief formeel laten landbouwgebied worden. Al was het maar om een soort...
1: Dan zitten we in hetzelfde straatje, want waar liggen die natuurgebieden? In valleigebieden. En als men dan...
0: Ook waar dat die 20% landbouw gedaan wordt.
1: Waar dat die landbouw gedaan wordt, dat is juist in die heel kwetsbare gebieden. Hmm. Waar net misschien ook in de buurt dat Natura 2000 gebied ligt, dat eigenlijk Europees beschermd is. Dus eigenlijk moeten we in die zin toch wel zeggen van, we hebben die natuur nodig.
0: Als die boeren daar op termijn uit moeten, dan hebben ze toch een punt van dat het landbouwareaal zal moeten verminderen ten koste van de natuur. De landbouwgebied zal moeten verminderen ten voordele van het natuurgebied. Nee?
1: Het is natuurgebied. Net zoals je kunt zeggen, ja, het is landbouwgebied op het gewest.
0: Ja, maar het wordt niet zo gebruikt. Het wordt niet zo gebruikt. Ik snap je punt wel, maar het is gewoon maar om... Ik ben hier een beetje de advocaat van de duivel aan het spelen. Dat ze zeggen van, ja, we hebben het landbouwgebied tekort en natuurgebied neemt het over. En u zegt, momenteel is het zo, wat natuurgebied... De natuurgebieden die de natuurorganisaties overkomen binnen landbouwgebied is heel marginaal, 2%. Maar anderzijds is er wel 21% van het natuurgebied dat als landbouwgebied gebruikt wordt. En zegt u van, dat moeten we formeel echt... Die landbouwgebruik moeten we gaan afbouwen. Dus zal er wel degelijk een vermindering zijn van het gebied aan landbouw ten voordele van formeel ingericht natuurgebied zonder landbouwactiviteiten?
1: Wel, kijk, in uw voorstel zou er 2% van die 21% moeten verminderen dan.
0: Gewoon om dus de discussie over de...
1: Ja,
0: nee, mijn punt was meer dat u stelt dat die 21% zou moeten afgebouwd worden naar 0%. Dus dan is de vraag, wat zegt u dan tegen de boeren als er op lange termijn of tegen de minister? Als u zegt van ja, we willen wel dat die 21%... landbouwactiviteiten worden afgebouwd binnen een natuurgebied. Dan zal hij argumenteren. Er is even een probleem van grondinname.
1: Dat is een onderwerp van het hele overleg. Hè. Wij willen met de landbouwsector wel degelijk goed in overleg gaan. En de minister heeft onlangs een nieuwe commissie samengesteld. Hij is ook minister van Omgeving. Waarbij hij eigenlijk naar de toekomst toe in Vlaanderen het grondgebruik echt wel in kaart wil brengen. En misschien dat er ook aan die gewestplannen nog iets gaat gewijzigd worden. Dat weten we niet wat die commissie gaat voorstellen. Maar dat kan misschien een piste zijn dat er 2% minder natuur, dat nu als natuurgebied ingekleurd is en dat er meer komt bij wat er nu geel is. Dat kan zijn, maar ik ken die piste niet. Wat ik wel weet, is dat er ondertussen nog veel meer landbouwgrond verloren gaat aan andere functies dan natuur. En dat men de pijl verkeerd richt. Hier in Wommelgem en Ranst is er een plan om in het gebied de keer langs de E313 140 hectare natuur. Landbouwgebied om te vormen naar industriegebied.
0: Ja.
1: 140 hectare, dat is gigantisch, hè?
0: Ja,
1: hier Wommelgem in de oostrand van Antwerpen, waar mensen zoveel nood hebben aan groen, waar we die echt nodig hebben voor onze klimaatadaptatie. Wel, ik kan dat niet volgen.
0: Ja, het punt is eigenlijk dat u zegt van, ja, of dat de politiek aangeeft, eerste prioriteit is industrie. En woonbeleid, waar ook veel meer geld voor kan gevraagd worden voor die grond. Tweede prioriteit zijn de boeren en de natuur is de laatste prioriteit.
1: Is de laatste prioriteit. Hmm. Wat wij eigenlijk vragen is, hè, van kijk, minister, wij accepteren die gele zones. Wij accepteren dat. Daar moet aan voedselproductie gedaan worden. 1. Maar er zijn binnen die gele zones zones waar de natuur dreigt te verdwijnen. Als we het zo laten doorgaan. Want die landbouw staat onder druk. Die moet intensiveren. Die moet aan schaalvergroting doen. Wel, laat ons nog redden wat er te redden is.
0: Ja.
1: Dat is de vraag aan de minister. En ga in overleg met zowel de landbouw als de natuursector samen om dat recht van voorkoop vorm te geven, waardoor we bepaalde minder geschikte landbouwgronden uit dat decreet halen. En al de rest mag voor mij blijven, want dat moet landbouw blijven.
0: Ja, om het op een slimme manier te doen, zoals ze soms zeggen dan.
1: Ja,
0: ja.
1: Wel.
0: Mag ik nog even, om af te sluiten, want ik wil nog eventjes, want een tweede punt dat jullie zeggen, ik wil het toch nog even kort aanmerken, u had het over de aankoop door Natuurpunt van gebieden, dus subsidiëring ervan, hoe lager de prijs jullie geven, hoe meer subsidies je krijgt. Maar blijkbaar, het andere punt dat Natuurpunt maakt, is dat het budget voor, denk ik, voor natuuraankopen verminderd is. Hè? En dat, wat is daar aan de hand?
1: Wel, in feite, minister Broens zegt minder budget voor aankopen. Hij heeft wel een groot budget dat hij beweert te gebruiken voor natuurherstel, valleien enzovoort, Blue Deal. Dat is allemaal waar, maar we stellen wel vast dat er minder budget is voor natuuraankopen in regulier natuurgebied. Niet in de Natura 2000 gebieden. Daarvoor heeft hij wel budgetten voorzien.
0: Mm-hmm.
1: Om juist die Europese wetgeving om daaraan te voldoen.
0: En is het dan zo dat die budgetten voor Natura 2000 gestegen zijn ten opzichte van die verminderde budgetten of niet? Want je kunt argumenteren als het totaal budget voor natuuraankoop hetzelfde is of meer is.
1: Ik kan zeggen dat het gestegen is, maar het is ook niet eenvoudig om aan te kopen en we proberen daar aan te kopen, maar de prijs is altijd bepalend. En inderdaad, wij stellen vast dat de grondprijzen altijd maar stijgen en dan is het buiten ons bereik. Ja. Wij kunnen niet hoger gaan dan wat mogelijk is voor ons. Wij hebben wel eens af en toe legaat, wij hebben fondsenwerving van onze leden en dat is een geluk om al die restfinanciering bij elkaar te krijgen. Maar ik wil maar vragen aan de minister dat hij samen met ons bekijkt waar we in Vlaanderen de natuur die er nog is toch kunnen bewaren, toch kunnen herstellen.
0: Mm-hmm.
1: En niet teloor laten gaan. Want dat is de druk om te intensiveren in het platteland is zo groot. En sommigen beweren wel dat een maïsveld ook natuur is en CO2 opslaat. Maar een maïsveld, ja, in het Engels zegt men we farm to eat and we kill to farm. Een maïsveld wordt doodgespoten. Alles wat daar staat dat niet maïs is, is dood.
0: Mm-hmm.
1: Dat is geen natuur. En de CO2 die tijdens de zomer opgeslagen wordt, die gaat er in de winter weer uit via de veevoeding.
0: Ja, en dat gesprek, is er daar een zicht op, dat gesprek met de minister dat jullie dan willen hebben?
1: Wel ja, we gaan binnenkort terug samen zitten en ik hoop in de beste verstandhouding en ook met de landbouw. De landbouw zal er bij betrokken worden.
0: Ja. En dan die aanpassing van die wet, dat is al gestemd?
1: Die zal moeten gestemd worden, of die zal gestemd worden wellicht in het najaar, of tenminste er zal een beslissing van de Vlaamse regering vallen en dan wordt dat voorgelegd aan het parlement en dan wordt daar gestemd, misschien met amendementen, maar zoals het er nu voor ligt, kunnen wij niet akkoord gaan.
0: Ja, en jullie hopen dus op een gesprek dat er effectief een aantal amendementen aan die voorstellen kunnen komen, wat op tafel ligt.
1: Daarop dat er ook de aanwezige natuur en de natuurpotentialiteit volop ontwikkeld wordt. Wij willen Vlaanderen niet achterlaten zonder natuur.
0: Uitstekend. Goed, dank u wel voor de toelichting daarbij, John Maas van Natuurpunt. En tot een volgende keer en houd ons op de hoogte van of er nog amendementen komen of niet. Hè? Tot de volgende keer.
1: Erg bedankt voor dit gesprek. Dank u.
0: Dag.
2: John Close your eyes and you will see, deep within your mind's eye, the Lord moves.

0: Zo, Bobby Callender met de Body Tree. En daarvoor, voor het gesprek met John Maas van Natuurpunt, was het een magazine met Back to Nature van 79. Ik denk de Body Tree van 69. Ik heb wel, het is over, niet over natuur, maar hernieuwbaar was er deze week het nieuws. Dat is de totale hoeveelheid elektriciteit die geproduceerd werd uit hernieuwbare. In 2025, die totale hoeveelheid elektriciteit die geproduceerd uit kool is, heeft bereikt. Dus is aan het overschrijden. Dus in 2026, pardon, dat was vorig jaar. Dus dit jaar zal er meer elektriciteit gegenereerd worden uit hernieuwbare dan uit kool. Nu, dat is dan goed nieuws, maar het hangt er een beetje vanaf natuurlijk hoe je dat, die boodschap brengt. Want wat is die hernieuwbare? Ja, je hebt daar wind, zon en waterkracht. En momenteel is het nog altijd zo dat de waterkracht evenveel is of zelfs iets meer is dan wind en zon samen. Dus dan zeggen ze, ja, maar ja, als je kijkt naar wat de bijdrage is van zon- en windenergie of zon- en windenergie alleen, dat is dan altijd maar een fractie van wat dat die elektriciteit is die geproduceerd is uit kool. Dus is het glas half vol of half leeg? Maar in elk geval, het is aan het opvullen. En wat ook wel interessant is, dat die kolen, die elektriciteitsproductie uit kolen, die stagneert gelukkig wel. Want er wordt altijd gezegd, ja, de Chinezen die blijven maar kolencentrales bijbouwen. Misschien wel in 2019 was dat 10.000 terawattuur aan kolenelektriciteit. En nu is dat dezelfde 1000 ongeveer, dus 10% erbij in een jaar of 5, 6. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid windenergie, dat is gewoon verdubbeld, zonne-energie ook. En in absolute termen is die toename van wind en zon veel groter dus dan die relatief lichte toename van kolen, waardoor dus natuurlijk de som van de beide en waterkracht groter worden dan die van kolen. Minder goed nieuws heb ik hier nog van Noorwegen. Ik heb hier de bericht in het Engels. Norway is officially breaking with Brussels energy policies and hydrocarbon exploration in the Arctic. Waarover gaat het? Wel, blijkbaar, zoals de VSA en daar de zee rond Alaska, heeft Noorwegen beslist om toch eventueel aan gas- en olie-exploratie te gaan beginnen doen in de Barentszee. Dat is dus de zee ten noordwesten van Noorwegen. Dus en dat was, ik heb eventjes opgezocht als die huidige minister daar van energie of wat zijn achtergrond was. Ja, hij is verder al minister van energie geweest, maar ik heb nog niet gezien. Ik zie niet direct dat hij echt een lobbyist is of zo, maar bon, het gaat daar niet echt de goede richting uit met Noorwegen. Is heeft nog een bijdrage, ik zal een muziekje opzetten. Ik ging ook nog de stand van zaken doen van wat er daar aan het gebeuren is in het Midden-Oosten. Maar wees maar zeker, het is moord en doodslag. Misschien alleen de woensdag daar, berichten van de woensdag in Gaza. Oost-Jeruzalem overvalt een gewapende groep van het IDF een opleidingscentrum. Dat was de dag ervoor gebeurd, van de Verenigde Naties. Verdrijft het personeel en zegt hen dat ze niet meer moeten terugkomen. Vooral duidelijkheid, Oost-Jeruzalem, dat ligt zelfs helemaal niet in Israël. Dus wat doet de IDF daar? Israël stelt dat de grond waarop het opleidingscentrum van de Verenigde Naties, van de Verenigde Naties hulporganisatie UNRWA staat, in 1937 werd opgekocht door het Jewish National Fund. Of dat klopt, dat weten we niet, maar het is interessant om te weten dat het JNF, de Jewish National Fund, de zionistische organisatie is die in de jaren 20 gronden beginnen opkopen is van de verdreven Turkse grondbezitters, nadat die dus in handen waren gekomen, voor het land in handen was gekomen, Palestina, van de Britten. En dus die zijn daarna beginnen, dat JNF zijn die gronden beginnen opkopen en de bewoners te verdrijven en te vervangen door buitenlandse zionistische kolonisten. Hè. En dat gebeurde met de steun van de Britse kolonisator. Ook woensdag liet op de westelijke Jordaan over een kolonist zich filmen, terwijl hij met een voorhamer een Palestijns herdenkingmonument kapot slaat. Naast hem staan twee mannen van het IDF toe te kijken. En op de westelijke Jordaanoever dan, kolonisten in Ramallah blokkeren de toegang van de brandweer tot een brand die uitgebroken was op een landbouwgebied. Na Blue Sword, een internationale groep mensen die betogen tegen de terreur van de kolonisten, aangevallen door die kolonisten. Verschillende betogers geraken gewond. In Jenin, ook op de westelijke Jordaanoever, ontwortelde gewapende kolonisten met de 100 olijfbomen enzovoort enzovoort. Het gaat maar door en het is hier helemaal geen nieuws. Ik ga nog een plaatje opzetten en iets met wie gaan we dan praten?
1: We gaan dan praten met Jeroen van Nieuwenhoven over het referendum dat vandaag plaatsgrijpt in IJsland.
0: Aha, oké. Nog dit een stukje. Michael Hurley.

0: Zo, ik heb gebeld. Ik heb gebeld naar Jeroen van Nieuwenhoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U woont in IJsland, zomaar.
1: Klopt.
0: Ja. Maar u komt van bij ons, hè?
1: Ja, ik heb heel mijn leven in Assen gewoond, tegen Brussel. En 10 jaar geleden ben ik naar IJsland verhuisd.
0: Ah, en wat was de inspiratie? Een toffe reis? Of...
1: Ik ben daar oorspronkelijk eerst in 2012 met mijn lokale scoutsvereniging naartoe gegaan. En dat heeft een hele grote indruk op mij achtergelaten. En dan heb ik uiteindelijk beslist, na veel lang nadenken, van als ik daar zo graag naar op reis ga, dan is het misschien de moeite om gewoon te verhuizen. En dan lijkt het wel alsof je altijd op vakantie bent daar.
0: En is dat zo? Is dat nu een permanent vakantiegevoel, klopt dat?
1: Wel, voor mij is dat toch wel zo. Ik kan hier eigenlijk ik woon op de buitenrand van Reykjavik. En op 5 minuten staat hier buiten in de natuur. Dus het is eigenlijk heel gemakkelijk om snel zo wat aan het dagelijkse leven te ontsnappen.
0: Ja, maar dat is ook echt wel een stadje, hè? Ik bedoel,
1: Ja. Hier woont toch wel 60% van de bevolking woont hier toch wel in Reykjavik. Dus.
0: Dat is de moeite, ja. Ja. Dus u woont daar al een hele tijd, hè? Dus vandaar dat we u bellen over IJsland, want daar is vandaag iets te doen, hè? Er is een referendum en dat is een beetje spannend. Nu, IJsland, is dat nu, als je zo naar de wereldkaart kijkt, is dat toch eigenlijk wel geografisch Europa of zie ik dat verkeerd?
1: Wel, ik denk dat sommige IJslanders daar wel iets anders over te zeggen hebben, want IJsland ligt eigenlijk op de breuklijn tussen de Noord-Amerikaanse en de Eurasiatische tektonische platen. En sommige mensen zeggen dan van ja, dat hoort dan toch wel een beetje bij Amerika ook. En dat is zo'n beetje de cultuur hier voelt zo'n beetje aan, dat loopt zo ergens tussen Europa en tussen Amerika door, moet ik wel zeggen.
0: Ah ja, toch wel. Ja. Ja. Oké, want de eerste mensen die daar woonden, die kwamen toch vanuit Europa, neem ik aan, hè?
1: Klopt, ja.
0: Maar dat is heel lang geleden, hè?
1: Dat is heel lang geleden, ja.
0: Ja. Nu, als ik het goed begrepen heb, want ik ben ook wel eens op IJsland geweest, was dat vroeger één groot bos?
1: Ja, er waren veel meer bomen dan dat er nu zijn. En eigenlijk grotendeels om te kunnen overleven, zijn heel veel van die bossen verdwenen. Die zijn ze momenteel terug aan het proberen aanplanten. Ja.
0: Ja, maar heel snel groeit dat daar natuurlijk niet, want het is daar veel koud en donker en zo.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat gaat maar heel traag vooruit.
0: Ja. Oké. Dus, wat dat betreft de voorgeschiedenis. Nu, IJsland is altijd onafhankelijk geweest, of was deel van een ander Noors Rijk dan?
1: Van Denemarken, ja. Tot einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dan is IJsland onafhankelijk geworden.
0: Ah ja, en dat was omdat Denemarken geen beu was? Of omdat ze zelf zeiden van we willen met Denemarken niks meer te maken?
1: Ik denk dat de IJslanders hebben dat zo'n beetje zelf gekozen. Maar ik denk natuurlijk met de afleiding tussen haakjes van de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk wel iets gemakkelijker verlopen.
0: Ja, want die hebben toch ook een heel lange traditie van een vrij democratisch, als ik het zo mag zeggen, bestuur, niet?
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, en dat bestaat dan uit een volksvertegenwoordiging. Is er ooit een IJslandse koning geweest of zo? Of een IJslands koningshuis? Daar kan ik me niks van herinneren, nee.
1: Nee, we hebben geen koningshuis. We hebben hier een president en dan is een eigenlijk... bijna een puur ceremoniële functie. En de persoon die eigenlijk het meeste te zeggen heeft hier, dat is dan de eerste minister van het parlement, van de regering.
0: Ah ja, oké. IJsland had helemaal niks met Europa te maken, maar er was daar een crisis in 2008 en toen hadden ze ineens toch wel zin om misschien voor de veiligheid wat meer aan te sluiten, hè?
1: Wel, IJsland is al lange tijd onderdeel van de Schengenzone. En heeft eigenlijk heel veel economische overeenkomsten met de Europese Unie. En eigenlijk voelt dat zo'n beetje aan als deel uitmaken van de Europese Unie zonder eigenlijk iets te zeggen te hebben. Want IJsland heeft eigenlijk weinig beslissingsrecht of zelfs geen beslissingsrecht over alle regels. Er is ook geen zitje in het Europees Parlement of zo. Maar natuurlijk met de financiële crisis in 2008 zijn er andere partijen aan de macht gekomen en die vonden dat dan belangrijk om gesprekken op te starten met de Europese Unie om toch wel een beetje meer economische stabiliteit te brengen naar IJsland. En dan is dat eigenlijk een hele lange tijd, is dat zo een beetje de koelkast ingegaan toen er dan weer andere partijen aan de macht kwamen. En op een bepaald moment heeft zelfs een minister van Buitenlandse Zaken een beetje eenzijdig beslist van de gesprekken met de Europese Unie op te schorten. Door een brief te sturen naar de Europese Unie en te zeggen van oké, wij doen hier niet meer aan mee. En nu zitten we terug in een situatie waarbij dat de partijen, of grotendeels van de partijen, zitten we terug met andere mensen en die willen terug dat gesprek gaan opstarten. En die hebben dan beslist om nu een referendum te houden over of we de gesprekken terug gaan opstarten of niet.
0: En is er een specifieke aanleiding geweest? Is er iets gebeurd waardoor dat het ineens toch interessanter lijkt om terug aansluiting te zoeken?
1: Ik denk dat vooral heeft met heel veel verschillende zaken te maken. Ik denk dat eerst en vooral dat thema is eigenlijk nooit verdwenen uit de IJslandse politiek. Het grote verschil is dat de partijen die aan de macht waren daar eigenlijk geen voorstander van zijn. En nu is dat dan weer helemaal omgedraaid en lijkt er toch wel een beetje meer momentum te zijn daarvoor. En anderzijds zijn er ook heel veel mensen die vinden dat de IJslandse munteenheid, de IJslandse kroon, is eigenlijk heel onstabiel. In die 10 jaar dat ik hier al woon heb ik de IJslandse kroon tegenover de euro van 105 kroon naar een euro naar bijna 200 zien gaan. Op en neer, een beetje zoals een jojo. En dat is toch wel iets dat grote gevolgen heeft op hypotheekleningen en dat soort zaken en op koopkracht van mensen. En eigenlijk zijn wij, zijn een groot aantal mensen die dat vinden, is onze economie eigenlijk te klein om echt op zichzelf te kunnen staan. En daar komt dat zo'n beetje uit. En dan natuurlijk ook met de huidige geopolitieke situatie en Amerika. Die links en rechts van alles probeert naar zich toe te trekken.
0: Uh-huh.
1: Dat heeft zo'n beetje ervoor gezorgd dat dat referendum rapper gekomen is dan ze oorspronkelijk gezegd hadden. Dus oorspronkelijk, toen ze in de regering gestapt zijn, hadden ze gezegd van dat ergens meer naar het einde van de regeringstermijn te gaan doen. Maar nu is dat toch wel een beetje in een stroomversnelling gekomen daardoor.
0: Ah ja, en die regeringstermijn, die duurt dan nog 2, 3, 4 jaar of?
1: Nu nog 2 jaar, denk ik. Ja.
0: Ah ja.
1: Of 2,5 jaar, ja.
0: Oké, en wat zijn de bezwaren tegen aansluiten bij Europa? Het heeft vooral met vis te maken, precies, hè?
1: Het heeft een deel daarmee te maken. Ik denk dat bij de grootste stroom van mensen die er tegen zijn, die hebben zoiets van oké, waarom gaan we een parlement dat 1000 kilometer of nog veel verderop zit, waarom gaan we die mensen laten beslissen welke regels wij hier nodig hebben. En dat is zo'n beetje, IJslanders zijn trots op hun onafhankelijkheid. En ik denk dat zeker een grote rol speelt. Natuurlijk heeft dat ook heel veel te maken met geld en dan denken we dan vooral aan de visserijen, want dat is de tweede grootste bron van inkomsten voor IJsland.
0: Ah, en wat is de eerste dan?
1: Toerisme, momenteel.
0: Ja. Kijk eens aan.
1: Ja, absoluut. Ja. En bij die visserijen, het probleem zit er eigenlijk een beetje dat de IJslanders schrik hebben dat de Europese Unie, die hebben de regel dat iedereen overal mag vissen en dat de IJslandse viswateren dan eigenlijk vol met buitenlandse boten gaan zitten. En dat is iets waar al in het verleden toch wel heel wat discussie over geweest is. En ik moet nu wel zeggen dat de Europese Unie eigenlijk zelf al heeft gezegd van oké, wij willen daarover praten. En er is zelfs sprake van daarin mogelijk een uitzondering te maken. Dus dat is een van de grootste argumenten die eigenlijk niet echt opgaat momenteel. Maar ook voor alle duidelijkheid, het gaat niet over toetreding vandaag. Het gaat over of we gaan beginnen praten. Dus eigenlijk is er, zelfs als er vandaag ja gestemd wordt, is er niks beslist.
0: Nee, en trouwens over economie gesproken, IJsland hoort al bij de Europese economische ruimte, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Zijn er in het kader daarvan dan ook geen gevolgen voor die visserij in IJsland, of helemaal niet?
1: Naar mijn weten helemaal niet.
0: Nee. Ja. En wat betekent dat dan eigenlijk wel? Niks.
1: Of in de Europese economische ruimte?
0: Ja, ja.
1: Ja, dat gaat dan vooral over handelsovereenkomsten en import- en exporttarieven.
0: Ah ja, ja, ja. Oké. En ze zitten ook mee in de Schengenzone, zeker? Dus,
1: ja, klopt. Ja.
0: Dat heeft dan weer met paspoortgeldigheid te maken, neem ik aan.
1: Ja, ja. Naar IJsland kan je gewoon reizen met een Belgische identiteitskaart.
0: Hè. Ah ja, ja, kijk.
1: Paspoort en,
0: Verdorie, naar het Verenigd Koninkrijk niet meer.
1: Nee.
0: Dat is toch wel... dat heb ik zelfs in heel mijn leven niet geweten. Dat is toch wel een bizarre situatie. Ja. Nu, IJsland heeft inderdaad wel een enorme voorgeschiedenis van democratische beslissingen. Hè? Nu, dus er komt een referendum vandaag. Wat zijn de vooruitzichten? Zijn er een soort van peilingen gehouden? En wat zeggen die?
1: Ja, er worden natuurlijk heel veel peilingen gehouden. En die peilingen die gaan eigenlijk... die blijven helemaal pal in het midden hangen. Dat gaat dan over 51% zegt ja, 49% zegt nee. En dan morgen is dat omgedraaid. En een dag daarna is dat weer omgedraaid. En het ziet er naar uit dat het eigenlijk misschien zelfs op een paar honderd of misschien zelfs een tientallen stemmen zal aankomen. Welke kant dat er eigenlijk gaat winnen. Dat is toch wel iets dat heel hard IJsland verdeelt.
0: Ja, dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van kijk, we zijn helemaal niet klaar om te beslissen als er zo'n verdeeldheid is. Want pak nu dat je verliest met 20 stemmen, dat is toch niet acceptabel?
1: Ja, maar dat is dan het democratisch proces, denk ik dan. Er zal altijd een meerderheid nodig zijn. En eigenlijk is er... Ik vind het zelf persoonlijk een beetje een vreemd referendum in de zin dat... Het gaat eigenlijk alleen maar over praten. Er is nog niets beslist. Niemand weet wat die overeenkomst zal inhouden. En dan nadien kan er nog beslist worden. Nee, we gaan het niet doen. Dus het is een beetje... Voor mij, ik vind het zo ergens een beetje een vreemde situatie. Maar ik begrijp wel waarom ze dat proberen doen. Want de situatie waar we dan in het verleden zaten, waarbij dat er dan iemand... eenzijdig beslist van oké, we gaan stoppen met praten met de Europese Unie. Nee. Dat is iets dat een referendum dan, dat is een soort van stok achter de deur. Als er dan beslist wordt van oké, we gaan beginnen praten, een volgende regering met volgende partijen kan niet zomaar zeggen oké, we gaan dat niet meer doen.
0: Ah nee, waarom niet?
1: Omdat dat dan met een referendum beslist is. Ja.
0: Ah, en dat is echt bindend dan?
1: Dat zal dan bindend zijn, dat die gesprekken opgestart moeten worden natuurlijk, ja. Wat er in die gesprekken dan beslist zal zijn en wat dat daar gaat uitkomen, dat is dan natuurlijk een andere kwestie.
0: Ja, dus het is eigenlijk meer een kwestie. Het is meer een kwestie van zich profileren als helemaal anders dan degene die zonder boe of bad de boel hebben opgeblazen.
1: Ja, ik denk dat het daar zo wel een beetje mee te maken heeft ook. Want er waren toch wel heel veel mensen die zeer raar keken naar die beslissing van ene minister. Zonder dat zelfs de hele regering erachter stond, die dan zomaar iets beslist. Dat was toch wel een hele vreemde situatie. Dus op die manier zal het toch wel een beetje een stok achter de deur zijn.
0: Ja,
1: er toch doorkomen. Maar omgekeerd ook natuurlijk. Dat wil dan zeggen dat de regering die plannen compleet in de koelkast zal steken. Als er nu beslist wordt van nee, we gaan dat niet doen.
0: Zeg, en hoe fanatiek zijn mensen in hun opinie? Denk je dat er... Worden mensen daar agressief van? Breken daar rellen over uit? Of hebben mensen daar zeer onbeleefde discussies over?
1: Ja, ik denk dat het vooral misschien onbeleefde, ongefundeerde discussies zal zijn. IJslanders zijn niet bepaald gekend om agressief of... Zelfs de grootste protesten die hier in het verleden hebben plaatsgevonden, zijn eigenlijk altijd vreedzaam verlopen. Ja, natuurlijk. Het debat leeft wel echt enorm. En wat je bijvoorbeeld, waaraan je dat kan zien, is dat er nu al 21% van de stemgerechtigden, die zijn al gaan stemmen voor vandaag. En dat is meer dan zelfs bij gewone verkiezingen. Dat is toch wel iets bijzonders. Dat wil zeggen dat er heel veel mensen echt mee bezig zijn. Ik vermoed dan de mensen die dan op voorhand gaan stemmen, dat zijn dan de mensen die waarschijnlijk heel overtuigd zijn daarvan al. En het lijkt erop dat er misschien toch wel een zeer grote opkomst zal zijn vandaag. Ja.
0: Allee, maar jij mocht niet gaan stemmen natuurlijk.
1: Ik mag wel gaan stemmen.
0: Ik mag gaan stemmen, ja.
1: Ik heb Belgische en IJslandse nationaliteit sinds 2023.
0: Ah, je proficiat. Ja. En zijt je al gaan stemmen of het moet nog gebeuren?
1: Nog niet. Ik ga straks binnen een uurtje.
0: En wil je verklappen wat je gaat stemmen? Nee.
1: ik stem voor het openen van die gesprekken. En met de simpele reden dat ik begrijp eigenlijk niet waarom dat een idee afgeschoten wordt voordat er iets besproken is. Als je niet weet wat er besproken zal worden of welke deal er zal uitkomen, dan begrijp ik niet hoe je daar tegen kan zijn. Voor mij is het eigenlijk raar dat dat referendum nu bestaat, in de zin dat je weet eigenlijk niet goed waarover dat er gestemd wordt. En aan de nee-kant wordt er eigenlijk beweerd dat als we nu ja zeggen, dat dat dan wil zeggen we gaan toetreden, maar dat is helemaal niet het geval. Dus als er vandaag ja gestemd wordt, dan komt er nog een referendum waarover dat dan gekozen wordt van gaan we nu toetreden of niet. En dan wordt die hele overeenkomst toegelicht aan de bevolking. Dus voor mij is het een beetje van waarom zouden we nu de opties wegnemen? Het is beter van de opties open te houden. En te zien welke overeenkomst dat IJsland kan krijgen, denk ik.
0: Oké. Goed, ik ben benieuwd naar de uitkomst. We kunnen u misschien later nog eens bellen om te horen wat de gevolgen zijn. Voilà, ik heb een muziek klaarstaan uit... Die film kent u wel, hè? Woman at War?
1: Nog niet gezien.
0: Ah nee, de vrouw die op IJsland...
1: Oh, wel gezien, maar ik ken de IJslandse...
0: Uiteraard. Ja. Voilà. En ik heb vreselijk moeten zoeken, want zij leidt een koor, hè? Ah ja, dus voor de mensen die dat niet kennen, dat gaat over een vrouw die er heel gewoon en burgerlijk uitziet, maar eigenlijk stiekem industriële sabotages uitvoert. Hè? En zij leidt een koor. En die koormuziek is heel mooi. En ik denk dat ik die gevonden heb, dus ik ga die even opzetten.
1: Ja.
0: Oké, bedankt Jeroen van Nieuwenhoven voor uw tijd deze zaterdag.
1: Geen probleem.
2: Och flätta. Oh.

0: vlotte beet.
1: Ja.
0: Is de corona?
1: Nee, echt niet goed.
2: Ja, en dan krijgen we een stukje dialoog. Maar ik heb nog iets anders IJslands voor u klaarstaan. En dat is iets pittiger, denk ik. Een beetje rap.

Zo, dat was Ulfur, een nummer van Brennum Alt. In het filmpje komen paarden en heel grote honden. Oké, dan zijn we bij het einde van ons programma aanbeland. Dennis is er al. U krijgt nog een beetje eindtune. En ik kan al twee dingen aankondigen voor volgende week. Eén waarvan ik eigenlijk dacht dat het voor nu ging zijn, maar blijkbaar was het een communicatiefout. Dachten zij van, we spreken af. Eind augustus betekent voor hen, dan gaan we afspreken wanneer het voor de volgende keer is. Of in ieder geval ze. Dat is de European Transport Safety Council. Dat is een NGO in Brussel die zich het nobele doel heeft gesteld om het aantal verkeersdoden in Europa te doen dalen. En zij weten dus alles over veiligheid in het verkeer. En ik ga met iemand van hen bellen naar aanleiding van het feit dat bij ons de regels voor de inspectie van de auto versoepeld worden. Enfin, ik denk dat zij daar niet zo gelukkig mee zijn. Dat zullen we dan volgende week horen. En ik ben, dit is natuurlijk een hobby, het radio maken. Ik ben leerkracht en ik ben ook delegé. Ik ben vakbondsvertegenwoordiger. Het was maandag opstartdag voor het onderwijs, de onderwijssectie binnen de vakbond. En het ging daarover de fantastische vernieuwingen die allemaal door onze huidige minister bedacht zijn. Nu, ik zit in het volwassen onderwijs, dus dat valt dan nog mee, maar In de rest van het onderwijs, de boodschap lijkt precies te zijn dat die leraars toch wel eens wat harder mogen gaan werken. En dat is dus zeer bedroevend, want ik kan u garanderen, wij werken al hard. Oké, dat is dan voor volgende week. Ik weet niet of Leen en Joris nog plannen hebben, maar dat ziet u dan wel verschijnen op onze website. Een fijn weekend nog.

Tony, Ouster, gesprek voor zo'n 2 uur. Zodra schakelen wij over naar Summer Bummer Festival bij Trix in Borgerhout.

0: Radio Centraal, 106.7, 9 FM Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Ook vandaag weer het Summer Bummer Festival, tweede en laatste dag.
1: Hoera!
0: Aan Intrix, rechtstreekse uitzending van alle concerten, voor zover mogelijk, hè, als we niet mee als draden in de knoop zitten.
2: Ja, we zitten in afwachting van het eerste concert en de presentator gaat zo meteen, neem ik aan, de algemene inleiding doen. Misschien even zeggen dat je iets hebt, muziek hebt opstaan van vorige editie, vorig jaar.
0: Ja, Camille Emay.
2: Emay, een heel bijzondere percussioniste.
0: Ja.
2: En die cd klinkt nu op de achtergrond, dus toch een link met het Summer Bummer Festival.
3: Ja, die heeft er verleden jaar hoogzanger gespeeld.
2: Ja, dat is een zeer bijzonder, bijzonder
0: in
2: concert.
0: In het café, wat ik toch al mijn favoriete ruimte is van deze tricks, omdat het zeer intens is, in zo'n zaal, dat is zo. Maar in het café, je staat allemaal op één gepakt, het is echt zoals een zwijtige ruimte, zoals vroeger. Zo, je staat oog in oog met de muzikant en je ziet elke inspanning, elke emotie.
2: Het volume is bij mij soms een drempel.
0: Dat is natuurlijk de keerzijde
2: daarvan. Ja, dat was bij Camille Emay niet.
3: Bij mij werkt dat andersom natuurlijk.
0: Oh, ja.
2: Er zijn twee concerten die heel rustig zijn ook, sowieso.
0: Ja,
2: het publiek druppelt de zaal binnen.
0: Een gedruip van je welste.
2: Ja, misschien draait het dreigend niet buiten, dus ik wou zeggen, ze komen droog.
3: Een hoog debiet publiek.
0: Ja.
2: Ja, het wordt het eerste concert, verwijst naar het laatste concert van gisteren. Het is Maria Portugal en Marta Varelis.
3: Is niet Maria?
2: Ja, ik heb geprobeerd Maria.
0: Nee, staat nog niet.
3: Maria.
2: Stel een accent op de
0: Maria.
2: Maria.
3: Maria. Maria.
2: Ja. Van Maria.
3: Ja, zoiets. Ja. Perfect, zullen we het nooit uitspreken.
2: Ja, dus
0: maar er staat hier... Maria.
2: Maria, het is een Portugese naam. Portugal. 16 uur op het grote podium.
3: Het is een Braziliaanse, denk ik. Het is toch een Braziliaanse, hè? Of vries ik
2: denk het wel. We spreken al sinds Portugees in Brazilië. Dus. En daarna komt de duo uit Roemenië. Dat is dan op dat café-podium. Ik denk dat spreken over elektroacoustische improvisatie. Ik weet niet wat dat gaat worden, maar Hyperion Ensemble, ik heb gisteren al over gesproken, is heel interessant. Janko Dumitrescu, interessante componist die dat heeft... Ik heb onlangs nog Timo van Luik ontmoet, onlangs vorig jaar. Zij hebben een box gaat uitbrengen met werk van Janko Dumitrescu. Op zijn label, op zijn Metafon label.
3: Ja, Metafon, oké. Okay.
2: Ja, dus...
3: Ja, dat kon ik dan toch in toog houden.
2: Ja, vinyl, het schijnt. Vinyl. Ja.
3: Alleen vinyl, of?
2: Dacht het wel.
3: Ja, geen verscheidenheid.
2: Daar was er nog mee bezig, dus ik weet niet waar de uiteindelijke beslissing is.
3: Maar als het een box is, dan zal het meer als een plaat zijn. Dan zal er documentatie.
2: Ja, van Joris de Laat heeft hij bijvoorbeeld LP's uitgebracht. Een box met LP's en ook een box met CD's. Dat waren twee vormen.
0: Was dat aanvullend of was dat dezelfde muziek helemaal? Of was dat aanvullend?
2: De muziek een beetje stiller. Maar, ja.
0: Ja, die Joris de Laat, was dat dan aanvullend of was dat...
2: Nee, dat was dezelfde.
0: Ah, dat was dezelfde.
2: Soms is het wel zo dat op een CD een track meer kan.
0: Of op
2: meer
0: de op LP tegenwoordig is de mode meer op de LP's extra tracks te zetten.
2: Ja?
3: Ja,
0: in het begin van de CD, was dat extra tracks op de CD, maar tegen de laatste 10 jaar is toch... Ah. Dat je meer op LP dan extra tracks hebt.
2: Het is het idee gegeven, is op een CD kan gewoon meer op dan op een vinylplaat in principe. Of je moet er al een extra vinylplaat bij.
0: De CD is uit de gratie gevallen.
2: Nee, opnieuw komen allerlei artikels uit in de media dat de CD...
3: Voor de muziekbelegger is de CD nu het interessantste. Voor de muziekbelegger is de CD het interessantste, want hij is nu heel goedkoop en de plaat is heel duur.
0: Ja.
2: Maar de werkelijkheid is gewoon dat het ook als je vinylplaat wilt maken, kan niet zomaar snel, hè. Al die planten zijn overbevraagd. En voor CD's staan ze dikwijls ongebruikt.
0: De presentator is aan de slag.
4: Personal stories, poetry, awkward moments and jokes. Some information and some useful and some not. Because what's the use of having somebody standing in front of you and just naming all the names that you can read in the booklet? So I try to give you something extra. Some practical stuff. There's merch in the entrance hall. The cafe, which is our small room, is on the other side of the hall. You can silk screen postcards and shirts. Very important message. Is there somebody here with an Opel Corsa who parked the car in front of the building next to the street? Please remove your car because it's blocking other drivers and logistical stuff. So thank you for removing the car. The food should be ready after this concert. If you're hungry, that's always an option. But also, if you don't want to miss anything, there's quite a big gap after the Mopcut concert. There will be like 50 minutes or an hour without music, and then you can take your time and eat something as well. That's it for the practical stuff, I guess. Questions about the practical stuff? No? Not yet? Okay. At 5 o'clock, we have a concert at the cafe by Lorenzo Kozak, I think, and Diana Miron. They are part of the Romanian Hyperion Ensemble, who are specialized in contemporary music. That's the cool thing about concerts like this, I guess. You get to see a lot of names that you already know, but also some that you don't know. And I've never heard of these people, but I think they are going to prepare something with bass and violin and field recordings and vocals, I think. No idea what it's going to sound like, but I just heard a little part of the sound check, and that sounded quite promising. So just make sure that you're there at 5 o'clock. But now first, a duo concert. I don't know about you, many of you are probably into many kinds of music, electronic, acoustic, chamber music, hardcore improvised music. We all like that kind of stuff at the festival here as well. But I think that all of you, like me, will have like preferences maybe like for sizes of bands, and some people like big bands and some people prefer solos. And if I'm honest, I think my favorite format is the duo, and I'm not sure why, but maybe it's because it's perhaps more transparent, more direct. It's also very exciting often, I think, for musicians, because you're very naked. It's just you and somebody else, and you cannot really hide behind anything. If you're playing in a sextet, you can, you know, lay back and act as if you're playing, but not really playing. In a duo, that's quite hard, and I think all throughout the history of improvised music and free jazz or whatever, duos have taken up a very special place. And we all think, of course, of that one of those first legendary duos, the Coltrane-Ali duo. And that was like the start of a tradition of drum sax duos. Think of Willem Breuker and Han Benink, or Brutsman and Benink, or James Brandon Lewis and Chad Taylor. Dewey Redman and Ed Blackwell, amazing stuff. Jimmy Lyons and Andrew Cyril, sorry. So there's a lot of them. But the past few years I've been tending to go more towards the piano and drum duos. And one of my examples there is Irene Schweitzer. You probably know her. I talked about her before here. She was amazing, an amazing pianist. And she died, I think, she passed away 2 years ago, or maybe last year. Anyway, she did a series with drummers, and those records, if you ever see one in a record store, doesn't matter which one it is, just buy it, because it shows you what a piano and drum combination can be. And as the musicians who will play in a few minutes also said in one of the interviews, which you should check out in the brochure, said is that, well, if you play with a piano and a drums, you're basically playing with two percussionists. And, you know, somebody told, maybe it was Cecil Taylor himself, but a piano is nothing but 88 tuned drums. So the piano has a lot of percussive qualities besides the qualities you already are familiar with. And in a few minutes, we'll have Maria Portugal, who was here yesterday evening. She played a wonderful concert, I think, with her septet, merging her Brazilian roots with songs and improvisation with a very peculiar lineup, very unusual combination of instruments. But today will be more classic in a sense, but I'm sure that the music won't be very classic. I think they will improvise, they might use songs, vocals, lyrics, but I'll leave it up to them to show you what they want to show. Let me see if I miss anything. No, don't think so. I have another CD here, a duo CD. It's A Night in November by Kid Jordan and Hemi Drake. I was just told by Mr. Ken Waxman that Kid Jordan came from New Orleans, the home of jazz and blues and whatever, as many people say, and apparently he was one of the free, if not the only, one of the few, if not the only, avant-garde saxophone players there, because they don't like the squeaking and the squawking in New Orleans, but he did it. Anyway, this is a great record by Kid Jordan and Hammy Drake. If you want it, it's yours, it's free. I'll leave it at the merch table, you will find it. But for now, ladies and gentlemen, please, your warm welcome for Marta Bareilles and Maria Portugal.

0: Het eerste concert van de tweede Son of the Bummer. Ja. Dag, festivaldag. Ja.
1: Op het hoofdpodium?
0: Ja, een intense en zeer goede opener.
1: En een vervolg op wat er gisteren was. Dus ja. Maria Portugal was gisteren ook bij.
0: Ik vond wel dat toch een beetje een overwicht was van de piano tegenover de.
1: En wie was drums. De pianiste? Was dat Maria?
2: Ja. De piano was inderdaad heel intens.
0: Ja, en zeker in de intense passages. Er waren heel intense pianopassages. En dan zag je de drumster met zo borstels. Zo. Jazzborstels, lichtjes over haar drums strijken, strelen bijna. En dat is echt dan compleet niet meer hoort. Dan ga je compleet verloren onder het geweld van die piano. Dus dat was wel jammer. Ik vond dat er.
2: Ik vond dat wel iets hebben eigenlijk juist. Omdat je hoort die niet bewust, maar die modelleren wel het piano.
0: Ja, dat wel. Ja. Dat wel, maar zeker inderdaad in de kamerperiodes vond ik het inderdaad zo dat dat. Zo was, maar in die heel intense pianoperiodes, als je dan ziet dat je ziet dan die drumster bewegen, maar je hoort geen enkel effect op die of inmenging in het geluid, en dan vind ik het wel jammer.
1: Ja. En wie bespeelde wel het instrument? Want er staat niet in de brochure, staat niet wie. Er staat niet wie wel
2: gespeeld. Volgens mij heeft Maria de drums gedaan. Ik heb me eigenlijk totaal vergissen.
1: Staat niet in de brochure aangeduid, zo in eerste instantie. Dat is jammer. Dus ik vroeg mij af, wie is nu uiteindelijk Maria?
2: Ja. Dit is omdat degene die nu drums speelde ook gisteren drums bij het laatste concert. Maar ik heb natuurlijk.
0: Maar deed hij Marta mee gisteren?
2: Dan is natuurlijk de vraag of dat Marta meedeed, want anders. Marta deed gisteren niet meer.
0: Dat is Maria, dus op de drums.
2: Ja, Maria heeft
1: dat is de drums.
2: Ja. Okay. En Marta Varelis op de piano.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk hadden een piano met drumbegeleiding.
0: Ja, zoiets. Het was een zeer goede pianopartij.
2: Inderdaad. Ik kwam eigenlijk iets gaan drinken, maar ik liep voorbij de zaal en ik werd plots zo aangetrokken door het pianogeweld dat ik nog altijd niet gedronken heb.
0: Ja. Zeer verstaanbaar.
1: En in principe is het nu wel zo dat binnen enkele minuten het volgende.
0: Ja, ik ga op weg met mijn installatie, daar is zeker niks mis.
1: Café-podium, dat is mijn speciale constructie dat we dat moeten uitzenden.
2: Ja, inderdaad, gaan die ook al opzetten. Hè.
1: Met een speciaal apparaat dat Daniel daar dan in de zaal, uit café, de cafézaal gaat zitten.
2: Dat is nogal een gigantisch mechanisch apparaat ook.
1: Ja, en dat geeft gisteren een goede effect wel, een goede resultaat.
2: Dat is met zo'n soort rat dat je altijd draait. Ja. En dan komt er een zijwaartrat in om dat in gang te zetten en dan zit het microfoon niet al enorm krachtig om, zodat we dat eigenlijk gewoon hier zonder kabel kunnen ontvangen.
1: Ja, het is een goed effect. En dan nadien komt er in het grote podium, komt hier dan, Mopkut. Dus het zijn die twee Roemenen nu in het café stage.
2: Laurentio Kotschak.

0: Ja.
1: En Diana Miron.
0: Diana Miron kan ik proberen uit te spreken, maar al die leestekens...
1: Een te met een cd is een tse.
0: Wat
1: is
0: dat?
1: Dat is een tse.
0: Ja, tse.
1: Tse, okay. Dat waarin zie je.
0: Oké, okay, ja.
1: Ah ja, waarschijnlijk kan de accenten kan ik niet al doen, dus ik weet gewoon dat het is.
0: Contrabas, viool en field recordings. Je kan dus ook zelf iets gebruiken, apparatuur gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Dat komt er zo meteen aan, ja. En ik denk dat het daarna in het groot podium hevig zou kunnen zijn. Er wordt verwezen naar Outrecht, of Outtegre, dat is dan neem ik aan.
1: Outtegre, ja, ja, ja.
0: Dus het elektronica die toch intens kan zijn, neem ik aan. Of als je dat geluidsbeeld gewoon oproepen.
1: Het heeft meer gemeen met Outtegre dan met jazz.
0: Ja.
1: Oké, okay,
0: Outtegre, dat is kennen gaan?
2: Natuurlijk, ja, ja, ja.
0: En dat is elektronica.
2: Dat is elektronisch, drum and beat. Passeren onder de
1: IDM.
0: Geen techno.
1: Intelligent dance music.
0: Geen eenvoudige techno, wil ik zeggen.
1: Oh ja, inderdaad. Toch, ja. Intelligent dance music staat het daar voor me.
0: Okay.
1: Niet dat intelligenter is als iets anders, maar dat heeft complexere structuren, niet gewoon één op één. 4-4.
0: Maar het zal zoals gisteren zijn met een grote variatie tussen de concerten. Hè. Dat kunnen we denk ik wel.
1: Dat stellen. Denk ik wel. Ja.
0: Wat er zo meteen aan komt, is
1: daar
0: helemaal
1: is het festival ook al gekend voor.
0: Ja, wel, ja, dus dat gaat nu. En dan. Ja, ik hoor een beetje.
1: Het feit dat het meer op Outtegre als op jazz zal trekken, zal het wel meer jazz maken dan de meeste jazz.
0: Ah ja, waarschijnlijk. Ja, ja. Kun je het ook zo zien. Ja, dat is het, de stand van zaken hier. En dan de 19:45, er is een pauze tussen dan het derde concert en het vierde concert. Van 18:00 komt het derde concert op de main stage en dan ook nog op de main stage opnieuw Alexander von Schlippenbach en Paul Nielsen Love.
1: Ah ja.
0: Dus de Love moeten dan op zijn Noors, denk ik, Noors of Zweeds, Scandinavisch uitspreken al sinds.
1: Nielsen Love.
0: Alexander von Schlippenbach is 86 inmiddels. Dat is iemand van de eerste generatie. Generatie Fred van Hoven, Peter Bruitsman. Dus dat is iemand die gaat spelen.
1: Dat is toch een piano-drum duo.
0: Ja. Maar dan heel anders. Heel anders ongetwijfeld. En ja, onduidelijk wat de verwachtingen kunnen zijn. Die Paul Nielsen Love is jongere generatie. Het zijn niet twee oudere muzici. Het is jong en... Dus oud en minder oud.
1: Oud en minder oud. Ja.
0: Dat kunnen we zeggen. Oké. Als Daniel het opzet, horen wij het? Of is er communicatie met het café, podium?
2: Voorlopig krijg ik Daniel nog niet.
0: Ik heb begrepen, de presentator presenteert wel de concerten op het hoofdpodium. Maar ik denk dat daar dat het automatisch gewoon begint, denk ik. Hè? Zoals gisteren, als ik me niet vergis.
2: Ja, ben even aan het kijken. Ik krijg Daniel op dit moment niet binnen.
0: Ja, kan hij het openzetten of niet? Hij kan er niet...
1: De vraag is wat hij aan het uitzenden is, maar ik vermoed van wel.
0: Oh.
1: Dan moet ik even iets
0: nakijken. Ik zal eens gewoon kijken.
1: Ah ja, ja. Dat kan even zijn. We zijn al een beetje naar het doorgevoerd, dus ik weet niet. Ik ga even...

0: De muzikanten bestijgen het podium. Ik denk dat het concert zo dadelijk gaat beginnen.
1: Thank you.

Oh, oh, oh.

But

Thank you.

Mm-hmm.

Thank you.

Zo, dit was het tweede optreden van de tweede dag van het Free Music Festival. We zijn op weg naar de studio hier ter plaatse om verder commentaar te leveren. Zo. Aha. Even wat achtergrondmuziek dat we ons kunnen neerzetten.

0: even kijken in het boekje. Laurentje Kotchek.
1: Laurentje Kotchek. Kotzak.
0: En Diana Miran. Dus Romeins duo.
1: Ja, geleerd dan het Hyperion ensemble.
0: Ja. Zeer, er waren ook veldrecordings bij. Zeer mooi. Dus er zijn een paar donderbuien bij die echt wel zeer goed aanvoelden als donderbuien.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan... heb je het concert gezien, Leen?
2: Het einde.
0: Hoi, hoe vond je het?
2: Oei, ik heb ineens microvrees.
0: Oei, ja. Nee, oei. Wij vonden het zeer goed.
1: Ik ook niet gewend. Ja, ik vond het echt fantastisch.
0: Ja.
1: Ze konden muziek maken eigenlijk met vrij lange tonen. En dat toch heel veel textuur en ritmiek erin liggen.
0: Ja. Ja. Ze waren wel, het enige dat ik erover kan zeggen is, ze waren nog wel zo de klassieke, of bijna klassieke manier bespelen van de contrabas, ernaast staan en dan strijken en eventueel wat plukken. Ik ben gewend aan sommige...

0: Een zeer mooie improvisatieset. Volgende.
1: We hebben het al besproken, neem ik aan.
0: Ja, onze visie.
2: We hebben al gesproken. Ja.
1: Ik werd geroepen door de wc en het was heel dringend, zei de wc. Dus ik moest, ik had een rendezvous.
0: Was het een improvisatiebezoek? Of
1: ja, er was zo'n beetje wind bij. Maar nee, jij zit heel de tijd vooraan. Hè, dus ja. Ik had nog een paar vragen over. Want ze hebben dus die computergebruik.
0: Ja.
1: Er stond filtercodings in de brochure. Het was meer effecten op die instrumenten?
0: Nee, het waren wel degelijk filtercodings. Want ik heb een aantal donderbuien gehoord. En ook gevoeld, doordat ik mee op het podium zat. En dus die dicht bij de luidspreker stond natuurlijk. Het voelde echt zo, dus in de ingewanden zo, dat je dat voelt. Hè, dat de donder zo, die lage tonen, dat je dat zo voelt meerommelen in de voice.
1: Maar ik denk ook dat er ergens toch effecten op die instrumenten
0: zijn. Ja, op de dingen op de contrabas.
1: Ja, ja. En ja, waren uw liederen, dat denk ik, is gewoon puur improvisatie, wat stem.
0: Ja.
1: Bracht, hè, want de associatie met de Imperial Ensemble, dat zijn vooral composities geweest van Iacu Dumitrescu en Anna-Maria Abraham, zijn vrouw, zijn overleden vrouw. Maar ik dacht vooral aan Iva Bitova met die viool en die stem. Maar Iva uit Tsjechië, die brengt dus vooral liederen eigenlijk, waar dan die stemacrobatie komt daar rond eigenlijk. Maar hier was het voornamelijk, denk ik, abstract klanken met de stem, denk ik.
2: Ik heb Meester liederen gehoord die dat textueel gezegd was.
0: Ja, ik heb niet zoveel kennis van de Romeinse taal ook om te zien of dat het nu om een lied gaat of om een improvisatie.
1: Je hoort of toch over een woord gevormd wordt of er klanken zijn. Het was meer dat, denk ik. Dus heel bijzonder.
0: Het was een zeer goede vocale improvisatie, vond ik ook zeer.
1: Maar dat gebruik van die... Computer-assisted sounds was eigenlijk de term die bij Hyperion Ensemble. Ik heb heel veel composities ook al uitgezonden van Hyperion Ensemble. Mm-hmm. En dat noemen ze dan zo. En ik dacht dat dit ook eigenlijk het geval was. Dat is eigenlijk ook die computer toch voor een deel ook, zoals Daniel zei, met de contrabas. Maar niet met de viool eigenlijk, geen effect op de viool, denk ik. Want zij deed dat voornamelijk, heb ik de indruk. Zij was degene die zat naast de laptop en zij was degene die de knopjes beroerde van de laptop. Hè.
2: Ja, wel, ik zat een beetje opzij en ik heb zo de linkerkant van het podium niet goed kunnen zien. Hmm. Ik zag wel dat er van alles stond.
1: Ja, ja maar het vond heel bijzonder.
0: Straks Mopcut zeker als volgende keer.
1: Ja. Tegen hebben we het al besproken, dat zou ik heb een soundcheck voor een deel gehoord, dat gaat iets volumineus worden ook, denk ik. Hè, voor een deel.
2: Dat is goed.
1: Ja. Dus dat kunnen we verwachten. Het publiek gaat beetje bij beetje binnen.
0: Ja, vandaag was het ook voorzien dat dus die installatie van Composite Meshworks de hele dag wel allerlei bijdragen zou leveren. Ik heb daar straks langs geweest om een aantal geluiden op te nemen, je ziet hier nog instrumenten staan.
1: Maar ik heb ze waren het musiceren ook. Toen ik naar het podium...
0: Ja, ik heb het nog niet gezien.
1: Ja, ze waren net aan het musiceren toen ik voorbij ging.
0: Toen ik er was het nog verlaten en heb ik dus inderdaad geluiden kunnen opnemen.
1: Maar ik neem aan dat ze natuurlijk geen 7 uur al een stuk zitten te musiceren.
0: Nee.
1: Zoals de Capkamer 24 uur onlangs deed. Ongelooflijke prestatie. Maar zij hebben dus... Af en toe ging zij tussenkomen met hun instrumenten, geloof ik. De twee die we gisteren eigenlijk al gezien en besproken hebben. Hè. Dus het leek hetzelfde.
2: Ze zijn nog niet begonnen, of?
1: Nee, dit wordt een hoofd... ze zijn jammer, dat duurt 7 uur al een stuk.
2: Ja.
1: En af en toe gaan ze er tussen komen. Dat was een...
0: Gisteren hebben die toch dat optreden gedaan met hun installatie, maar vandaag... ik heb daar straks langs geweest om een aantal geluiden op te nemen. Er liggen zo recorders. Je kunt dan op het knopje drukken, dan begint de opname. Je mag 30 seconden opnemen en dan moet je terug afzetten. Oh ja, dat zijn richtlijnen. Dus ik heb zo een aantal geluiden opgenomen.
1: Die neem je dan? Je wilt dus zeggen dat zij gebruiken die geluiden dan?
0: Ja, dat hoop ik. Ik hoop dat daar straks eventueel geconfronteerd te worden met mijn eigen geluiden.
1: Ah, ja. Ja, maar die is doorlopend, dus je moet geluk hebben dat ze daar juist mee bezig zijn, denk ik, op dat moment.
0: Ja.
1: Ja, dus nu het hoofdpodium, dat wordt door de presentator aangekondigd, geloof ik. Dus het zal zo meteen beginnen met zijn aankondiging. Hij wacht tot het publiek. De zaal in gegaan is, er komen nog steeds mensen bij hier.
2: Ik geloof het wel. Het zal een mopkut.
1: Ja, dat gaat dus zo meteen van start gaan. Maar daarna is er dan wel een uur en drie kwartier pauze. Dus dat zal dan toch de voorziene...
2: Nee, het is
1: Ja.
2: Een uur en drie kwartier tussen het begin van de concerten, maar de pauze zelf is iets korter natuurlijk.
1: Ja, ja, maar ik bedoel, het is de eerste keer dat er een uur en drie kwartier tussen zit. Ja,
2: het is eigenlijk dit een enorm lange optreden geworden natuurlijk.
0: Lange pauze, wauw.
1: Dus geen optreden in het café, podium,

0: tussendoor. Ja, dat zou normaal gezien het geval. Bij andere momenten is dat het geval. Het volgende is dan ook weer op het grote podium.
1: Ja. Ah ja.
2: Ja. Ah ja, ja, dat zal sowieso een grotere pauze zijn.
0: Ja, ja, ja, dus de eerste keer. Gisteren was dat niet het geval, geloof ik. Vandaag wel. Ja, iemand heeft zijn instrument ter hand genomen, hoor ik, in de verte.
1: Ik hoor precies toch al een geluid uit.
0: Ja, ik zeg het, natuurlijk. Ja, maar toch zal de presentator eerst komen, denk ik. Dat is toch de traditie op het grote podium.
2: Meestal wel. Tenzij dat ze misschien hebben gezegd, wij wilden direct beginnen.
0: Ja, ik weet het, zou kunnen.
1: Ik denk dat het concert begonnen is, we zullen eens luisteren.

0: Ja, opnieuw hier in de geïmproviseerde studio van Radio Centraal vanuit Trix, het Summer Bummer Festival. Er is momenteel de soundcheck bezig van het, heb ik die indruk, zeer ingetogen concert dat eraan gaat komen van Alexander von Schlippenbach, de pianist, en Paul Nielsen Love, de percussionist. Dus die gaan vanaf 19:45 in principe beginnen. Dus. En ze zullen, terwijl we nu hier aan het praten zijn, zullen die op de achtergrond nog wel een beetje meeklinken. Maar we hebben Nico hier, collega van Radio Paniek. En de vraag is, Nico, wat is uw indruk tot nu toe van het festival?
1: Ik weet niet wat je mag zeggen, maar ik vond het niet goed.
0: Oh.
1: Het is eigenlijk niet... Ik ben deze namiddag al verschillende mensen tegengekomen en die waren ook heel teleurgesteld.
0: Oei.
1: Ze zegt, het programma zag er mooi uit, maar als je dan zag wat er kwam...
0: Je moet toch één ding zeggen, we hebben net heel lang gesproken met die twee Roemeense muzici. En je hebt ook gezegd, dat heb ik niet gezien, omdat ik meteen vroeg van, wat vond je daarvan? Dat heb je niet gezien, dus dat valt buiten het verhaal dat je vertelt eigenlijk.
1: Het is dat. Nu kan ik me gewoon baseren op wat ik gisteren gezien heb. Dus dat is al verschillend. Waarschijnlijk dat nu ondertussen vandaag al mooie dingen gaan geweest zijn, waar ik niet kan overoordelen, dat ik dit niet gezien heb. Ik had enkel een Mupcut daarnet gezien, dat vond ik wel best pruimen. Dat was echt dat was best wel goed.
0: Ja.
1: Maar de andere kan ik nog niks van zeggen. Maar van gisteren was het ook een beetje, hoe moet ik zeggen, een beetje niet echt overtuigd. Bijvoorbeeld gelijk het openingsconcert was van Kaba Sundog.
0: Ja.
1: Ja, ik had echter wel het eerste nummer gemist. Een aantal personen die het wel gezien hadden, waren er niet enthousiast over. Ik ben blij dat ik het gemist had. Het tweede nummer was meer cacaoïsche toestanden. Dat was wel heel mooi.
0: Welk de tweede concert bedoelt
1: u? Nee, het tweede nummer.
0: Oh, het tweede nummer van
1: het concert. Want blijkbaar was het tweede nummer helemaal anders dan het eerste nummer. En dat was wel mooi. Hij was cacaoïs. Dat was wel ook best oké. Maar ze deden echt iets moois mee. Dat je kunt zeggen van wauw, dat is wat u aanspreekt of ik niet. Maar dus dat was ook niet echt...
0: Ja, het was een zoekende situatie, want de Cabas heeft een plaat uitgebracht, Sundog, dat is eigenlijk een plaat. Vorig jaar hebben die uitgebracht op 100 exemplaren, heb ik gezien, vinylplaat. Maar de setting hier op het concert was anders. Er waren andere muzici bijgekomen, dus het was een beetje aftasten, neem ik aan, van deze nieuwe setting. Hoe gaat dat zijn? Dat is een beetje... Het was zeker ook een jonge generatie, dat moeten we ook altijd erbij zeggen. Omdat wat zo meteen komt, Alexander von Schlippenbach, 86 inmiddels.
1: Ja.
0: Dus nu waren het waren de jongeren, Cabas. Hè. Dus dat is ook wel belangrijk als kanttekening.
1: Maar dat is ook wel heel positief van de jongeren. Kan je zien hoe zij momenteel evolueren en hoe zij...
0: Hun weg zoeken.
1: De weg zoeken is soms wel heel moeilijk. Maar als je dan al naar heel veel van... de gevestigde waarde geluisterd heb, zoals Alexander von Schlippenbach, die we daar kan horen. Dat is iemand van 86 jaar.
0: Ja, ja.
1: Dat is echt een legendarische persoon.
0: Tuurlijk.
1: Dat is, als je dat vergelijkt met het concert van gisteren, dat is dag en nacht verschil.
0: Ja. Dus, ik weet, ze gaan eigenlijk niet zo lang dat het gaat duren voordat ze beginnen. Kun je misschien toch beginnen met wat je echt wel goed vond? Want ik heb ook begrepen dat je wel iets te praten vond.
1: Ja, door wat dingen. Dotter, dat was wel heel mooi. Dat was wel, dat was echt de beste, de moeite wel.
0: Vier dames.
1: Vier dames, effectief. Beetje jammer was wel hoe Turgie Peters aangekondigd werd. Hij suggereerde dat voor 41% van de artiesten die geprogrammeerd waren, vrouwen waren. Dat was dus op zich dat positief. Maar hij vond dat van... Hij vond dat zeker een vermeldenswaardig, omdat hij... Ik vond dat op andere festivals is het vooral een soort van fascistisch publiek. Een mentaliteit van een fascistisch publiek. Die dan, dat soort van, dat echt niet kunnen appreciëren, dergelijke dingen.
0: Oh, nou.
1: Maar dat was... Maar dat was mijn reflex. Maar als je vindt dat het positief is dat 41% van de vrouwen, 41% van de artiesten vrouwen zijn, dat is positief. Maar dan ga je blijkbaar niet naar andere festivals. Want zo'n festival zoals Mulhouse, dat vorige week was, dat is bijna 50% van de artiesten zijn vrouwen.
0: Zijn dat ook geweest? Heb je dat helemaal gezien, dat festival?
1: Ja.
0: Okay. Dat is een groter festival, hè, dan hier, meer concerten.
1: Het is een meer concert. Ja. Het is niet groter, het is wel meer concerten.
0: Okay, ja. Leon, we zijn eigenlijk nog over gisteren bezig. Heb je Das B gezien? Want
1: ja, dat was ook iets dat ik wel als positief genoteerd had.
0: Ja. Ja. Nog verder kunt met...
1: Ja, ik ben even kijken wat ik ervan genoteerd. Vooral die Magda Mayas, dat was de pianist, die vind ik echt mooi bij wat zij realiseert. En dan ook de drummer.
0: Tony Buck.
1: Ja, dat is...
0: Hebben de niks al aan het werken gezien?
1: Ja.
0: Dat is uitzonderlijk.
1: Dat is uitzonderlijk om dat bezig te zien. Dus.
0: Ze zijn nog altijd bezig na bijna 40 jaar. Ja, bijna 40 jaar bestaan die. Ja.
1: Langer dan 40 jaar, denk ik.
0: 87 opgericht, dus bijna 40 kunnen we zeggen.
1: Ah, ja. Dat is ongelooflijk dat ze zoiets kunnen realiseren en toch blijven vernieuwende zaken doen. En ook dat zij bijvoorbeeld, like die Next, bijvoorbeeld, die speelt hier ook, Anna de Bakker, hebben daar vorig jaar in de AB samengespeeld.
0: Die kan nu het laatste concert brengen, Anna de Bakker en Yves de Meij.
1: Ja, ja. En met, dus vorig jaar heeft zij samen met die Next in Brussel gespeeld.
0: Ja.
1: Dat was echt heel mooi. En dan zie je de jonge generatie die toch wel geapprecieerd wordt. En vooral dan... Europese vrouwelijke artiesten die toch wel geapprecieerd worden in dat soort van circuit.
0: Ja, ik bedoel, het is inderdaad, je kunt zeggen, ik heb Free Music heel lang gevolgd en verslaggeving gedaan en daar waren vrouwen een minderheid. Dat is zeker, zowel Leandre die ook dus, vandaag komt, die was er toen ook al bij, maar toen was ze toch een minderheid.
1: Dat is een van de minderheden. Ja. Want een paar jaar geleden is in de andere, hoe noemt het, een zangeres die... Ik kan er even niet op komen, maar dat is ook een heel mooie...
0: Maggie Nichols, die kwam ook op het Free Music Festival. Ja, ik heb daar veel herinneringen aan en wie er allemaal gepasseerd is. Er zijn er heel veel al sinds, maar zij was er ook bij.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus, bon. Nog een paar opmerkingen, want ik denk nog steeds, het publiek staat nog steeds buiten. Ze gaan nog niet in de zaal. Dus er zijn nog wat momenten om even te reflecteren.
1: Ja, gelijk het Erzao-septet, dat was voor mij toch wel een beetje...
0: De laatste.
1: Ja, dat was een beetje teleurstellend.
0: Oh.
1: Ik had er wel van verwacht dat hij heel mooi kon zijn. Gelijk de drumster, dat was Maria Portugal. Dat was een concert waar ik naar uitkeek. Maar jammer genoeg, het bleef maar duren en het was niet echt vernieuwend.
0: Ja, maar wel omdat het contrast was met... Ik hoorde in de zaal af en toe waar die in dingen uitstonden. Dan klonk die traditionele Braziliaanse muziek op de achtergrond. We dachten, het gaat daar een beetje op trekken of het gaat daar... Het was duidelijk een grote iemand anders.
1: Absoluut.
0: Dat was zeker, dus dat was een element. En de Maria Portugal trouwens vandaag ook gezien. Het eerste concert wou
1: Nee, ik wou die echt niet zien. Na het concert van gisteren wou ik echt gewoon niet meer zien. Ik vond het echt niet goed.
0: Dat is jammer.
1: Ja, maar dat is goed. Ik keek naar het concert te komen kijken.
0: Ja.
1: En nou, wat ik gisteren gezien heb, was ik moet dat niet zien.
0: Maar het festival is zo uitgebreid met 7 concerten per dag bijna, dat je ook kunt kiezen.
1: Dus maar dat vind ik juist fout. Je had beter een festival gedaan met 4 concerten, maar 4 goede concerten, in plaats van 7 concerten waarvan de helft van de concerten niet goed is.
0: Ja, maar je mocht zelf kiezen. Je mocht zelf kiezen.
1: Maar je moet kiezen van iets dat je nog niet weet.
0: Ja.
1: Want het is improviseren, dus dat is het moment zelf. Dus jij gaat de organisatoren verwachten van het publiek een selectie maakt van iets dat ze nog niet gezien hebben en dat dan gewoon teleurstellend is. Dus
0: wij hebben toch dingen gezien die ook verrassend waren en nieuw waren, toch wel. Kijk, ik zeg dat
1: zoals?
0: Ja, die domeinen net. Ik heb er lang mee gesproken. Nu weet ik er ook iets meer van. Wat het eigenlijk was, wat ze gedaan hebben, maar dat was een heel aangenaam
1: gesprek. Ja.
0: Ja, heel aangenaam. Dus er waren nog...
2: Ik was ook heel opgetogen door Integraal gisteren.
0: Ja. En Das B, vond ik ook zeker de moeite.
1: Ja.
0: Ik heb de plaat nu mee aangeschaft. Dus er is ook de CD mee aangeschaft van Das B. Het was gebaseerd op John Coltrane. Hè. Dus inderdaad, toen ik de CD gekocht. En dat hoesboekje wordt er nog verwezen. Maar zelf, de stukken duren exact even lang als de stukken van op de Coltrane CD. Maar dat was verder is het een heel sterke afwijking van het gebeuren, denk ik dan. Ja. Ik moet het nog eens goed beluisteren, want ik heb het pas sinds gisteren.
1: Want het is ook, Coltrane is het, wat nu is, hoeveel jaar is het, hoe zou het geweest zijn nu?
2: Het
0: zou nog onder ons kunnen zijn geweest, denk ik. Het is nog geen 100 en zoveel zou het geweest zijn.
1: Het zal in de buurt van zijn 100ste verjaardag zijn.
0: Ja, zoiets waar zijn het ook mensen die 100 jaar zijn of zo.
1: Want het is nu in Brussel dat er een oordeel is, een ganse maand, over het werk van John Coltrane.
0: Ah, ja.
1: Dus vandaar, maar ik weet dat er een link van was, van, dat is een bepaalde linken, maar...
0: Volgde dat ook, dat mogen we dan denk ik wel een meer traditionele jazz, mogen we dat noemen, hè, Coltrane, hè? Volgde dat ook eigenlijk?
1: Ja, maar ik doe twee programma's, één jazzprogramma ook.
0: Ja. Dus jazz en dan tandoor, wat is dan improvisatie of wat is...
1: Mokreelslaw is een programma van vernieuwende muziek, van het experiment. Mensen proberen, vooral aan de creatieve mensen aan het woord laden.
0: Maar je zegt jazz is eigenlijk duidelijk gedefinieerd als een genre, maar de andere programma is meer openingen, dat is meerdere genres. Wat moet ik zeggen? Je zegt vernieuwende muziek, maar je hebt heel veel vernieuwende muziek die onder verschillende noemers kan geplaatst worden. Ja. Hè?
1: Dus het programma is het jazzprogramma, dat, ja. Dat noemt Strange Fruits. Dus geïnspireerd op de grote dame die van Strange Fruits.
0: Ja, Billie Holiday natuurlijk.
1: Ja, dat is de reden waarom we die titel gekozen hebben. En dan een ander programma is een programma dat al zoveel jaren bestaat. Dat echt gebaseerd is op experimentele oriëntatie.
0: Ja.
1: En dus dat is... de gast die komt... Oké, is goed.
0: Dus wat niet onder de noemer jazz valt, zullen we zeggen. Ja. Dat gaat er daar dan plaats. Oké, ja.
3: Wat gaat er gebeuren?
1: Het is dus bezoek blijkbaar.
0: Ah. Oké. Okay. We hebben hier een gast, Jonathan Horn. Hij wees de naam aan in de brochure. Which language do you speak?
4: English.
0: English, yes. You're from?
4: I'm from Canada, but I live in Amsterdam.
0: Yeah,
4: but
0: I hear Dutch is really not. Your Canadian accent
4: a little
0: bit, yes.
4: Yeah, yeah.
0: Okay.
4: My name is Aaron.
0: Aaron, yes.
4: Lumley, yeah.
0: Oh, Aaron Lumley, yes. Yeah. Okay, and you play which instrument?
4: I'm a contrabassist.
0: Yes, because in the brochure the instruments are not mentioned.
4: Oh,
0: so
4: we
0: have been speculating a little bit
4: in
0: the round, yes.
4: Yeah, we've got Jonathan Horn on guitar, Karen Ng on alto sax, and Nassim Lopez Palacios Navarro is our drummer.
0: Yeah. And I don't know whether I've seen the concert completely, so that could be Jan. Yeah, did you have a concert seen? Because we're here for 7 hours, two days,
4: and
0: sometimes it's impossible to see everything.
4: Of course.
0: Try to memorize.
4: Same for playing at the festival, because you end up sound checking during one of the concerts you really want to see. It always happens.
0: No, yeah, we have on the link on the mixing board there, so but there we have to need a microphone and a sort of a system.
4: Oh, that's what I saw. Yeah, I saw the guy with the mic on
0: his Daniel. Yeah. So he's not here, unfortunately, but he was close to the concert anyway.
4: Okay, great.
0: So yes, okay, we can speak a little bit about
5: the concert is yet to come. Huh?
4: Yeah, we haven't played it yet.
0: Oh yeah,
4: it's okay. You've been here. You've been here like 2 weeks. 8 hours a day, you know. It's
0: good.
4: It's good. Maybe it already happened and I don't know it yet, so no idea. Yeah. Yeah.
0: It could be quick. Okay. So you can now say a little bit what's coming.
4: Yeah. Yes. Okay. Well, we're it's a new band. It's called New Best Friend. It's a quartet, international group. Nassim, the drummer, he's from Canary Islands. I'm from Canada, but I live in Amsterdam now. We both live there.
0: Oh, yeah.
4: Jonathan is a Texan who is kind of a bit of an international... he's flying around a lot right now. And same with Karen. She's also from Canada. We know each other from like 20 years ago, a long time. And so this was kind of sparked by all of us running into each other around Europe, I guess, over the last couple of months, maybe a year. And we tried to do this band already about 6 months ago, and it didn't happen. But then Kuhn and Crystal got really interested when we proposed it, kind of cold called them. And said,
0: you have a release already?
4: No, we don't. This is the thing. It was really like, hey, we're putting this group together, and we're trying to get it going. Are you interested? And they know all of us, I think. And,
0: but you sent sort of a demo then?
4: No, I think just Karen had been talking to them already for quite a while, and this was a group that she proposed. But I mean, they know us all. I've been here to play a few times, different Old Adam on Turtle Island, a group with John Dykeman and Marta Wareles, and Sun Mi Hong that I play bass for. We played the Interlini tour that Kuhn and Crystal with the Sound in Motion and a bunch of other presenters in Dutch presenters as well. Space is the place, and I'm forgetting a few other people. They did like a Benelux tour in December, so I was playing with that, and I've also been up with another group or two to Antwerp before. So I think they were just like, they knew all the players, and they kind of like to have some things that are new for the festival, you know. So like,
0: and you play here, but you're not on a tour.
4: No, we're not on tour. We did Amsterdam, and then we do this, and then everyone splits off and goes other ways. But we'll be playing again, I think.
0: You mentioned Amsterdam a few times, yeah. So it's sort of yes, your home base now.
4: Yeah, yeah.
0: For what?
4: Yeah.
0: How long? For
4: 7 years.
0: 7 years, and Karen Ng.
4: Karen Ng, yeah, she's in Toronto.
0: Yeah, she's in Toronto.
4: And yeah.
0: The other one who lives in Amsterdam?
4: Amsterdam is Nassim, the drummer.
0: Yes.
4: Yeah,
0: okay,
4: so
0: yeah.
4: That's how we know each other. Oh, yeah. Nassim, he's also in a great group with, I don't know if you saw earlier, Marta Warellis is set, the piano player. She played the first set today. They have a duo called Dust Bunny that's really amazing, like full-on high energy. So, yeah, we're all kind of connected. Like,
0: yeah.
4: Amsterdam's a small city, so you get
0: small.
4: To,
0: it's
4: yeah,
0: not,
4: you get yeah. to know everybody. And
0: yeah, yeah, but you mean small in the way that the kind of music you play?
4: Yeah,
0: is Bim House, I guess, and whatever.
4: Oh, lots of
0: smaller,
4: lots of venues. Oki, Zal 100. There used to be a great place called Deramta, which we all miss dearly. Derichel was yeah. There's lots of little clubs around where musicians and we played at a place called Splendor, which is quite a nice hall. Yeah, this week. So
0: you like Amsterdam?
4: I love
0: also.
4: It. Yeah.
0: You love it, yes.
4: Yeah.
0: Because the stories are that it's very expensive.
4: Oh,
0: to
4: sure.
0: Live
4: yeah,
0: there,
4: yeah. It's totally gentrified and
0: yeah, it's and it's growing that
4: it.
0: Way. Growing yeah, in yeah. that way, yes.
4: Of course, but everywhere is. So it's kind of like you pick your point, and if you can make it work for you, it does for me anyway. Yeah.
0: And does this? Yeah, you call the music community in which you are apart from.
4: Yeah.
0: Does it survive in a way, or
4: yeah,
0: it's
4: yeah,
0: more like
4: yeah,
0: that?
4: I think so. I think you have to be resilient and really, you really want to play the music. You're not doing it for like a lot of money or anything. So it's really like you love it and you want to do it and you want to see it happen. So we organize concerts for each other. Somebody's coming into town. You know, if somebody gets a little bit of money, they put something on. You know, it's a real grassroots.
0: You come from Amsterdam to here, but just that far, of course.
4: No, exactly.
0: And other cities where you can play, let's say?
4: All over the place. Yeah. I mean, Europe.
0: Most important ones are?
4: Compared to Canada, Europe is so well connected. And close, everything is close. So you can go, like, you know, are you asking about the Netherlands specifically, about places to play?
0: No, I thought
4: or
0: about Europe.
4: All over. I mean, yeah, like, I mean, I just played a wonderful festival in Dortmund.
0: Well, Germany, yes?
4: Yeah, exactly, 2 weeks ago. I mean, Berlin is an obvious one, but there's a great people in venues, festivals in places like Hamburg, Rotterdam. Limburg has some real awesome hot spots. There's this promoter called
0: Dutch Limburg or
4: yeah,
0: Belgian Limburg.
4: Well, kind of in between. It's really yeah. It's underground and it takes place across it's cross border actions. Jazz Blast, like JAZZBLAZZT. You can find them online, but they do crazy stuff around mm-hmm. there. Great shows all year round. Yeah.
0: And you have lots of plans now for this band or for other bands?
4: Well, I mean, you're always trying to plan stuff, so yeah, it's always busy. But I mean, for me, it's I'm entering the work years. I have a day job too, so I do that.
0: Yeah,
4: yeah,
0: okay.
4: Yeah, split my time. Yeah.
0: Is it you're specialized in something or?
4: I mean, I'm working. I work at a music school, but doing like carpentry and you know keeping the building from falling apart.
0: You're in the music business now, actually.
4: Yeah, exactly. Music and business. That's yeah. The oxymoron. No, I'm kidding.
0: Yeah, I'm curious about Canada also.
4: Yeah,
0: Come from the English part of Canada,
4: yeah,
0: which most part.
4: But then, there's a lot of other. I mean, the French part is
0: yeah,
4: where
0: I had a lot of contact with the French part because Quebec, they are very vivid music community.
4: Definitely,
0: also.
4: Definitely.
0: They came to Belgium to Ghent mostly for concerts and labels like Ambiance Magnétique.
4: Yeah, I used to play with a bunch of those people.
0: Oh,
4: yeah, like Ambiance Magnétique is like Jean de Rome and
0: you speak French also?
4: Yeah, badly, but yeah. I can. Right now, I'm bad at Dutch and bad at French, and they're kind of they mix. If I try to do one, they get all mixed
0: you're
4: up.
0: Very good in English, people speak English to you. I guess it's automatically.
4: Yeah.
0: But
4: Ambiance Magnétique though, they're great.
0: And you play a lot of concerts there. You played on records.
4: I used to. Yeah, I mean, when I lived there, I was playing. They had this large ensemble that I was playing in some of their projects where they would have a bigger group.
0: Of course.
4: Yeah, but there's tons of players in Montreal. I mean, across Canada.
0: Is it still like that? Because my contacts were like 10 years. 10 years ago.
4: Yeah, yeah, they have less funding, so they're not coming over here.
0: Like
4: as much.
0: Yeah, they were funded by Radio Canada, and there were lots of possibilities there, a lot of energy.
4: Yeah,
0: which was
4: Quebec got very nice support, so they were able to really like make big projects and do. I think they still are, but maybe they're not coming over as much. But
0: they're in a war. There's a war going on with
4: culture
0: USA.
4: War, the culture war, everywhere.
0: I don't know the word, just a war, I guess.
4: Yeah, sure, sure.
0: They call it, do you know the English word for Handelsoorlog?
4: Handelsoorlog?
0: Yeah.
5: Economic war.
4: Economic war. Oh, yeah. There you go. Yeah, sure.
0: Yeah, so sure, that's the story, yeah. So it's going to be, you have no connection with Canada at this point? You want to come back?
4: I have family there and lots of friends, so always. But, I mean, yeah, I don't live there, so mostly in Amsterdam.
0: Concert Jan doet betekenen?
5: Dus nog niet,
0: ben al. Mensen zijn al binnen aan het gaan. Oké, people are entering for the concert.
4: Yeah,
0: it's going to be. I think the presenter is going to announce it.
5: Yeah,
0: and I think it's very. Yeah, we can't talk while the concert is there because I heard Alexander von Schlippenbach doing his.
4: No,
0: his soundcheck is going to be very slow.
4: Are you guys broadcasting the concert?
0: This is now live. Yes, everything. The whole festival.
4: Okay, great.
0: Kuhn
4: so
0: is a colleague of us at the radio. He does
4: wonderful
0: the show for more than 30 years. So it's connected.
4: Fantastic.
0: Yeah, and we're doing this every year.
4: Great. Well, I was going to say, I'd like to listen to Alexander von Schlippenbach and Paul Nelson Love, I'd be happy
0: and
4: to
0: come
4: stop
0: to your,
4: talking.
0: Come to your concert.
4: No, I just I want to go listen to them.
0: Sorry, I was a bit confused.
4: It's all good.
0: There was 14 concerts and
4: it's a crazy festival. It's amazing. Like yesterday, I went to, I think, almost every concert and it was just like by the end of the day.
0: The diversity.
4: And full and inspired. So it's great.
0: There's also the possibility to say, okay, this is not for me.
4: Sure.
0: I'll take the other one. So
4: sure,
0: the diversity, you can be fulfilled without seeing every concert.
4: Yeah, definitely. But across the board, I say it's programming is really interesting and strong. So.
0: Maybe a few dates about what's coming up for you and in your band or other bands.
4: I know Karen Ng, the alto player, she's kind of on a little mini tour right now in Europe, and so she'll be in Germany. I don't know where, but I know in Berlin she's going to be for a week or two, and then she plays a festival. Space is the Place, Keep Space Festival.
0: Sandra?
4: That's in Utrecht.
0: Is it Sandra? No.
4: No. The Space is the Place is an Amsterdam-based presenter.
0: Okay. I thought it was inspired by an homage to Sun Ra.
4: Well, definitely the name was. The name comes from there for sure. Totally. But it's not like a Sun Ra cover band or anything.
0: Okay.
4: It's just a festival they're doing at Utrecht at this place called the

0: is Tony here? Tony, are you here? If you are, that set was for you.
1: Radio Centraal, nog steeds live van het Summer Bummer Festival, de tweede dag. New Best Friend. Dus ik ga me even een weg banen naar de studio om eventueel nog wat commentaren te leveren voor het volgende optreden.
2: Oei!
1: Ja. Zo, even kijken. Er is nog geen reactie vanuit de studio. Ja, er zijn toch al mensen die klaar zitten. Ja, ze kunnen over. Ah, daar is de overname.
3: Dus ja, ik hoor mezelf niet zo stilletjes. Ligt dat al niet? Iets gevaar. Ja, dus we hebben hier. Ja, het concert is achter de rug. Ik weet niet of we daar veel over kunnen zeggen, want we hebben hier Joachim Batenhorst zitten. Klarinetist en componist. Goeiedag. En het concert dat hij ook per se ook zeker wil zien, dat met Joël Leander en andere muzici, dat gaat beginnen binnen ongeveer 10 minuten. Mm-hmm. Dus we hebben nu, dat is een tijd die we nu hebben om nog een gesprek te voeren. Joachim Batenhorst, geboren in Antwerpen, gestudeerd in Den Haag.
4: Ja, klopt.
3: Klarinet is uw voornaamste instrument of uw enige instrument? Of?
4: Ik ben begonnen als klarinetist en dan ben ik ook saxofoon beginnen spelen, ook basklarinet. Maar vooral klarinet, ja.
3: Je hebt eigenlijk een tournee gemaakt, want je hebt een paar jaar in New York gewoond. Je hebt op andere locaties neem ik aan ook gewoond.
4: Ja,
3: Brussel?
4: Brussel, voor New York. En dan ook een tijdje in Barcelona gewoond.
3: Oh, ja, ja.
4: En dan nu terug, zestal jaar geleden, terug in Antwerpen komen wonen.
3: Dat is dan een ervaring ook, alleszins. Terug
4: zeker
3: in Antwerpen, ja.
4: Ja.
3: En we gaan daar, denk ik, ze daar al gaan beginnen met de soundcheck. Ook nog verder komen in de soundcheck. Maar we kunnen zeggen over plannen. We kunnen misschien wat je nu doet momenteel en wat er aankomt. Misschien is dat de beste manier om.
4: Ik heb hier in Antwerpen, in Borgerhout. Bij ons thuis hebben wij een klein soort van plekje waar we af en toe concerten organiseren of kleine events. Dat heet X-Space.
3: Oh.
4: X-Space in Borgerhout. En deze vrijdag is er een optreden.
3: Ja.
4: Met een pianiste uit Parijs en ook een

0: sporadisch, zou ik zeggen.
1: Nou, en een contactpunt? Internet is dat, neem ik aan, of is dat ook niet geen vaste...
0: Ja, er is een Instagram-pagina, Eggspace. Ja. Moet een beetje
1: dat
0: zoeken.
1: Iets kunt geven, ja.
0: Of via mij.
1: Op basis op uw naam, Joachim Badenhorst.
0: Ja, via mij kunnen we het wel vinden.
1: Ja, het is omdat we soms namen en dingen zeggen, en voor luisteraars die hebben dat niet direct meteen genoteerd, zullen we zeggen. Ja. Als ze dan een basis hebben, is wel goed natuurlijk. Maar je hebt een label, Klein, daar bent u een aantal jaar geleden mee begonnen. Ik heb daar al ook een paar cd's van aangekocht, een tijdje geleden. Heel bijzonder. Is dat iets dat nog steeds in ontwikkeling is, of is dat ook, hoe gaat dat daarmee?
0: Ja, zeker. Het is een klein label, ja. Zoals de naam het zegt. En eigenlijk vooral voor mijn eigen projecten, dat ik een beetje kan zelf kiezen wat ik uitbreng. En ik heb verschillende dingen uitgebracht. En het meest recente heet Juran. En dat is een iets grotere groep met een aantal muzikanten uit Antwerpen. Tsubasa Hori, Japanse muzikanten, en Naboo op trombone. En dan een aantal muzikanten, Alistair Payne uit Amsterdam, Simon German, gitarist, bassist die in Berlijn woont. En daar is dus het meest recente album mee uitgekomen, op Klein. En we gaan in oktober, 8 oktober in de Flagey spelen en 9 oktober in de studio in Antwerpen.
1: Ah.
0: Dus dat kunnen we ook zeker...
1: Dat is een bekend adres alleszins. Ja. Laten we zeggen, u hebt ook een misverstand uit de wereld geholpen, want ik heb een cd van u in uitzending gebracht en er was een stem waarvan ik dacht, dat is een kind of een zoon van Joachim, maar dat blijkt dezelfde te zijn.
0: Ja.
1: Dus dacht ik al, ik weet niet, ik weet over welke cd ik het heb.
0: En ja, ik denk dat je het misschien over Zero Years Kid hebt.
1: Ja, dat is hem, ja.
0: Ja.
1: Vindt u mijn indruk terecht dat het zo zou kunnen lijken?
0: Ja, misschien wel, door de naam ook, Zero Years Kid. Maar dat is meer een elektronisch project van mijn eigen.
1: Ja.
0: Ik heb naar mijn weten zelf geen zonen. Ik heb wel twee kleine dochters.
1: Ja.
0: Maar de stem... Ja. Op dat album ben ik zelf, maar soms met effecten, dat zo naar boven is gepitcht.
1: Ja, en het gevoel dat je oproept is ook de jeugdigheid, dat exploratieve. Ik vond dat een heel interessante cd. En dat is natuurlijk wel een aantal jaar geleden inmiddels gelopen.
0: Dat is een tijdje geleden, ja.
1: Toch inderdaad, ik was bijna van overtuigd dat het zo was, maar u hebt mij dan geholpen met, weet het. Oké, hebt u een connectie met het festival? Hebt u al ooit hier gespeeld? Of?
0: Ik heb zeker wel op Summer Bummer gespeeld, ook op de vorige locaties. Ik denk, ik weet niet of dat toen al Summer Bummer was, maar zelfs
2: of
0: in Zuiderpresas
1: hebben ze gedaan.
0: Zuiderpresas, en ook in de studio gespeeld. Ik ken Koen en Christel al heel lang.
2: Je was ook te gast bij Droppenhaus, toch?
0: Ja, ik heb inderdaad een soort van residentie. Ik heb meegedaan met Porta Chiusa.
2: Ja, een residentie is een beetje raar in de stad waar je zelf woont natuurlijk.
1: Ja, maar dat is toch de term die Koen gebruikte ook bij de... En dat blijkt ook lokalen zijn. Maar bij residentie denk je meteen aan van een andere... land soms. Hè.
0: Ja, maar dat waren inderdaad wat buitenland. Dat was 4 clarinetisten en eigenlijk 2 buitenlanders en 1 clarinetist uit Brussel. En we hebben dan gerepeteerd bij Droppenhaus. Dat is een prachtige ruimte, supergoeie, mooie studio. Een aantal dagen gerepeteerd en dan een aantal optredens gedaan.
1: Daar, in Droppenhaus zelf?
0: In Brussel. Oh. En in Droppenhaus zelf en ook in de Flagey.
1: Ja. En het indruk van het festival, want u zei, je wou absoluut ook het concert zien. Joël Leander is de naam die ik ken van wat er zo meteen aankomt.
0: Ja,
1: welk wou u eigenlijk precies zien in dat volgende concert?
0: Ja, ik wou zeker sowieso het trio, ik ben heel benieuwd. Maar vooral eigenlijk voor Gerald Cleaver, de drummer, waar ik een grote fan van ben. En met wie ik ook regelmatig heb samengespeeld. In de tijd dat ik nog in New York woonde.
1: Ah, ja.
0: Eigenlijk met zijn project, dat hij toen had met een aantal muzikanten, Pascal Niegenkember op bas, Jean-Carla Rodea op zang, en Joe Morris op gitaar. Vrij geïmproviseerde muziek, dat was echt super tof. Dat is een fantastische drummer, fantastische mens. En ik heb hem al heel lang niet meer gezien, dus ik ben heel benieuwd om hem te horen en hopelijk ook nog even te zien straks.
1: Na het concert dan. Ja. En u bent hier een dag hier al geweest? Of?
0: Ik ben hier al straks geweest.
2: Tot kinderen begonnen te huilen van te veel free jazz.
0: Ik was met mijn twee dochters, mijn vrouw en twee dochters hier vanaf het begin. Maar dat was toch, ze zijn nog jong. Ze zijn 5 en 7.
1: Ja.
0: En het was al direct vanaf

0: het begin al, ik vond het heel goed, maar wel intens, denk ik, voor zo'n 5, 7 en 7-jarigen.
1: Er is een grote verscheidenheid in de concerten. Dat wil zeggen, dat je vanaf op welk moment dat je binnenkomt, ja, maar dat dat op een ander moment is, krijg je een heel ander beeld. Dus ja, dat is wel, denk ik, de verscheidenheid waar ze nog gestreefd hebben ook, in wat er allemaal komt. Het ene is al luidruchtiger dan het andere, ja, kunnen we zeggen. Dus ja, dat is, zo is het dan ook. En uw indruk van Antwerpen, want u zegt 6 jaar terug in Antwerpen, wat is uw indruk daar van? Zo, ja?
0: Ja, ik vind... ik heb altijd een beetje een haat-liefde verhouding gehad met Antwerpen, maar ik vind het een heel toffe stad en dat er heel veel toffe dingen gebeuren en of dat er zoiets als Radio Centraal of dit festival of dingen die dat Dennis Tiefus organiseert. Er is wel echt veel toffe dingen en ja, soms moet je een beetje zoeken, maar ik vind het een interessante stad waar dat, ja, veel toffe dingen.
1: Maar u
0: heeft
1: studies in Den Haag, u kwam in Nederland terecht eigenlijk. En dan, u hebt de locaties opgenoemd waar u verder hebt gewoond. Nu zit u eigenlijk, ja, ook met jonge dochters, dat u zegt, ja, we zitten hier eigenlijk gevestigd. Hè. Die gaan hier naar school en weet ik veel. Ja. Dat zal ook zeker een bepalende factor zijn voor de mogelijkheid om terug, weet ik veel. Ja, ik begrijp wat ik bedoel, neem ik aan.
0: Ja, ik denk de laatste tijd toer ik wel minder dan vroeger. Maar ik vind het ook wel fijn om meer aan mijn eigen muziek te werken en ik maak ook meer dingen voor theater of film, een beetje voor film. En,
1: is daar iets op komst van theater of iets concreets?
0: Ik ben nu bezig, ik heb vorig jaar iets, muziek gemaakt voor een voorstelling van FC Bergman.
1: Heel bekende internationaal en u speelde ze live mee. Want je hebt toch grote tournees
0: en
1: zo.
0: Ja, daar zijn we echt heel veel mee gaan toeren. En nu ben ik begonnen met iets nieuws voor Theater Stap in Turnhout.
1: Mensen met een beperking, of ik weet niet welke term je daarvoor kunt gebruiken. Ja. Interessant alleszins.
2: Ik heb een heel toffe voorstelling ervan gezien, ook op Oerol een paar jaar geleden.
1: Ja. En, we zijn ook al 30 jaar bezig of zo. Hè?
0: En ja, 40 jaar.
1: Of 40 jaar ook, ja.
0: En we zijn nu bezig aan een nieuwe voorstelling samen met Benjamin Verdonk en Stijn van Opstel. En dat gaat in februari in première in de Boerla. En het is al een heel avontuur en ontzettend fijn om nu al. En ik denk na de zomer gaan we er meer en meer aan werken. En de bedoeling is om zoveel mogelijk samen met de stappers het te maken. Dus ook de muziek. Oh, ja. Ik heb eigenlijk een ensemble van stappers met wie ik samen de muziek maak.
1: En heel veel improvisatie. Live. U speelt ook live mee?
0: Ja, ik speel mee, maar met hen. Dus zij spelen mee. Zij zijn de medemuzikanten.
1: Het is niet dat u de muziek opneemt, maakt en op tape zet en
0: U gaat live. De bedoeling is echt een soort ensemble met stappers.
1: Het zijn al twee zeer interessante gezelschappen. Hangt er nog iets in de lucht? Of is dat...
0: dit is het voorlopig.
1: En film, ik volg film heel intens. Wat zijn de mogelijkheden daar? Want er worden ook minder lokale films gemaakt de laatste jaren.
2: We zaten toevallig samen in de zaal toen Son vertoond werd.
0: Film eigenlijk, dat is niet zo heel veel, maar ik maak eigenlijk vooral meer zo kunst, voor kunstenaars. Onder andere Rinus van de Velde.
1: Oh, bekende naam zeker.
0: Die is ook films beginnen maken de laatste tijd. En ik heb eigenlijk al de muziek gemaakt voor zijn films, voor 3 films.
1: Ja.
0: En hij is nu met een nieuwe bezig, maar dat duurt altijd heel lang omdat alles met de hand gemaakt wordt. En de nieuwste film is met poppen. Zo'n grote, hoe noem je dat? Van die poppen met draadjes.
1: Ja, marionetten. Pushenellen, heb je ook draadjes? Ik weet het niet.
0: Dus dat gaat nog een aantal jaren duren voordat die klaar is. En dat zijn dan kort films van 20, 30 minuten of zo. Maar dat duurt 3, 4, 5 jaar.
1: Dat is heel interessant. Als je die dingen doet, zullen er nog wel nieuwe zaken op je weg komen. Dat kun je wel zeker van zijn natuurlijk ook.
0: Dat zien we wel.
1: One thing leads to another, is dikwijls het vooruitzicht. Maar het is goed dat je dus in die kant eigenlijk... Want de podia hier in Antwerpen zijn... Wat zijn eigenlijk de podia? U hebt een eigen podium, zegt u?
0: Ja, dat is een heel klein, echt superklein podium. Podium zou ik het zelfs niet noemen. Een kleine kamer. Een soort living.
1: Want verder zijn de mogelijkheden voor muzici beperkt, mogen we zeggen. De muziek bestaat nog, maar dat is dan gered door weet ik wie. Die, de lokale, door de medewerkers, kunnen we zeggen eigenlijk. Er is toch het verhaal dat overal de zaken wel onder druk staan. De vrije muziek en weet ik wel.
0: Ja, misschien wel, maar het ding is... Vlaanderen is vrij, ik vind het vrij klein. En
1: ja, tuurlijk,
0: België en alles is toch vrij dichtbij. Dus
1: maar u,
0: overal zijn er wel plekken of plaatsen of toffe initiatieven. Ik zie ook bijvoorbeeld Tim hier rondlopen van De Ruimte in Amsterdam, die daar heel toffe dingen doet. Ja. En dat is ook niet zo ver weg. Dus ik bedoel, er zijn uiteindelijk wel veel mogelijkheden als je ook wat een beetje
1: verder kijkt. Dan, de link met theater die je hebt kunnen leggen en met Rinus van der Velde, dat zijn grote namen waar je dus inderdaad mee betrokken bent. Dat geeft de schip mogelijkheden sowieso, maar ik denk, ik was even zo een algemeen beeld van hoe zit dit nu hier eigenlijk, want je hoort af en toe wel eens geruchten van, of geluiden van, ja, het is moeilijk, het is overal moeilijk, dat is de situatie waar we toch voor staan, maar dat je natuurlijk connecties kunt hebben in die richting, dingen uitwerken in die richting, heel interessant, dus dat is dat sowieso goed nieuws eigenlijk, kunnen we zeggen. Hè? Dat is de situatie. Oké, dus we, nog een...
2: Is er iets dat u... je bent natuurlijk heel vertrouwd met de meeste muzikanten, maar is er iets dat je ook heeft verrast vandaag of op het programma?
0: De meeste mensen vandaag kende ik eigenlijk al, of had ik al zien of horen spelen, maar Karen In, ik weet niet of ik het juist uitspreek, had ik nog nooit... gezien of gehoord.
2: Ze is naar het schijnt op mini-tour, dat zei onze gast.
1: Een Canadees.
2: Twee optredens geleden. Ja.
0: Dus dat was voor mij al een dat was voor mij al een ontdekking.
1: U hebt meerdere concerten gezien. Dus,
0: ik was er eigenlijk alleen vandaag. Ik had gisteren graag willen komen, maar dat was helaas
2: en dan,
0: niet gelukt.
1: Wat die voorstellingen betreft, dus stap, dat zal nog een tijd zijn voordat dat in première gaat.
0: Dat is in februari, begin februari. In een Boerla en dan in Turnhout ook.
1: En de tournee van FCA Bergman is voorbij? Of komt
0: die
1: dat
0: is
1: nog,
0: voorbij, maar die wordt wel nog hernomen in december, ook in een Boerla. En dan in Gent. En die dingen die van FCA Bergman die blijven dikwijls wel lang hernomen worden en blijven.
1: Dat is internationaal bekend ook. Ja. En doet hij daar de muziek alleen of is dat met een andere muzici?
0: Dat is samen met een vriend van mij, Sean Carpio, een Ierse muzikant.
1: Die bespeelt?
0: En ja, wij spelen eigenlijk alle twee wat van alles in die voorstelling. Want ook in het eerste deel van de voorstelling moeten we mobiel zijn, moeten we mee rondlopen met de acteurs. Dus hebben we heel hard moeten zoeken. Hij is eigenlijk percussionist, drummer. Ja. Maar hebben we heel hard moeten zoeken naar wat dat we allemaal kunnen doen terwijl dat we rondlopen. Dus eigenlijk in heel die voorstelling speelt hij geen drumstel, waar zijn hoofdinstrument is. Maar we spelen wel van alles.
1: Percussie ook onder meer.
0: Ja, een beetje percussie, maar we spelen ook fluitjes.
1: Multi-instrumentalist.
0: Ja, een beetje.
1: En die vrouw kan natuurlijk ook toepassen op stap. Alleen of samen met anderen dat u daar de muziek maakt? Samen met de acteurs van stap, hebt u al gezegd.
0: Ja, en, maar... ook met Christophe Albertijn heb ik erbij gevraagd. Die heel
1: maar die ook veel technische opnames maakt.
0: Ja, die daar heel veel opnames ook maakt. En die ook, maar die ook bassist is.
1: Ja.
0: En ook wat gitaar speelt. Ja. En samen met hem ga ik het zo wat bekijken hoe dat we dat gaan aanpakken. En wat dat we precies gaan doen. Maar voorlopig heel veel improvisatiesessies gedaan met de stappers. En super, super tof.
1: Heel boeiend. En ja... Met Rinus van der Velde, dat gaat nog een tijd duren, zegt u. Maar bent u daar ook alleen met de soundtrack bezig? Of ook daar in samenwerking met iemand?
0: Dan moeten we nog een beetje bekijken van wat er precies gaat gebeuren. Maar misschien met een groot gezelschap. Maar dat is nog niet...
1: Die mogelijkheid moet nog onderzocht worden.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is toch belangrijk om even de details in die richting toch goed te krijgen. Maar allemaal dingen om eruit te kijken, dat kunnen we zeker zeggen. Zoals het iemand wijst naar de zaal. Maar dat begint gewoon beginnen met de presentator. Gaat hij niet eens iets zeggen. En
0: perfect,
1: dan
0: ga ik mij nog een plaatsje proberen zoeken.
1: Oké.
0: Maar dus zeker deze vrijdag, welkom in X-Space, Borgerhout, Langstraat 105.
1: Ja, en Joachim Badenhorst, dat is de naam van de kunstenaar hier die hier is. En op de basis van daar kun je ook al iets vinden natuurlijk. Hè. Goed.
0: Oké, merci.
1: Dank u.
0: Salut. Ja.

0: This.
1: This.

Het wordt een

Hey, full fist, fellas, fast.

0: kan uit der Ploeg. Thank you.
1: Two minutes. Just two.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Dit was Yves de Mijn met Hanna de Bakker. Het laatste optreden van de tweede dag van het Summer Bummer Festival. En ik ben op weg terug naar de Radio Centraal Studio Verplaatsing. Voor dus het afsluitstuk van deze uitzending, rechtstreeks uitzending vanuit Trix van het Summer Bummer Festival. Zo, even kijken.
1: Ja, Daniel is onderweg naar hier.
0: Hier en ben ik al.
2: Beter al, ja. Okay.
3: Dus het concert was ruim applaus, maar het was een korte en krachtige set, hoe moet u dat zien? Ja, helemaal van wel.
2: Dat denk ik wel. Hè. Ik was juist naartoe vertrekken, maar ik was gewoon te laat.
3: Dit heeft te maken met het vorige concert was uitgelopen uiteindelijk. En het is later begonnen, maar het is nu 11:40 zeker ongeveer, of bijna, ja.
2: Oei, ja, oké.
3: Wij zijn aan het afronden. Aan het, hoe kun je dat zeggen? De rust is ingetreden. We gaan, ja. Ik hoor een cd nu, neem ik aan.
2: Ik weet niet wat dat een cd is, volgens mij is dat een gong.
3: Ja? Is dat toch een cassette nog doorgaat? Nee. Nee, maar dan zou het niet horen, want ik bedoel, Daniel is hier, de microfoon is daar niet. Het kan niet van het café komen, hè?
2: Ik denk niet van een café komt.
1: Het zou van een cd-speler kunnen komen, ja, denk ik.
2: Ja, de mogelijkheid zit er wel in.
3: Of nog een extra concert in het grote podium. Mensen die zich toch denken, kom, nog een concert.
2: Ik denk, een stoelenconcert.
3: Ja. Een gong, dat is voor de bezinningsmoment. De soepketel.
2: Soepketel.
3: Van het gebeuren. Ja, lekkere soep was er ook.
2: De soep was wel goed. Ik heb verschillende soepen gegeten. Ja. Vinkelsoep, tomatensoep.
3: Ja, ja, ja. Ah. Zie, Daniel. Het concert was net. Je hebt het volledig bijgewoond, neem ik van. Wat was de situatie? Ik heb het idee dat het een vrij kort concert was, kan dat? Ja, even de micro, de hoofdtelefoon. Maar je indruk was het eigenlijk?
0: Ja. Dat was zeer goed, hè, maar Hanna de Bakker. En dan, Yves de Mijn stond ervoor met een tafel, met een laptop, met daarop nieuwe programmateur die hij wou tonen en demonstreren in actie.
3: Ja.
0: Wat dan ook gelukt is. Hè. Op een gegeven moment zag ik dat Hanna de Bakker even. Toen ze haar instrument even dus terzijde zette, dat ze zeer tevreden leek met hetgeen dus terugkwam uit de aanpak die Yves de Mijn had gedaan.
3: Ja dus je hebt dus alle caféconcerten uitgezonden via uw constructie. Hè?
0: Ja, een zeer goede aanwinst.
3: Je geeft de verkeerde koptelefoon. Is mijn koptelefoon.
0: Ja. Ik eerst in de loop van de avond is de volgorde een beetje gewijzigd. Dan zit je aan mijn knop te morrelen, zeg.
3: Wie zit waar? Ik weet niet waar ik zit. Waar ik zit.
0: Wacht, ik zal het proberen.
3: Ik zit hier.
0: Dat is mijn knop.
3: Oké, maar dan is welke spijker dan? Deze?
0: Oké, we hebben ze gevonden. Rudy is een knop gevonden.
3: Ja, oké. Dus mijn knop we zijn eigenlijk de knop bijna aan het omdraaien, neem ik aan, van de uitzending. Zo noemen ze dat, hè? Dat je dus stopt.
0: Nee, Leen is nog aan het zoeken of nog iemand kunnen
2: noemen. Nee, Leen heeft juist meegedeeld dat Hanna de Bakker over een kwartier komt.
0: Ja.
3: Ik moet de bus hebben, denk ik. Ja, ik moet... Ik ga dat niet kunnen...
0: We zullen Rudy voor de bus gooien.
3: Ja, voor de bus gooien, ja. Daniel, je hebt het allemaal bijgewoond. Dus jij hebt het goed geplaatst om het gesprek mee, samen met Jan, te voeren. Die krokodillen, die liggen wel op de rug, hè, allemaal. Is dat symbolisch?
0: Nacht.
3: Slapen die op hun rug, krokodillen?
0: Nee, die slapen niet op hun rug.
3: Die piepen ook af en toe.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ga zo. Dus de vrouwelijke krokodil een nest maakt, hè, zo met eieren in, dan communiceren die via pieptonen met die jongen.
3: Met die ei die nog in het ei zitten.
0: Die nog in het ei zitten, hè. Dan.
3: Zo is het.
0: Ja, die dinosaurus die hier nu lawaai komen maken.
1: Ja, oké. Okay.
3: Het is een interessant festival, maar de rust is ook niet slecht. Hè. Dat we de rust uitzenden, de rust die hier weerkeert voor een deel. Nee. Ja. De bezinning.
0: Ik heb wel niet mijn bijdrage. Nou, een composite meshworks heb ik natuurlijk niet gehoord.
3: Ik heb ze zien inpakken, denk ik wel. Ze gaan er niet meer zijn nu, geloof ik.
0: Nee, dat was tot 11 uur. Hè.
3: Oh, ja.
0: Dat ze zouden de installatie doen.
2: De bijdrage is meegenomen.
0: Ik heb wel nog een demonstratie gezien van de Box of Chaos, of weet dat. Nee, zo heet het niet. Hè. Box of Uncertainty, of hoe heet het? Nee.
3: Zoiets ongeveer. Ja, de naam, juist de naam niet, maar laten we zeggen dat
0: je
3: wat je gezien hebt.
0: Een van die synthesizers die ons zo intrigeerde gisteren, of, ja, maar die we nog niet hadden in werking gezien, heb ik nu een demonstratie kunnen bouwen. Over een kwartier, maar steeds. Een kwartier blijft.
3: Dat is de.
0: Nee, dat is de Irig. De dingen ligt daar, de Saramonic.
3: Het is een geslaagd instrument?
0: Ja, zeer. Omdat dus met die draadloze microfoon, dan moest toch altijd iemand. Dan moest er eigenlijk iemand aan het mengpaneel zitten om het niveau constant bij te stellen en te zien dat er geen oversturing was. Maar met die Lucy Rooms kun je dus zelf het niveau beheren ter plaatse. Dus kun je altijd zien dat je niet overstuurt. En dat er ook in heel stille passages, dat het niveau, of als het een heel stil concert is, dat je het niveau terug wat versterkt. Dus dat is zeer handig. Hè?
3: Ik heb gehoord, dus de volgende live-uitzending is reeds volgende zaterdag.
0: Ja.
3: De retrospectieve tentoonstelling van Hans Millet.
0: In 12.
3: De recentelijk overleden medewerker van Radio Centraal, programmamaker, maar die ook beeldend kunstenaar was. Een aspect van hem dat minder bekend was. Ik wil even, vooral eerlijk de technische vraag stel, even situeren wat er gaat gebeuren. Dus gaan we daar ook mee? Want ik heb gehoord dat hij met een rondleiding geven van de tentoonstelling. Is er ook met die illusie?
0: Dat zou kunnen. Hè, dus de hoofduitzending gaat ook altijd via Lucy Rooms. Dus.
3: Ja.
0: Maar dus voor een interview of een concert uit een plaats waar je geen verbinding mee hebt, of een rondleiding op een tentoonstelling, kun je dan rechtstreeks met die mobiele sit in de uitzending.
3: Maar het gaat het gebeuren. Het gaat dus anders zijn. Het is geen festival, maar er gaat wel een concert zijn, er gaat iemand iets zeggen, er gaat een rondleiding zijn, er gaan interviews gebeuren.
0: Er is een platenvoorstelling.
3: Ja.
0: Ja.
3: Dus wel, het is 4 uur dat we gaan uitzenden, van 16 uur tot 17 uur tot
0: 21.
3: Oké. Okay. Ja, bouw een interessant initiatief. Dat eigenlijk, Ik zeg plaatvoorstelling, heeft het te maken met dat Benny?
0: Ja, maar het is een plaat van Luc Subverts, dus een samenwerking tussen Hans Millet en Paul Putsijs. Die ook een vroegere medewerker van Radio Centraal.
3: Oh ja, super interessant, ja, tuurlijk.
0: Ja.
3: En dat is uitgegeven door Benny dan?
0: Dat weet ik niet. Dat zou kunnen.
3: Oké, dat gaan we dan ontdekken.
0: De kans is zeer groot.
3: Maar. Ja. Maar toch, het initiatief kwam toch van hem, geloof ik. Hè? De vraag kwam van hem.
0: Ik weet niet. Hij heeft het georganiseerd. Het kan zijn dat iemand anders het hem gevraagd heeft. Maar hij heeft het wel het gebeuren georganiseerd. Het is in 12. Dat is een tamelijk recente galerij.
3: Ik geloof het is at 12, geloof ik.
0: Nee, het is 12.
3: 12 is de adres, hè? 12.
0: Op de affiche staat at 12. Dat betekent dat het plaatsvindt in 12.
3: Ja, ik dacht dat at 12 de naam is.
0: Nee. Het is 12.
3: Het is een naam op het eilandje, geloof ik. Hè?
0: Ja, iets van Oostkaai, West, Duiker, Donk, Straat.
3: Ja, ik heb al op de website gekeken. Het is een tentoonstelling Hans Millet die niet zo lang loopt, maar eigenlijk hebben die voordien ook kortlopende tentoonstellingen gehad. Het is niet uitzonderlijk dat dit duurt van 5 tot, al die data. Het duurt iets meer dan een week, denk ik, alleszins. Maar dat is een galerie die ook residenties doet. Kennis maken met die galerie zal ook zijn, trouwens. Ja. Zo kunnen we dat zien. En we worden al aan het speculeren van hoe we dat gaan doen en wie dat wat gaat doen en zo. Dus dat is goed dat we dat zo even bekijken. Maar het is inderdaad een nieuwe manier van live uitzendingen dat we hier aan het beleven zijn natuurlijk.
0: Ja, het biedt vele mogelijkheden. Hè. Dus, ja. Tot nu toe waren we zo wat beperkt tot een ruimte waar je dan een installatie maakt. En je moet mensen overal... En zoals we hier zitten, als er repetities zijn, dan kun je eigenlijk geen interview doen.
3: Zo is het, ja, natuurlijk. Ja. Terwijl
0: nu kun je gewoon ergens in een andere ruimte verder zetten.
3: Door die twee podia, eigenlijk drie podia, maar voornamelijk twee podia, ja, is dat een bepaalde constructie geweest. Ja, maar we hebben ook nog gesproken over free music, dat we dat deden. Het was eigenlijk Cultureel Centrum Berchem toen dat toen voor een dienst. En dan Theater Zuidpool, lang, vele jaren.
0: Ja.
3: Maar toen was het met een extra steunzender.
0: Nee, dat is een andere manier van uitzenden.
3: Ja, interessant dus, voor mensen om te weten hoe dat goed toen ging, want dat was toen wel zeer artisanaal met een steunzender. Ja, dat was toch een heel pionierswerk, okay, kunnen we zeggen dan.
0: Ja.
3: Ja. En langzaamaan zijn er nog verbeteringen in het vooruitzicht, dat we denken, oké, nu zitten we zo te doen en er kan nog iets veranderen binnenkort, of... Ja. Technisch aspect is ook belangrijk, ja, dus toch.
0: Ja.
3: Als mensen, de luisteraars, denken, waar zijn we nou aan het luisteren? Ja, we zijn niet aan het luisteren naar de constructie van de studio hier, die we niet kunnen zien op de radio, maar dat is een beetje toch de...
2: We zijn het sparen voor een satelliet,
0: dat is al lang, maar dat
3: is een financieel verhaal momenteel nog. Of?
2: Voorlopig, hè. Ja.
3: Ja. En dat zou kunnen.
0: En een FM-zender zien we ook wel eens. Een lange...
2: Golf.
0: AM-zender zien we ook wel eens.
2: Dat kan ook heel ver.
0: Het schijnt dat er in die locatie van waar we mogelijk in november gaan uitzenden, dat daar ooit een AM-zender uitgezonden heeft.
3: Je bedoelt in het...
0: Zeemanshuis.
3: Ah ja, dus niet het Zeemanshuis, maar...
0: Het Siemens...
3: Het nog bestaande Siemens... Engels, dacht ik.
0: Ja, zoiets.
3: Ah, oké.
0: Okay. Dus maar dat moet dan wel een enorm lange antenne geweest zijn. Dus ik vraag me af of die daar nog staat. En dat we die in twee kunnen recupereren.
3: Oké, ook een vooruitzicht.
2: Tot in Congo.
3: Ja, misschien. Oké, dat zijn de toekomstplannen. En nog de verwachtingen. Wat gaat er gebeuren daar?
0: Oh, spannend.
3: Ja. Oké. Ja.
0: Ja, het is natuurlijk zo dat de nostalgie van dat je echt kon horen dat iets op verplaatsing was, dat het zo, dat je hoorde hoe technisch moeilijk het was, is natuurlijk al lang weg. Hè. Dus
3: je kon je toch niet voorstellen dat het anders kon. Hè. Dat moest zo gebeuren. Zoals toen er geen mobiele telefoons waren, dan moest je het met je vaste lijn of een telefooncel doen.
0: Als de lijn even wegviel.
3: En je moest helemaal denken in dat patroon, dat zijn de mogelijkheden.
0: En de kwaliteit, het was ook aan de kwaliteit vaak te horen, terwijl nu, ik zit mee op het podium eigenlijk, hè, als ik daar zit uit te zenden.
3: Dus ik moet zeggen, ik heb applaus, was er een bisnummer of wat?
0: Ik weet het niet, ik denk
3: het. Zou best kunnen, hè? Want we wonnen het een kort concert.
2: Komt er nog
0: Nee, want alles was afgestoten.
3: Dus dan is het toch misschien iemand die iets gezegd heeft, dat meegedaan vond.
2: Misschien heb je het in een bloemetjes gezet.
3: Dat zou kunnen. Maar uiteindelijk, het is gewoon hoe de werkelijkheid wordt ervaren zoals het kan nu. We weten niet wat er binnen 5 jaar mogelijk is, als er binnen 5 jaar nog een wereld is.
0: De wereld zal er nog wel zijn, ik bedoel mensen. Als er nog mensen zijn,
3: Kun je niet voorstellen wat... Ja, dat is zoiets. Ik wil zeggen... Het is zoals het is, zoals het was 20 jaar geleden, Radio Centraal. Dat kun je niet voorstellen, toen moest het doen zoals het was.
0: Maar ook toen was het vaak zeer goede kwaliteit. Hè? Als je via een telefoonlijn uitzond, of was ook zeer goede kwaliteit.
3: Maar je kunt moeilijk de klok terugdraaien. Hè? Je kunt zeggen, we gaan het nu doen zoals het 30, 20 jaar geleden was.
2: Nee, dat kan wel eens.
3: Ja.
2: Je kunt het nu wel doen als 30 jaar geleden, maar niet gelijk over 30 jaar nog niet.
3: Ja, we kunnen proberen bij 46 jaar Radio Centraal de situatie van 1 jaar Radio Centraal terug op te roepen. Van hoe was het? Met geen cd's dan al sinds, alleen vinyl.
0: Dat is momenteel een opname aankomt.
3: Ik ga plaats maken, want ik moet het vervoer,
0: voor de bus geworpen worden.
3: Toch een bouw vervoer proberen te halen. Dus oké. Yeah.
0: Ja, daar hebben we Camille en mij.
2: Model 12.
0: Ligt hier ook al een...

0: We enjoyed it.
1: What did you? Some unexpected things or some special things? Where
0: actually,
1: you came
0: unexpectedly,
1: from?
0: Unexpected was Hanne de Backer, the last set.
1: Yeah.
0: And knew her as great saxophone player, but didn't know her electronic orientation. No? So far.
1: And overall?
0: Overall, great festival, great atmosphere, great spirit, as always. No? Cool people from all around.
1: Yeah. And you will come again
0: next year. I would wish it's 3 days, like last year. Ah, 3 days.
1: No. Yeah, because 2 days when is you so come from abroad.
0: Yes, but 2 days is so intensive. 7 concerts per day. No? It's a little bit too much to get done with it. No? It's so great music. You have to let it flow inside of you, yourself.
1: Yeah.
0: So 2-3 days would be
1: digest
0: would be
1: a bit.
0: What?
1: To digest.
0: Yeah, digest. Yeah. Exactly. Yeah, genau.
1: Okay. Thank you.
2: Ja. Ja, jullie waren hier op Summer Bummer en het is bijna afgelopen.
3: Zoals elk jaar, fantastisch.
1: Wat is u het meest bijgebleven?
3: Dat concert daar.
1: Aan het
3: pakken? Nee. Die. Ja. Dat kende ik niet. Ik heb er nooit van gehoord, geen ene van die muzikanten kende ik en de muziek was fantastisch. Dus die mogen van mij een cd maken, dan koop ik die.
2: En voor wat was u gekomen?
3: Niks speciaal, vooral voor Rodrigo Amado, want die ken ik goed. En Joelle Leandre. Dus dat zijn.
1: En toch een nieuwe ontdekking.
3: Wat?
2: En toch een nieuwe ontdekking.
3: Ja, ja, daar doen we het voor. Hè.
2: Voor u, meneer?
4: Nou, ik heb geen commentaar. Ik vond dat duo van Schliepenbach heel fascinerend. Piano en drums. Dat had ik nog nooit live gezien, dus dat was wel een hele ervaring. Nee, ook, ik denk het niet. Misschien wel ooit, maar ik kan het me niet meer herinneren.
2: Waanzinnige drummer.
4: Ja, ik vond het heel erg mooi, ja. Ja,
5: ja, ik heb ze al vaker gezien. Ook Schliepenbach en ook de drummer. En het mooiste was in Warschau. Want het had te maken met Peter Zontag, dat hij dood was. En er waren 3 dagen, dus was alles over, over Peter Zontag. En tevens alle muzikanten wat vroeger met hem speelden. En daar was hij ook de drummer van.
2: Jullie zijn niet van Antwerpen, dus jullie komen speciaal voor het festival naar hier?
4: Ja, we wonen, ja, ik kom oorspronkelijk uit Nederlands Limburg, wij 3. Wij is wel van Genk. Of, ja.
2: En jullie komen elk jaar?
4: Dit is voor mij de eerste keer, dit festival. Ja.
2: Je komt nog terug?
4: Ja, zeker. Ja. Geweldige sfeer ook en ja, hele nieuwe ontdekkingen gedaan met muziek. Dus ja, ik kom zeker terug. Ja, ja.
2: Hebben jullie zin om even terug te blikken op het festival?
1: Ik zie mensen wegduiken. Wat is jullie bijgebleven?
6: Ik heb veel geholpen, dus ik heb niet zoveel kunnen zien vandaag. Maar dat laatste hier, met Hanne de Backer, dat was wel geweldig. Elke optreden van haar, die is er waarschijnlijk al 7 keer geweest, maar elke keer verrast die. Dat was gewoon geweldig om te zien.
1: Voor jou?
7: Wat was de vraag juist?
1: Is dat u het meeste bijblijft?
7: Ik vond de bassiste, ik ben haar naam vergeten. De voorlaatste act op het hoofdpodium. Die bassiste vond ik fantastisch. Joanna Leandre. Voilà, Leandre. Die vond ik fantastisch. Was zij van piepende klanken dat haar bas kreeg, dat vond ik waanzin.
1: Okay. Hebben jullie iets gekocht hier?
7: Nee, toen ik wou kopen, dan waren alle kraampjes weg.
1: En waar heb je het meest van genoten?
7: Van het festival zelf.
1: Okay.
7: En van de sfeer.
1: En de ontmoetingen.
7: En de ontmoetingen. Leg het maar in de mond.
1: Het eten.
7: Het eten. Ja, het eten. Daarvan heb ik genoten.
1: Dankjewel.
7: Alsjeblieft.
8: Ja, dinsdag.
9: Dus je werkt thuis, jongen.
8: Dinsdag. Huur moet hij.
2: Een bekende gezicht

0: Tom.
1: Lekker. Terugblikken op een geslaagde summer bummer?
0: Ja, absoluut. Ik heb toch voor de eerste keer echt eens kunnen zien wie dat er allemaal staat. En genieten van de concerten. Ja, en ik kan zeggen, het niveau is weer bereikt. Topniveau. Ja.
1: Verrassingen?
0: Goeie vraag. Ja, toch het laatste optreden van Yves de Meij en Hanna de Bakker. Dat was toch wel een verrassing. Allebei bekend in hun respectievelijke circuits. En hier hebben ze toch voor de eerste keer iets nieuws gedaan. Ze waren ook allebei ongemakkelijk. En dat maakt het juist interessant natuurlijk. Ja. Het was een heel geslaagd optreden. Ja.
1: Waar had je het meest naar uitgekeken op voorhand?
0: Dat heb ik gemist. Dat was het allereerste optreden gisteren. Cabas, die vier Gentenaren, samen met Jonathan Horn, de gitarist, en Karen, Canadese saxofonisten. Dus Cabas had ik al gezien en ik was heel benieuwd naar die extended versie met Jonathan op gitaar en Karen op sax. Maar ik moest de oudste muzikant van het festival gaan ophalen en dat heeft allemaal wat langer geduurd. Alexander von Schlippenbach van de luchthaven gaan ophalen. Dus tegen dat ik hier geraakte, was het al voorbij.
1: Ook belangrijk.
0: Ook belangrijk, ja, want zonder mij zou die bompa hier niet geraakt zijn. Dus,
1: of, en ik zie nu een totembadge.
0: In mijn wat?
1: In
0: mijn tode. In mijn sacco. Als ik hier platen had in kunnen steken, dan heb ik hier platen. Mijn platen hierin gestoken. Ik heb een paar mooie plaatjes gekocht. Ja, op de beurs. Vertel, ja. Ik heb geprobeerd om onder de 20 euro grens te blijven. Ja. Want er zijn platen bij die veelvouden van dat bedrag kosten. En, ja, dat is problematisch hè, als je je daarop smijt. Ik heb een paar mooie parels gevonden voor democratische prijzen. Ja. Voor de rest zit hier eigenlijk gewoon overlevingsmateriaal in, een zonnebril.
1: Ja,
0: wat
1: heb je allemaal nodig voor zo'n
0: Sowieso een zonnebril, ja. Op sterkte. Want als je als vampier leeft, dan is daglicht toch wel...
1: Andere must-haves.
0: Heel veel zakdoekjes.
1: Ik moest, ja. Ontroerende momenten?
0: Er zijn eigenlijk wel ontroerende momenten.
1: Allergische reacties.
0: Ook, maar daar heb ik medicatie voor. Die heb ik nu niet bij. Ja. En wat nog? Ja, oordopjes. Ja, oordopjes.
1: Veel gebruikt?
0: Toch wel een aantal keer. Ja, omdat ik een aantal keer wel heel dichtbij ben gaan staan. Dichtbij het podium. En, ja. Ik denk het Romeins duo gisteren. Was dat gisteren of vandaag?
1: Dat was stinkelijk vandaag. Rudy was ook heel enthousiast.
0: Ja, dat was heel knap. Ook een van de betere dingen die ik heb gezien. Die wilde, ontspoorde energie. Waarbij dan een van de microfoons meermaals een tik heeft gekregen van de strijkstok. Ja, ja. En dan is dat zo'n beetje chaotisch en feedback en luid. En, ja. Heel leuk. Ja.
1: Zijn er dingen waarvoor u binnenkort moet biechten? In je eigen programma dan?
0: Oh my, ik zou het misschien nu moeten doen. Ja. Dat eigenlijk de grootste legende die hier vandaag aanwezig was, dat hij mij eigenlijk niet zoveel kon schelen. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Voilà. Maar dat mag vooral niet gehoord worden door de organisatie van Tennis, waar ik geëxcommuniceerd. Ze zijn druk bezig, voilà. Ja.
1: Ja, ideaal moment.
0: Maar ik ben daar niet geïnteresseerd in, omdat ik altijd enthousiaster ben om de jongere generaties binnen het genre. Ja, daar wil ik veel dichterbij staan.
1: Maria van Portugal?
0: Maria Portugal bijvoorbeeld, ja. Of die Roemenen. Dat zijn jonge mensen die niemand kent hier. En daar wil ik dan heel dichtbij staan. Ja. Dan kunnen later zeggen, oh, ik was er. En jullie niet. Zoiets. Ja.
1: Alright,
0: en Maria Portugal, ja, voilà. Altijd de moeite.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Ja?
2: Great festival, as always.
1: We are broadcasting the festival on the local radio, Radio Central. Did you know?

0: En nog een interview in het kader van de tweede dag Summer Bummer Festival. Hanne de Bakker, die het afsluitconcert heeft verzorgd deze keer. Ja, kom wat dichter bij de micro, als je doet.
1: Dat is heel dicht. Ja.
0: Ja, dus Yves de Meij had nieuwe software die hij wou het gebruik daarvan tonen aan het publiek van Summer Bummer. En viel het mee? Grijpt dat hard in op? Want ik heb op een gegeven moment zei ik even het instrument loslaten en heel tevreden kijken met wat er uit de laptop van Yves de Meij kwam.
1: Ja, er kwam op dat moment ook nog geluid uit mijn klarinet eigenlijk, maar ik was tevreden over de beide.
0: Ja.
1: En zeker de laptop van Yves.
0: Wat was precies die nieuwe software, weet je dat? Of,
1: Yves heeft eigenlijk een heel machine gebouwd, machine-instrument zou ik het noemen, in Max MSP. Ik ken daar niks van, dus ik kan daar ook niet veel meer over zeggen dan dat het er allemaal heel ingewikkeld en complex uitziet voor mij. En Yves noemt het een soort van matriarchale vorm van muziek maken, omdat het instrument reageert alleen maar als ik iets doe.
0: Ja.
1: Dus als ik niks doe, komt er geen signaal naar het instrument. En als ik wel iets doe, dan wordt dat geactiveerd. En dan is het eigenlijk aan Yves om die activatie om te zetten in de klanken die hij heeft geprogrammeerd.
0: Ja, en zijn er veel mogelijkheden in die software, heb je de indruk?
1: Ik dacht dat hij 130 parameters had. Dus het is wel echt
0: uitgebreid. En maar 10 vingers.
1: Ja. Ja. En één brein.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Je bent al 7 keer te gast geweest, of zelfs meer, denk ik.
1: Ik heb het zelf niet geteld. Ik weet dat ergens geschreven staat, maar ik weet dat ik kampioen ben, dat wel.
2: Ja. Dit keer was het anders.
1: Dit keer was het zeker anders, ja.
2: Hoe was jouw ervaring? Want je staat eigenlijk op het podium met iemand die er niet is en toch ook wel is.
1: Wel, voor mij, ik snap de vraag, maar voor mij was de voorwaarde om dit te doen met Yves, was wel dat hij er zou zijn. Dus ik wou niet het gevoel hebben dat ik met een computer aan het spelen was. En we hebben daar eigenlijk echt wel veel tijd en energie in gestoken om dat echt naar een vorm van samenspelen te krijgen. Dus het samenspelen voor mij zelf was... Het nieuwe eraan is dat we zoveel hebben gerepeteerd eigenlijk. Dat heb ik nog nooit gedaan voor Summer Bummer.
2: Ja. Meestal is het improvisatie.
1: Ja, normaal is het echt gewoon zorgen dat je klaar bent. En
0: is er dan nog iets uit die repetities dat terugkeert in het eigenlijke optreden? Of is het terug improvisatie?
1: Het optreden zelf is improvisatie, maar eigenlijk dat is niet anders dan andere projecten. Je bouwt samen aan een soort van vocabulaire. En ik denk dat het werk dat we hebben gedaan is in dat vocabularium keuzes genomen en opnames gemaakt en te zien wat is interessant en wat is niet interessant.
2: Heeft het jou een andere kijk gegeven op technologie als muzikant?
1: Ik heb andermaal beseft dat totaal niet mijn ding is in de zin van ik ben echt niet iemand die kan wat dat Yves doet. Maar ik vind het super inspirerend om juist met zo iemand samen te werken. En dat beïnvloedt zeker ook mijn muzikaal en klankspectrum of zo. Ik vind de samenwerking super boeiend als je tijd hebt om daar zo diep in te gaan.
2: Is er iets dat je anders zou doen als je nu zonder Yves speelt? Iets dat je hebt meegenomen uit deze ervaring?
1: Ik denk wat er misschien het meest anders is, is dat er wel... het is wel echt een matriarchaat. Dus ik voel wel dat er van mij wordt er wel echt verwacht dat ik speel. Als ik met andere instrumentalisten samenspeel, kan ik ook zeggen van ik ga een kwartier niet spelen en er zal ook iets gebeuren. Of de drummer kan een kwartier solo spelen, dat kan prachtig zijn. Ik hoef niet per se. De stilte die ik geef is ook een klank of zo. Maar als ik hier stilte geef, dan kan er nog wel iets gebeuren. Maar als ik dat een kwartier lang doe, valt de zaak wel stil. Ja, dus dat is het enige verschil eigenlijk. Ja.
2: Er is meer druk.
1: Druk en voor mij ook veel meer elektronica. Dat is de eerste keer dat ik dat zo heb op een podium gedaan.
2: Je hebt zelf ook toch een beetje kunnen genieten van het festival?
1: Ik ben hier eigenlijk weinig, maar het is altijd superleuk om hier te zijn. Ja, ik ben zeer dankbaar dat ik hier terug mocht spelen.
2: Heb je toch nog iets kunnen meepikken van andere optredens?
1: Ik had een familiefeest vandaag, dus ik ben hier super laat toegekomen. Ja.
2: En gisteren?
1: Gisteren kon ik hier ook niet zijn. Nee.
2: Er stond niks op jouw verlanglijstje?
1: Nee. Gisteren ging ik hier normaal zijn, maar ik had koorts, dus ik heb mijn energie gedoseerd, zodat ik hier vandaag kon zijn.
0: Ja. Ja, je hebt al, dus al 7 maal geweest. Wat is zo wat echte hoogtepunten of diepere ervaringen van die 7 keer?
1: In het spelen of in het luisteren?
0: In beide.
1: Qua luisteren zijn er... Ik was daar net tegen iemand aan het vertellen dat er echt heel wat optredens zijn die mij nog altijd heel dichtbij staan. Ik denk dat ik 2 keer Broodsman heb gezien, of meerdere keren, maar er zijn 2 optredens dat ik me heel hard herinner. En dat was het eerste nog in het Zuiderpershuis. Mm-hmm. Dat was denk ik misschien eerst of de 2e keer dat ik Broodsman zag. En dat was voor mij wel echt, dat had een heel diepe indruk op mij nagelaten. De 2e keer dat ik hem zag was met Fred van Hoven. Ja. En ik denk dat ook de laatste keer was dat ik Fred van Hoven heb gezien.
0: Ja, ja.
1: Ik denk dat iedereen dat daar was, dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: Nee, dat is indrukwekkend, hè, want je ziet die man naar zijn piano schuifelen, niet wetende, lijkt het wel alsof er iets wat er in de wereld gaande is. Die zet zich neer achter die piano en die begint te spelen, mm-hmm. alsof hij nog, zoals hij altijd gespeeld heeft. Het is wonderbaarlijk toch om te zien dat...
2: Het is een beetje een festival van nabijheid, toch ook, hè? De mensen zijn dicht bij elkaar en bij het publiek. En
1: het is een beetje een familiefeest.
2: Interactie.
1: Ja, zeker.
2: Is dat ook iets dat de opportuniteiten schept? Zijn hier veel, uit Summer Bummers, veel andere samenwerkingen ontstaan door die...
1: Ik heb hier wel zeker op Summer Bummer veel mensen ontmoet. En inderdaad... de eerste keer dat ik met Paul Nielsen Love speelde, was op Summer Bummer in duo. En kort daarna hadden wij andere projecten staan, maar dat was wel zo de eerste ontmoeting. En dat was dan direct in duo, dus dat was toen voor mij wel iets groot of zo. En Signe Emmelut, met wie ik heel veel samen heb gewerkt en nog altijd speel. Ik heb niet met haar op Summer Bummer gespeeld, maar ik heb haar wel gezien met Emmelut Sameube. En ik weet dat ik daar toen ook echt van omver geblazen was. En ik weet dat we na het concert buiten op de parking een sigaret hebben gerookt. En dat ook onze eerste ontmoeting was, niet wetende dat we dan eigenlijk, ik denk dat het ondertussen 7 jaar geleden is, dat we zoveel hebben gespeeld sindsdien samen. Martin Kuchen heb ik voor het eerst gezien op Summer Bummer. Hij is daarna bij mij thuis, als hij op tour was, een paar nachten komen logeren omdat hij een bed nodig had en zo mee bevriend geraakt. Er zijn heel wat mensen eigenlijk die ik hier wel heb leren kennen. Ja,
0: is het nog een vraag? Of,
2: we hebben zo wat gasten gehad van overal, van diverse scenes, ik weet niet. Ook in verschillende steden. En de meeste mensen, ja... Ik vind het binnen de grote Europese steden redelijk comfortabel als muzikant. Is dat iets dat jou eventueel hier houdt? Of denk je van, soms zou ik wel eens willen gepusht worden door op een plek te zijn waar daar minder mogelijkheden zijn, minder budgetten, minder plekken waar je kan spelen, waar je minder... connectie hebt, minder mensen.
1: Of ik dat zou willen? Zeker niet, nee. Nee, ik ben heel dankbaar om in België te mogen wonen. En ik heb genoeg vrienden, collega's. Ik speel samen met Raf Vertessen, die in New York woont. Dat is een heel ander verhaal. En ik bewonder Raf daarvoor dat je nog 3 andere jobs doet en daarnaast nog zoveel tijd in... muziek steekt, maar ik ben super, super dankbaar. Zowel voor de middelen dat wij hier hebben, voor de communities die er zijn. Ik woon zelf in Brussel, er zijn zoveel muzikanten. En ik vind België een goede midden of zo. Hier zijn middelen, maar er is ook nog een heel grote DIY-scene. In Brussel zijn er ook heel veel kleine plekjes die dingen organiseren. Dus ik vind die kruisbestuiving goed dat we ook niet, zeker niet overgesubsidieerd zijn, maar... Het is wel... we hebben niet te klagen. Het mag altijd meer zijn. Maar.
2: Okay. iets waar je binnenkort naar uitkijkt om zelf als gast te spelen of waar je zelf naartoe gaat om als luisteraar?
1: Ja, ik kijk zelf heel hard uit naar mijn nieuwe film dat ik ga releasen, maar dat is pas januari. Maar dan gaat er een grotere tour komen. Met mijn eigen project Gabbro heb ik in het verleden een tocht gedaan met een kameel langs de Belgische kustlijn en daar is de film As We Walk uitgekomen.
2: Zalig.
1: En daarna heb ik ontdekt dat Gabbro niet enkel de naam is van een soort vulkanisch gesteente waar ik de naam voor had gekozen. Maar dat ook een dorp is in Toscane. Dus we zijn samen met Casper van de Velde. Ben ik 2 jaar geleden naar Gabbro gereisd. En hebben daar eigenlijk een hele week muziek gemaakt in dat dorp. Waar 1000 heel oude Italianen wonen. En daar hebben we een film van gemaakt.
2: Met kameel of zonder
1: kameel? Zonder kameel, ja. Ja. Er waren wel heel veel honden. Maar dus dat wordt een nieuwe documentaire. Die gaan we presenteren in combinatie telkens met een live concert. En dat is voor januari, februari.
2: Okay. Ja. Waar kunnen we dat vinden, die informatie?
1: Die film in Antwerpen wordt die getoond in Rataplan. Dat is ook ondersteund door Sound Emotion. En voor de rest gaan we nog in België nog op een aantal heel leuke plekken spelen. Ja.
2: Oké,
1: okay. www.gabbro.be, daar kan je het vinden. Binnenkort moet hem nog updaten.
2: Oké, okay. Ja. Bedankt, Hannah de Bakker.
1: Graag gedaan.
0: Ja, zijn er nog interviews of gaan we de uitzending afsluiten?
2: Tenzij Koen en Christel nog wel.
0: Koen heeft gisteren al geïnterviewd, misschien.
2: Misschien wel Christel.
0: Ik zal even nog wat muziek of dan kunnen we nog altijd beslissen. Ja.
2: Ik zal het eens vragen.
0: Oké. Okay.

0: Zo. Christel, welkom in onze mini-studio.
1: Dag Leen.
0: Bedankt dat wij hier te gast mochten zijn als Radio Centraal.
1: Dat is altijd plezant dat jullie er zijn.
0: Ik denk dat wij het er allemaal heel erg van genoten hebben.
2: Klopt.
1: Danielle is ook nog daar. Ze is nog wakker.
0: Er is nog bijna rust, maar nog net niet.
1: Nee, het is nog even doorwerken vandaag. En morgen nog hard werken. Maar voor ons is ja
0: top editie.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik vond qua sfeer, qua muziek, qua vernieuwing, vond ik het echt super. Ja. Ik vond ook onze installatie dit jaar echt fantastisch.
0: Ik heb ook alleen maar goede reacties gehoord.
1: Ja, dat is goed. Hè? Ja. Daarvoor doen we het. Hè. En veel volk.
0: Ja.
1: En een enthousiast publiek.
0: Ja. En dus veel gemengde. Niet jong, oud.
1: Ja, het was gemengd, mag nog een beetje jonger. Ik vind wel, muzikaal is de verjonging echt wel aanwezig. Maar qua publiek mag het nog wel wat meer. Ik denk echt wel dat er heel veel schone muziek geweest is dit weekend.
3: Zeker, zeker.
0: Is er iets wat jou het meest verrast heeft? Ja, want je hebt natuurlijk zelf gekozen wat er op de programmatie kwam. Maar soms kan het toch anders uit...
1: Ja, we beginnen altijd met programma te maken dat eigenlijk er heel anders uitziet. En dan groeit dat en dan krijg je voorstellen. Dan wordt dat iets. Wat ik heel tof vond, is dat we 2 dagen met Maria Portugal hebben kunnen werken. Dus heel interessante percussionist, zangeres. Fantastisch. En wat ik ook heel goed vond, de installatie was voor mij echt wel... Ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat ik er moest van verwachten, omdat het iets is dat... Dat is een installatie die zichzelf opbouwt. En de kwaliteit van die installatie is afhankelijk van wat het publiek ermee doet. En wat ik in deze installatie heel tof vond, is dat eigenlijk de mensen die niks te maken hebben met het festival, maar die in de tricks in de kelder zijn aan het repeteren, zijn aan het opnemen, zijn de artists in residence, die zijn allemaal eigenlijk naar boven gekomen. En die hebben mee een stukje gemaakt van die installatie. En dat is ook de reden waarom dat we in de tricks zitten. We willen eigenlijk dat die muziek ook wel wat breder kan gaan naar een breder publiek, omdat we vinden dat dat zoveel potentieel heeft dat dat echt moet kunnen. En dat we nu voor het eerst wel echt bereikt dat we meer die interactie hebben gehad tussen het publiek, ons vast publiek, een nieuw en jonger publiek en dan eigenlijk mensen die totaal niet weten wat Summerbummer is. En dat is wel tof.
0: De jaren ervoor hadden jullie ook eigenlijk bewust in het café optredens gedaan waarvoor je dan niet moest betalen.
1: Ja, dat
0: hebben jullie nu anders gedaan?
1: Omdat we... financieel blijft dat moeilijk. Is dat gewoon moeilijk haalbaar. We hebben wel de installaties blijven gratis, de platenstands blijven gratis, de zeefdruk is gratis. De concerten, ja, als we wat meer subsidies hebben, kunnen we alles gratis doen. Dat zou nog beter zijn, hè. Maar we vinden het ook wel belangrijk dat alle artiesten echt deftig betaald worden. En ja, als je mensen deftig wilt betalen, daar komt een prijs bij. Spijtig, maar dat is waar. We hebben wel voor het eerst kansentarief mee toegepast.
0: Hebben jullie ook het politieke klimaat, ook voor cultuur, is anders? Is dat ook iets dat jullie voelen in de keuzes die jullie moeten maken, in programmatie?
1: Nee, we doen dat niet. We zien wel. We zien wel waar we komen, maar we maken geen andere keuzes in programmaties, omdat er een bepaald politiek klimaat is.
0: Ik bedoel een politiek klimaat dat minder middelen voorziet voor cultuur, waardoor dat jullie meer op jullie budget moeten letten of zo. Ik bedoel...
1: Zo wilde zeggen. Ja, wij zijn natuurlijk van de gelukkigen die een 5-jarige subsidie hebben. Dus we hebben niet minder. Het leven is duurder geworden. Dat is wel een feit, maar wij hebben niet minder subsidies gekregen. En tot nu toe lukt het. Maar we werken niet met de supergrote namen. Omdat we ook... Wij zijn niet dat soort organisatie, denk ik. Maar wij vinden ook wel dat iedereen die bij ons komt, dat die voldoende betaald worden. Ik ga niet zeggen dat wij kunnen ook niet echt de grote fees geven. Maar we zitten wel binnen het bereik wat een norm is. Betalen we wel iedereen. En we kiezen er ook wel voor dat we bijvoorbeeld mensen nimmer voor één concert laten overkomen. We zoeken eigenlijk vaak, als we echt bepaalde artiesten willen hebben, dan zoeken we meerdere concerten voor hun. Dat we niet, dat heeft één ook te maken met de duurzaamheid.
0: Ja, dat ik vind dat we dat invliegen ja, gewoon voor één
1: ja, dat doen
0: show.
1: We niet meer. We vliegen niet meer in voor één show. Het gebeurt al wel als ze van Berlijn komen of zo, gebeurt dat wel. Omdat dat korte vluchten zijn, maar geen transatlantische vluchten meer. En we besparen daar ook heel hard op. Als we bepaalde bands willen hebben, of groepen, of namen, dan proberen we samen te werken met Meteo en Meloes. Of met Sauvage Beniade, Beniade Sauvage, in de Pyreneeën. Of in, met Saalfelde in Oostenrijk. Dus we hebben een aantal, en we hebben ook een aantal van onze artiesten die doorgaan naar Mea Kusma of die doorgaan naar Keulen Jazz Festival, Jazz Week in Keulen.
0: Oké. Je haalde net Maria Portugal aan. Zij gaat ook binnenkort een festival cureren.
1: Ja.
0: Kijk, gaan jullie daarheen? Kijk je er naar
1: uit? Ik ben daar wel eens ooit naartoe gaan, maar ik moet helaas werken dan. Ik heb altijd Crossing Border Festival dat ik doe in de Aremberg.
0: In de Aremberg.
1: Ja, en dat is die een datum.
0: Zijn er andere samenwerkingen ontstaan op dit festival?
1: Op dit festival, ja. We hebben altijd een aantal mensen die komen. En we hebben bijvoorbeeld we gaan voor dit jaar voor het eerst naar Parzelle in Dortmund. Die komen al enkele jaren naar ons festival. Wij zijn dit jaar ook voor het eerst naar hun festival gegaan. Dat was midden augustus. En we hebben in december we hebben een residentieproject samen met Spaces the Place in Amsterdam.
0: Ah ja, een van de muzikanten zei het ook al.
1: Ja. Tim, de organisator daar, die was ook hier vandaag. En samen met Rataplan, met Handelsbeurs Gent, Kaap, Brugge, Bimhuis Amsterdam, Stadgaarde Keulen, Parzelle Dortmund en Walter in Brussel doen wij eigenlijk een soort van een residentie. Met een Engelse percussioniste, Bex Birch, die in Berlijn woont. Twee Belgen en een Zuid-Afrikaanse Nederlander, moet ik het zeggen. En we doen een aantal dagen residentie en dan doen we een tour van 6 dagen met hun. En dat gaat eigenlijk wel een samenwerking worden die we elk jaar gaan herhalen.
0: Okay. En dat kan je volgen op Sound in Motion, op de website?
1: Ja, soundinmotion.be.
0: Okay. Misschien nog het laatste optreden. Hanna de Bakker, een vertrouwd gezicht, niet enkel in Antwerpen, maar ook op dit festival. En ja, Yves natuurlijk. Ja, een vaste waarde bij jullie, bij Droppel House ook.
1: Ja.
0: En toch iets heel anders.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje, we werken al een aantal jaren samen met hun beiden, maar we hebben nog nooit hun beiden samen gepresenteerd. Dat was eigenlijk een beetje een voorstel van Yves, die een aantal maanden geleden zei, ik heb zo wat software ontwikkeld en ik wil dat samen met Hanna doen. Is dat niks voor Rob Summer Bummer? Eigenlijk zo simpel is het. En we vonden, ja, dat doen we. Voilà.
0: En
1: ja, het was super, hè? Ja. Ik heb niet alles gehoord, want ik was ondertussen ook nog aan het werken. Maar de stukjes die ik gehoord heb, vond ik fantastisch.
0: Oké. Okay. Ja. En ander piekmoment nog?
1: Voor mij was het... ik vond Paul Nielsen Loven met Alexander van Schlippenbach echt fantastisch. Dat is voor mij een piek geweest. Ik vond... ik ben een heel grote fan van Julia Depré. We hebben hem solo gedaan als een soort van vooraf aan Summer Bummer in de kerk in de Elkerlik. Mm-hmm. Op het Louder Together Festival. Een soloconcert van hem gedaan. En dan integraal gisteren, vandaag Mopkut. Dat geeft een schone... Ik vond dat wel een schone waaier van één artiest in verschillende constellaties eigenlijk. Ja.
0: Oké. Okay. Jullie hebben nog heel wat werk voor de boeg. Mm-hmm. Maar wat is het volgende dat jullie programmeren met Sound in Motion? Of?
1: We hebben een residentie eind september. Met... nu vraagt je namen, hè. Met Elisabeth Harnik en een elektronica, ja, ik weet het niet van buiten. Ah, hier staat hem, ja. Goh, Richard Barrett, dat was het, en Milana Zaric. En dat is een heel weekend dat wij een residentie hebben en dat we ook 's avonds concert doen op 26 september. Dank u. Voor mijn eigen programma te geven.
0: Het is gemakkelijk als je zo'n... Ja, ik wou de grafische vormgever nog strikken, want jullie hebben ook altijd
1: Pascal.
0: Iets moois. Maar hij had geen zin om te praten. Hij houdt het liever beeldend.
1: Ja, hij houdt het liever beeldend. Ja, dat is, ja. Die komt soms wel mee naar de radio als Koen een radioprogramma heeft.
0: In stilte?
1: In stilte, ja.
0: Okay. En het is ook iets terugkerend, hè, die vlaggen.
1: Ja, dat doen we nu al een paar jaar.
0: Een bepaalde symboliek achter?
1: Nee, we zijn eigenlijk daarmee begonnen. We hadden eerst, ik denk dat we het eerste jaar hier, maar dan ook in de studio, hadden we fototentoonstelling. Ik vond het eigenlijk een beetje saai. Dat was wel gedoe, want je moet dan die kaders hebben en je moet naar Passepartout en je moet gaan dan hangen. Die
0: Daniel is er heel goed in, hè? Die kan echt honderden foto's en affiches kaderen.
3: Ja.
1: Maar we zijn daar dus niet.
0: Misschien kan je hem strikken als vrijwilliger.
1: Maar toen dachten we, doen iets met vlaggen.
3: Ja.
0: Hij heeft nog niet genoeg te doen.
1: Ja. Dat is misschien een goed idee. Volgende keer vragen we je als het voor foto's is.
3: We kunnen onze Radio Centraal tentoonstelling meebrengen.
1: Ah ja,
3: onze expo.
1: Dus dat.
3: Ja.
1: Dat zou nog kunnen.
3: Ja.
1: Maar eigenlijk wat Pascal doet, is eigenlijk, die maakt een beeld, dat voor, een voorstel voor een affiche.
0: Mm-hmm.
1: En die maakt niet één beeld, die maakt 50 beelden. En dan moeten we kiezen. En dan is dat meestal, die maakt dat zo... Eigenlijk een dag voordat hij een druk... Liefst s'nachts stuurt hem dat door. En dan liggen wij zo om 3 uur s'nachts, want dan moet 's morgens naar een drukker. Moeten wij beslist hebben wat dat is, want dan moet dat naar een drukker. En dan liggen wij zo echt en zeggen, echt, hoeveel beelden kunnen we nu maken van iets? Voilà, en zo komen die vlaggen er dan. Dan denk ik, als hij dan zoveel moeite gedaan heeft, dan gaan we die ook ophangen. Voilà.
0: Oké.
1: Heel simpel.
0: Geniet van het afsluiten met de muzikanten.
1: Ja.
0: En heel erg bedankt.
1: Ja. Dank je wel. Jullie ook heel erg bedankt.
0: Merci.
3: Ja, het was dit jaar zeer goede kwaliteit van onze uitzending vanuit de bar, want vorig jaar was dat technisch iets moeilijker, maar nu dit jaar was het ook fantastische klank op de radio. Gelukkig.
1: Ja, ik vond het ook. Ik vond jullie radio in de gang ook fantastisch.
3: Ja.
1: Was heel plezant.
3: Ja, oké. Tot volgend jaar.
1: Tot volgend jaar.
0: Zo lang zal het niet duren, hè?
3: Nee.
1: Nee.
3: Voor de summer bummer wel, hè? Voor de summer
0: bummer.

Dit was de rechtstreeks uitzending van Radio Centraal 106.7 MHz FM Stereo vanaf het Summer Bummer Festival 2026. Dus we schakelen zo dadelijk terug over naar de Ernest van Dijk. Hey.

het meer van komen. S'nachts, in de winter, gestreeld door de dwaalende schaduwen der doden, martelen maanzieke minnaars en bleek, bange maîtresses. Wie luistert, hoort de dames gillen achter het riet, rooiende heren met hoeden, rillen, maar zien ze niet. Jij komt van de aarde, en met aarde is mijn mond voor eeuwig gevuld. Samen met een smaakvol opgesnoekte, beleefde moeder op jaren, had ik ooit in een zalmkleurige Rolls-Royce kleurige zalm.

mens die het merkte. Nog steeds niet verrast door de radeloze rochel, moeizaam ademend op het ritme van een misdadend.

schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin. Ik schrap enkele zin.

just don't.

0: You've been bad.
1: Yes, I have.
0: You've been bad.
1: Yes, I have.

0: resultaba.
1: 出手，不懂你的意思。我想你该教教北方的犯人，要全像厉王那样，我这副科长别干了。马海，用这把刀。

那小子知道你的厉害。

0: 李挺够义气，可惜不大懂这儿的规矩。本来我觉得你不错，但是今天为了我们四大天王的面子，一定要干掉。
1: 希望你功

0: 这些玻璃粉是副所长送你的，你眼睛瞎了，看你怎么打。
1: 就算看得见，但是你右手也废了，等来打吧。

力王，有你呢。

今天的人难这么苦，杜衍生，你身为人命，杀了独眼蛇，替阿广报仇。

0: 有本事就一块把三大天王全干了。
1: 女王，你别怕，我们全。

阿海死了，你是不是很伤心？你舌头被剪掉了。

samen.

是邪门功夫。嗯，

点了你心脏的死穴，你很快就没命了。